0: NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer: in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden. Verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: wat Tije doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tije heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tije Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tije Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tije, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tije, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnen blijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker, doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Di Roy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
3: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: In onze straat gaan we dus hier een heel grote geveltuin maken. Aan deze kant en ook nog hier langs de regenton gaan we dat doen.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Weet je, het is natuurlijk wel een straat, dus heel veel stoep, heel veel steen. Ja. Ja. Het is niet alsof je hier in een park woont of zo.
3: De Herderslaan is wel een relatief groene straat. Ja. Zeker ook als je kijkt naar de rest van de buurt hier aan de rand van het centrum en de Schilderswijk.
4: Ja, hoe fijn is dat als je een stukje groene oase in de Schilderswijk hebt?
1: Je ziet het in de groenste straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: away to heaven.
1: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
2: Alleen op TV West.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
8: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 al gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
9: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijke leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. En donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
15: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
14: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
16: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
21: Vers aan tafel.
22: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
21: Vers.
22: Aan tafel.
23: Hé, het licht doet het niet.
24: Ik heb geen bereik.
25: Hebben we nog wel water?
26: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
27: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
21: Vers
22: aan tafel!
28: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
29: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: zeggen.
1: De eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
2: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
3: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
2: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: In Wassenaar is het 21 graden en in Gouda 22. Verder is het zonnig en droog en er staat een westenwind, kracht 3.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Bij een botsing tussen een motor en een personenauto is in Gouda de motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond om 8:10 op de Industriestraat. Hoe het precies kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie deed gisteravond onderzoek en daarom was de Industriestraat een tijdje afgesloten. Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen een 21-jarige man die volgens justitie onder meer schutters regelde voor een aanslag in Alphen aan de Rijn. Dat was op 10 oktober vorig jaar. Ook zou de man uit Almere betrokken zijn geweest bij aanslagen op woningen in Rotterdam en 2 mislukte ontvoeringen in Delft. De man was eerder veroordeeld voor afpersing. Voormalig journalist en oud-wethouder van Maassluis David van der Houwe is overleden. Van der Houwe was actief als journalist voor onder meer Dagblad Scheepvaart en het Rotterdams Nieuwsblad en was van 2014 tot 2017 wethouder namens de Verenigde Seniorenpartij. David van der Houwe was 77 jaar. Tot zover de regiohoofdpunten, dan nu het overige nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces, bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame muziek van Eric Clapton. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
16: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
17: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
16: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts,
18: zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
16: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
21: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
22: Dus het maken van staal wordt schoner.
23: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
24: Maar moet dat dan in Nederland?
25: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
20: En wat levert dat dan op?
23: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
20: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
26: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
19: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
27: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
28: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
29: e-boekhouden.nl.
27: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krüller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
28: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
30: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check! Pas aan en door.
31: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
32: Ik koos wat mij raakte.
31: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
33: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
31: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
34: Tot 12 uur.

0: Eric Clapton, I Shot the Sheriff. 9:11. Goedemorgen. Begin deze week wisten de weermensen het zeker. Er zou een nieuwe hittegolf aankomen. Nou, ik weet dat de meeste luisteraars van Radio West daar helemaal niet op zitten te wachten. En vooralsnog merken we er ook niet zo heel veel van. Het is gewoon lekker weer. Ideaal weer om erop uit te trekken. Er gebeurt weer ontzettend veel dat de moeite waard is. En ik praat je bij in de komende 3 uur. Nou, volgens mij loopt het dus met een sisser af, die verwachte tweede hittegolf. Maar alle details zometeen van weerman Jordi Bloem. En uiteraard spelen we deze zaterdag een spelletje. Het spelletje moet je luisteren, waarbij ik jou ga vragen de stem van een bekende Nederlander te herkennen. Alleen, die fragmentjes zijn zo ontzettend kort dat het soms wel echt heel erg lastig is.
1: Uit.
0: In Museum Gouda kon je afgelopen dinsdag naar de kapper. Hé, wat? Ja. Ja, je hoort het goed. Er waren echte kappers in het museum. Voor een tientje kon je je daar laten knippen. Dat was een actie die te maken had met de tentoonstelling, een fototentoonstelling Kappers van Gouda, die daar nog iets langer dan een week te zien is. Fotograaf Bram Takkenberg maakte portretten van kappers in de stad en ging daarbij op zoek naar verhalen over dat vak. En Bram legt uit wat voor tentoonstelling die het precies is, terwijl op de achtergrond kapster Claudia bezig was met een klant.
2: En jij bent vandaag vrij, of...
3: Ja, ik ben vandaag vrij inderdaad. Ik begin morgen met een nieuwe baan, dus...
4: Het idee was dat ik graag eens bij mensen op hun werk wilde fotograferen, portretten. Hè? Dan ben ik gaan zoeken naar beroepen die interessant zijn, ook om te zien, die visueel ook iets hebben. En toen kwam ik al vrij snel bij kappers uit, want die zijn analoog. Die moet je gewoon fysiek naartoe om dat te maken, hè? Om daar naartoe te gaan. Alle lagen van de bevolking komen bij een kapper. Iedereen met haren die gaat naar de kapper. Of de kapper komt bij je thuis. Dus zo krijg je ook alle doelgroepen binnen. En dan dacht ik, nou, dit is eigenlijk wel een prachtige portret. En uiteindelijk krijg je natuurlijk ook... De kappers zijn van oudsher plekken waar verhalen samenkomen. Dus ik dacht, nou, dat is helemaal mooi. Weet je? En de fotografie is er tegenwoordig heel leuk om verhalen te verzamelen bij je foto's. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk wel fantastisch als je dat zo bij elkaar voegt.
3: We hebben nog niet gehaald.
2: Nee, zeker niet. Prachtig haar, prachtige kleur ook.
4: Claudia is nu aan het knippen. Die heeft me heel erg verrast met een verhaal over... Ze begon te vertellen over corona, over de crisis en de opa en de oorlog. En de vader, die had als crisis de hippietijd, want er gaat niemand naar de kapper. Want het was een herenkapper. Vond ik heel geestig, had ik nooit meer stilgestaan dat inderdaad voor sommige mensen heel vervelend bleek te zijn. Dus dat vond ik heel grappig. Wat me over het algemeen opviel, was dat er enorm veel liefde voor het vak in zit. Voor het echte knippen, voor het doen, voor het maken en het creëren. Het zijn allemaal zelfstandige ondernemers die ik gefotografeerd heb. Dus het ging ook veel over hoe zorg je ervoor dat je kan overleven als kleine zelfstandige in zo'n stad. En het ging ook wel heel veel, vond ik. En dat vond ik eigenlijk wel mooi, ook over het opleiden van mensen. He, dus hoe zorg je er nou voor dat dat vak ook wordt doorgegeven aan andere generaties? Dus ja, ik vond de liefde voor het kappersvak vond ik er wel heel mooi. En toen ik wat verder ging doorvragen, toen kwam ik er ook achter. Er zijn bijvoorbeeld kappers bij. Ja, Claudia is een heel mooi voorbeeld, is de derde generatie. Dus dan wordt het echt doorgegeven van de... van de ene generatie op de andere, het kappersvak. Maar er zit ook Ellen, die maakt haarstukken voor kankerpatiënten. En er zijn 2 vriendinnen, die zijn samen in een kapsalon begonnen. En zo kwam ik er zo achter dat het ook veel meer facetten van het leven met het leven te maken heeft. Hè. Dus dat je niet alleen over krullen of over blonderen, maar het gaat ook over hoe ga je met mensen om. En dat vond ik wel heel mooi.
2: Kijk eens hoe mooi die wordt.
0: Ja, dit was afgelopen dinsdag in Museum Gouda. Knippen in het museum kan niet meer, want dat was alleen die ene dag. Maar de tentoonstelling is er nog wel. Als je hem wilt bezoeken, moet je wel een beetje snel zijn, want hij is er tot en met 12 juli. Iets langer dan een week nog. Hier zijn de Gypsy Kings, Bambaleo.

0: Simply Red, Fairground. Het is 7:07.
1: De agenda.
0: Als je overmorgen oud bent, is de titel van een lied van Jules de Korte. Maar het is ook de naam van een theatervoorstelling in het Laaktheater in Den Haag. En die kun je daar aankomende vrijdagavond zien. Het is een optimistische voorstelling van de eigen theatergroep van het Laaktheater. De spelers nemen het publiek mee op een zoektocht naar de zin van het leven. Nou, dat vind ik nogal een grote zoektocht, maar goed, toch is het zo. En er wordt op zijn Haags gemopperd en gelachen. En deze voorstelling zie je aankomende vrijdagavond om 7:00 in het Laaktheater in Den Haag. De zomervakantie moet in deze regio nog beginnen, maar de zomervakantieactiviteiten in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, die beginnen vast vandaag. Kinderen kunnen gaan speuren naar een ontsnapt monster dat zwerft tussen vitrines en beelden, verstopt zich achter mummiekisten en klimt zelfs op de tempel. En de jonge bezoekers van het museum krijgen de schone taak om dat probleem op te lossen. Deze speurtocht heet het Monstermysterie. Hij hoort bij de tentoonstelling Monsters en Mythische Wezens die je daar nu kunt zien. En voor de 44ste keer is in Den Haag vanaf woensdag het Zeeheldenfestival. Duurt 4 dagen, er is muziek, straattheater, activiteiten, heel veel gezelligheid. En dat gebeurt voornamelijk op het Prins Hendrikplein. Er is vooral heel veel voor kinderen. Denk aan voorstellingen, maar ook kunnen ze klimmen, knutselen, schminken. Er is poppentheater en nog heel veel meer. En voor de wat oudere jeugd en de volwassenen wordt het festival afgesloten met een ska-punkband die luistert naar de naam Politie Wansveld. Hoe verzin je het? Nou, morgenochtend in Uit meer trouwens over het Zeeheldenfestival.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: En dan ga ik zo meteen Jordi eens even goed aan de tand voelen over die hittegolf die eigenlijk vanaf maandag zou komen, maar die volgens mij verdwenen is uit de weermodellen. Of misschien later komt. We horen het straks. Dit zijn de Doobie Brothers. Long Train Running.

0: De Doobie Brothers, Long Train Running. Afgelopen dinsdag sprak ik Huub Mizeus wat uitgebreider over het weer. En Huub wist het zeker. Die zei vanaf maandag komt er toch echt wel weer hitte aan. En Huub is altijd wat terughoudender in zijn lange termijn verwachting dan Jordi. Dus ik dacht, nou, als Huub het zegt, dan zal het wel echt zo zijn. Maar inmiddels zie ik dat niet meer terug in de verwachtingen. Goedemorgen, Jordi.
1: Zie je het wel terug of niet? Goedemorgen.
0: Nee, niet. Volgens mij is het...
1: maandag nog niet. Nee, tot en met dinsdag zitten we nog in een lekkere lucht, zeg maar. En dan de loop van de week, ja, dan heeft u gewoon gelijk. Want dan lijkt het echt wel een stuk warmer te worden, hoor.
0: Dus hij komt wel, die tweede hitteperiode. Maar wordt uitgegaan, komt wat later.
1: Ja, dat hebben we al eerder gezien, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja. Je kan het nooit helemaal met zekerheid zeggen.
1: Maar dat is het, hè.
0: Maar gaan we dan ook weer naar de 36 of 37 graden?
1: Nou, die kans is voor onze regio, ik zie het net in alle berekeningen, in die bekende pluimgrafiek, 10% een keer als dat gebeurt. Dus dat valt wel mee. Ja. Maar de hitte ligt wel op de loer, hoor. En ja, ik zit alweer te kijken. Sevilla en omgeving, we hebben over de 40 graden steeds al. Ja. Ook in het zuiden van Portugal zie ik die temperaturen. Er staan ook waarschuwingen uit voor de hitte daar. Ja, het houdt maar niet op. En dat hittegebied, ja, dat hoeft maar wat verder naar het noorden te komen. Wij hebben een zuidoost- of zuidenwind. Of wij zitten ook wel in die hitte. Hè. Dat hebben we dus onlangs gezien. Ja. Maar inmiddels al een tijdje, te maken met een westelijke luchtstroming. Eigenlijk een hele gewoon weertype, Nederlands weertype. Met op dit moment weinig wolken. 20 graden is het al buiten. De lucht die aangevoerd wordt is wel vrij warm, maar niet heet. Wordt ook geleidelijk vochtiger, dus er zullen geleidelijk wat stapelwolken ontstaan. Maar de zon blijft ook vanmiddag nog wel zichtbaar. Maar dan weer een mooie afwisseling van zon en bewolking. Ik heb het idee dat aan de kust de zon iets vaker weer schijnt. Mm-hmm. Want landinwaarts wordt het net wat warmer dan aan de kust. Daar 20 graden, landinwaarts 23, 24 graden. En dan kan daar de wolken kunnen wat groter worden. Maar ja, ik verwacht voor vandaag... Nou, geen regen. Misschien vanavond en vannacht en morgen overdag. Want zondag, morgen, dan lijkt er een storing in de buurt te komen. Dan kan het wel ook bij ons af en toe wat regenen.
0: Ah, oké. Okay. Dus maar het is eigenlijk gewoon lekker vandaag, hè?
1: Ja, vandaag is prima. Die wind valt ook wel mee. Die is matig over het algemeen. Ik zie bij Hoek van Holland nu windkracht 5. Dus af en toe kan hij even vrij krachtig zijn aan de kust. En die westelijke stroming dus, die voert die relatief warme... of eigenlijk relatief koele lucht aan... waarin de temperaturen nog wel boven de 20 graden komen. Maar 25 graden of warmer, ja, dat zit er voorlopig nog niet in.
0: Nee, dat vind ik ook helemaal niet erg. Nee. dat komt dus wel weer, maar nog niet morgen, toch?
1: Nee, morgen is de middagtemperatuur wat lager. 21, 22 graden over het algemeen in Zuid-Holland... met een noordwestelijke wind. West-noordwest, ook over het algemeen matig. Maar de lucht wordt wat vochtiger. Er ligt een storing in de buurt, een zwak front. Maar dat kan ook bij ons wat meer bewolking opleveren. En af en toe eens een beetje regen. Het zal niet heel de dag regenen. Waarschijnlijk morgenochtend aan het begin van de middag zo nu en dan. Motregen of een bui. Later op de dag, dan is het waarschijnlijk droog. Met misschien ook dan nog een beetje zon. Maar morgen lijkt dan toch iets minder weer op te leveren. Zeg maar wat minder mooi zomerweer dan vandaag. Maar ik denk dat maandag het weer overwegend droog is. Met iets meer ruimte voor de zomerzon. Nog steeds de wind vanuit de westhoek rogieren. En dat betekent, ja, s'nachts als het bewolkt is en het regent... dan is het 16, 17 graden. Toch wel vrij warm voor de nacht. Ja. Maar smiddags wordt het 23 of 24 graden. De temperatuur lijkt alweer wat hoger te worden. Maar de ommekeer komt zo'n beetje vanaf het midden van de week. Woensdag of donderdag.
0: Juist. En maar durf je al een verwachting uit te spreken over... hoe warm wordt het dan precies? Niet meer wat was het, 6 of 37?
1: Dat denk ik niet... Maar woensdag zie ik toch alweer staan, vooral landinwaarts, 5, 26 graden. Zal het aan de kust iets minder warm zijn. Dus dan begint het eigenlijk al weer warmer te worden. Maar de wind zit nog steeds in die westhoek. De luchtdruk begint te stijgen. Dus de kans op regen neemt verder af. En ook later in de week lijkt het droog te zijn. Met behoorlijk wat zonneschijn. Donderdag, vrijdag en ook in het weekend. Komt een hoogzomers weekend aan. Mm-hmm. De nachten blijven dan vrij warm met 16, 17 graden voor het minimum. Dat betekent dat het 's avonds nog langer warm blijft. En de middagtemperatuur, ja, ik probeer het hoor... 28 tot 31 graden of 27 tot 32, maar wel zo rondom die 30. Net iets eronder, net iets erboven. Ja. Daar gaan we een beetje mee stoeien de eerstkomende dagen. En het kan zomaar zijn dat op een gegeven moment de wind wel naar het zuiden draait. En dan zit je wel op 35 graden. Maar ik zie voor onze regio de berekeningen vooral winden nog vanuit het noorden of noordoosten. Dus dan lijkt het wel met de hitte mee te vallen. Ja. En dan zal het zuiden van het land wat dichter bij de hitte zitten dan in het noorden, waar de kans op 30 graden nog een stukje kleiner is. Dus wil je echt de hitte ontvluchten, zou ik bijvoorbeeld naar het Waddengebied gaan.
0: Ja, juist. Ja, daar ga ik in juli naartoe. Maar of het dan nog lekker is, dat weet je natuurlijk niet. Goed, dat gaan we bekijken. Wat ik in ieder geval niet snap, is dat er anno 2026 nog steeds mensen zijn die midden in de zomer naar Spanje of Italië of dat soort landen. Volgens mij moet je daar gewoon helemaal niet meer zijn in de zomer. Doe dat lekker in het najaar.
1: Ja, zo is het. Of in het winter. Periode. Lekker overwinter. Ja. Ik ken mensen die dat doen. Mij ook niet gezien. Ja, ik ben geen hitteliefhebber. Ik zeg zelfs een hittehater. Mm-hmm. 25 graden, 26 vind ik zo'n beetje wel het maximum. Ja. En ja, dan kun je allerlei dingen nog doen en ondernemen. Ja. Zonder dat je meteen binnen een paar minuten de druppels over je lijf dwarrelen. Dat je zo snel gaat zweten. Want ja, dat is toch echt wel weer aan de orde in de loop van de week. Zweet weer. Ja, er zijn ook liefhebbers natuurlijk voor. Want ja, de strandhoreca, de zwembaden en dergelijke. Lekker in het water. Ja. Dat wel. Ondertussen ook wel weer heel erg droog. Want we hebben wel af en toe onweer gehad. We hebben een vrij natte winter gehad. Maar inmiddels begint het neerslagtekort weer verder op te lopen. Ja, richting zelfs 200 millimeter. Ja. Dus met andere woorden, we hebben wel weer af en toe regen nodig. Ja, dat beetje regen wat bijvoorbeeld morgen in de verwachting staat, dat doet daar weinig aan.
0: Nee, nou ja, wat betreft die hitte, we zijn er inmiddels wel flink aan gewend.
1: Ja,
0: wel.
1: En het is ook zo, ik begreep, hoe langer het duurt, des te ja, wat beter, rustigjes, je er wel aan kunt wennen, heb ik begrepen. Dus ja, laten we misschien nog maar een keer een hitteperiode aankomen. Nou, van mij hoeft het dus niet. En we gaan maar eens even kijken hoe hoog die temperaturen dus aan het einde van de week exact gaan worden.
0: We houden het in de gaten. Dankjewel, Jordi.
1: Sorry.
0: Hier is Phil Collins. Another day in paradise.

0: Phil Collins, tijd voor het spelletje. Moet je luisteren, je weet hoe het gaat. Ik heb een heel klein, heel kort fragmentje van de stem van een bekende Nederlander. En de vraag aan jou is, wie is dit? Nou, we gaan hem eerst even laten horen. De opgave.
1: Moet je luisteren.
2: Ik had daar een beetje op een gegeven moment gewoon schijt aan.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, is afgelopen dinsdag bij Kevin al een keer meegegaan. Er zijn twee foute antwoorden gegeven. Maarten van Rossum, ja, vanwege dat brommerig, ik zou het me kunnen voorstellen. En Pieter Omtzigt, ja, lijkt er ook op. Ik kan wel zeggen, bij een van die twee zit je enigszins in de goede richting. Dat is een beetje een vage, cryptische omschrijving. Maar we moeten het ook niet te makkelijk maken natuurlijk. Omdat hij nu voor de tweede keer meegaat, staan er inmiddels twee prijzen. En dat zijn uitjes die je zou kunnen winnen. Vier vrijkaarten voor het Nationaal Museum Oranje Hotel op Scheveningen. En vier vrijkaarten voor Space Expo in Noordwijk. Het museum of bezoekerscentrum eigenlijk waar je alles leert over de Europese ruimtevaart. En de vraag is dan op 070-390-5454 van wie die stem is. Uiteraard ga ik hem nog een keer laten horen.
1: Moet je luisteren.
2: Ik had daar een beetje op een gegeven moment gewoon schijt aan.
1: Moet je luisteren.
0: 070-390-5454. Het is een meneer die de laatste tijd, nu al nog niet zo heel erg lang, ineens regelmatig in het nieuws is. Dat zeg ik er wel bij. Zijn de Animals, House of the Rising Sun.

0: Beatles, House of the Rising Sun. Van wie is toch die donkere, enigszins brommende stem in het spelletje? Moet je luisteren, die stem waarvan we willen weten van wie die is. Dus omdat je daarmee hele mooie prijzen kunt winnen. Deze stem.
1: Moet je luisteren?
2: Ik had daar een beetje op een gegeven moment gewoon schijt aan.
1: Moet je luisteren.
0: Het is niet Pieter Omtzigt, het is ook niet Maarten Verrossum. Nou, Maarten Verrossum die heeft aan een heleboel dingen scheid. Maar nee, hij is het niet. Maar wie is het wel? Ik heb drie kandidaten die toch een gokje willen wagen. En de eerste is Hans. Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar ben je vandaan?
3: In het mooie Zoetermeer.
0: Ah, het mooie Zoetermeer. En heb je nog plannen voor het weekend? Ga je nog wat leuks doen?
3: Van de zon genieten, denk ik.
0: Ja, nu kan het nog, hè? Het wordt weer heet, hebben we net gehoord.
3: Dat bedoel ik.
0: Ja, ja. Kan je een beetje goed zitten in de tuin bij jou in Zoetermeer?
3: Dit is een paradijs wat we hebben.
0: Oh, ja, ja.
3: Niet groot, maar heel mooi.
0: Ja, nou ja, soms hoeft het niet eens groot te zijn. Hè? Ik heb zelf ook een hele kleine tuin, maar ik zit er graag.
3: En dat, dan geniet je toch?
0: Ja, absoluut, absoluut. Jij belde voor het spelletje, Hans. De stem die jij gaat noemen, de naam die jij gaat noemen, is het een wilde gok? Of denk je toch met enige zekerheid te weten wie we hier hebben gehoord?
3: Mijn eerste ingeving, toen ik die stem hoorde, dacht ik van, hé, dat is hem.
0: Ah, en dat is vaak een goeie, hè, de eerste ingeving.
3: Het was pas de eerste keer, dus de vorige ronde heb ik het niet gehoord.
0: Ah, oké, je hoorde hem voor het eerst, die dacht meteen, hé, die. Ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Vertel, Hans, wie denk jij dat je gehoord hebt?
3: Mark Rutte.
0: Mark Rutte. Nou, we gaan kijken, is het Mark Rutte?
1: Fout.
0: Nee, helaas, nee. Ik moet je wel. Ik wil je wel heel veel plezier wensen vandaag en het weekend. En geniet van je tuin, dat dan wel.
3: Gaat zeker lukken, dankjewel.
0: Oké, dankjewel Hans. Dan krijgen we hetzelfde, dan krijgen we Mariet uit Den Haag. Goedemorgen Mariet.
4: Goedemorgen.
0: Het is Mariet, hè? Niet Mariette.
4: Nee, Mariet.
0: Ja, dat moet je vast heel vaak verbeteren bij mensen.
4: Ja, maar ik vind het niet erg.
0: Oh,
4: mijn moeder
0: je
4: heet Mariet, dus het maakt niet uit.
0: Je moeder heet Mariet.
4: Ja, ja, ja.
0: Oh, oké. Okay. En toen werd je geboren en toen dachten ze, we doen dezelfde naam, maar dan zonder de puntjes.
4: Nou, dat weet ik niet wat ze gedacht hebben. Het is oorspronkelijk de naam van mijn oma.
0: Oh, echt een
4: naam. Oma Marie. Ze gaat altijd iets anders, gewoon met de puntjes op en komt er een T achter. En zo blijkt ze toch iets anders, maar wel hetzelfde.
0: En dan blijft zo'n naam toch in de generaties lang in de familie.
4: Ja, precies.
0: Nou, dat is ook wel weer mooi. En heb je zelf ook een dochter die zoiets heeft?
4: Nee, ik heb twee zoons.
0: Oh, ja, die ga je geen Mariette of Mariet noemen.
4: Nee,
0: dat zou ik ook niet doen. Hey Mariet, ook aan jou de vraag natuurlijk van wie jij denkt dat die stem is.
4: Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn partner die naam gaf, Jan Paternotte. En hij wil nooit bellen, want dat vindt hij eng. Dat weet ik wat. Dus ik denk, nou, dan ga ik even bellen. Ja.
0: Juist. Moet je me even helpen, hoor, Jan Paternotte. Wie is dat? Is iemand uit de politiek, toch?
4: Dat is de voorzitter van de D66.
0: Ja, fractie. Ja, precies. Van D66. We gaan eens even kijken. Is het Jan Paternotte?
1: Fout.
4: Oh, dat is jammer,
0: Ik moet wel zeggen, jij en Hans, jullie zitten wel in de goede richting. Dat zeg ik er vast even bij, want hij is hartstikke moeilijk, dat weet ik ook wel. Maar jullie zitten wel een beetje de goede kant op te denken. Maar het is toch niet Jan Paternotte, het is ook niet Mark Rutte.
4: De andere succes. Volgende, wij gaan ook nog even denken natuurlijk.
0: Oké, veel plezier Mariet, maak er een mooi weekend van. Ja.
4: Jij ook hoor, een heel fijn weekend.
0: En zo hebben we eigenlijk Bea een klein beetje geholpen. Bea uit het mooie Westland. Goedemorgen Bea.
5: Goedemorgen.
0: Wat zijn jouw plannen voor vandaag?
5: Wat boodschapjes doen en lekker even in de zon van de zon genieten. Hè?
0: Ja, zolang het nog kan. Heb je ook een mooie tuin?
5: Ja, ik heb wel een mooie tuin.
0: Oh. Het klonk een beetje aarzelend, alsof er iets mee is met de tuin. Zo van, ja, we hebben hem wel, maar...
5: Nou, ik zit eigenlijk niet in Naaldwijk, ik zit momenteel in Frankrijk.
0: Oh, kijk.
5: En we hebben hier een beetje een grote tuin.
0: Zo, ja. Heerlijk.
5: Die is zeker.
0: En in welk deel van Frankrijk zit je dan nu?
5: In de Lot en Garonne.
0: Oh ja. En dat is een beetje in het midden, of?
5: Ja, sorry?
0: Is dat een beetje in het midden van?
5: Nee, dat is, dat is voorbij, even voorbij Bergerac.
0: Ah.
5: Ik weet niet of je een beetje bekend bent in Frankrijk, maar...
0: Ja,
5: zeg maar
0: een heel klein beetje.
5: Zeg maar 550 kilometer voorbij Parijs nog.
0: Ah, juist. Ja. En is het daar nu ook warm, of valt het wel mee?
5: Het is heel warm geweest. Het is verschrikkelijk geweest.
0: Ja, het was hier al 36 graden. Dan was het daar misschien nog wat warmer. Of is het dan...
5: Ja, volgens mij hebben we de 45 wel aangepikt. Oh, en misschien nog wel iets hoger. Dus dat was niet echt lekker meer, hoor.
0: Nee, dan, nee. En zit je daar in de caravan of heb je een huisje?
5: Nee, we hebben een tweede huisje hier. Ja.
0: En dan hopen dat het een beetje cool is daar. In het huisje dan tenminste.
5: Ja. Jawel, dat gaat wel hoor. Ja,
0: nee,
5: is goed te doen.
0: Ja, nou, mooi. Ja. Nou, dat is hele geruststelling.
5: En zwembad. Dus. Ja.
0: Oh, kijk, nou. Dan, je mag wel klagen, maar er zijn mensen die het slechter hebben dan Bea.
5: We zou maar zeggen, een luxe probleem, de hitte.
0: Ja, dat is ook alweer zo, ja. Ook aan jou de vraag, Bea, van wie denk jij dat die stem is? We weten dus, het is niet Maarten Verrossum, niet Pieter Omtzigt, het is niet Mark Rutte en het is ook niet Jan Paternotte. Maar wie is het wel? Wat denk jij?
5: Ja, ik denk dat ik, vanwege je aanwijzingen, denk ik dat ik niet helemaal goed zit. Mm. Maar ik dacht in eerste instantie Victor Vlam.
0: Victor Vlam, dat is, wat is die ook weer? Showbiz-kenner, ik zie hem zo voor me. Hij zit geloof ik bij RTL Boulevard wel eens.
5: Ja, ik vind het niet helemaal, het is niet helemaal mijn favoriete commentator. Of,
0: hij heeft wel een mening over heel veel dingen.
5: Precies, hij heeft heel veel meningen. Ja.
0: Nou, we gaan kijken. Is het Victor Vlam?
5: Ik denk dat het niet aanwijzing dat het niet helemaal goed is.
0: We kijken naar de jury.
1: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Ja, je voelde hem al, hè?
5: Ja, ik denk dat we meer in de politiek...
0: Dat kan ik wel verklappen. Dat het meer in die hoek gezocht moet worden. Dat is voor de luisteraars die straks mee gaan doen bij Sjaak misschien wel een aanwijzing waar ze wat mee kunnen. En verder, gaat zo meteen door. Dus straks rond 1:30 een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan komt er weer een prijs bij. Dus genoeg aanleiding om te blijven meedoen. Hartelijk dank, Bea. Geniet nog even in La Douce de France.
5: Doen we.
0: Oké.
5: Dankjewel.
0: Dit is Volumia. Jij...

Volumia. Jij zometeen na het nieuws. Dan gaan we naar Den Haag, naar het Westbroekpark, waar de parade is neergestreken. En we gaan alvast even vooruitblikken op wat er in Leiden gaat gebeuren morgen. Daar draait namelijk alles om bier morgenmiddag. Nou, daar is het ook wel uitstekend weer voor, eigenlijk, voor bier. Tot aan het nieuws nu, McFadden en Whitehead. Ain't no stopping us now. Blijf erbij!

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hoog-laagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
9: In de Silk is het 21 graden en in Quinshul ook. Verder is het zonnig en droog en er staat een westenwind kracht 3.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Rijnsaterwoude zorgt voor veel onrust in het dorp. Dat blijkt uit een brief van de dorpsraad met reacties van inwoners. Die vinden dat het aantal te groot is voor een dorp met ongeveer 1250 inwoners. Verder maken ze zich zorg over de bereikbaarheid en het gebrek aan voorzieningen. Bij een botsing tussen een motor en een personenauto is in Gouda de motorrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond om 8:10 op de Industriestraat. Hoe het ongeluk precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie deed gisteravond onderzoek en daarom was de Industriestraat een tijdje afgesloten. En in Wassenaar is een hond in beslag genomen door de politie. Het dier lag in de volle zon in een kinderwagen en bleek oververhit. Een voorbijganger maakte zich zorgen en waarschuwde de politie. Agenten die een kijkje kwamen nemen zagen dat de hond er slecht aan toe was. Ze gaven hem water. De hond bleek uitgedroogd te zijn. Hij is ondergebracht in een opvanglocatie. De officier van justitie moet besluiten hoe het nu verder gaat. Tot zover de regiohoofdpunten, nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe. Is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie van de ANWB met Tim Schaap.
12: Het rijdt langzaam op de A16 bij Rotterdam. Als je onderweg bent vanuit Breda. File voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten ongeveer. Komt door wegwerkzaamheden op de A20... Voor veel mensen is de nieuwe A16 de manier om te rijden.
9: Dankjewel Tim Schaap. Na de reclame muziek van Barry White. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
13: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
16: Ik koos wat mij raakte.
15: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
18: Vers aan tafel.
20: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
21: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers
21: aan tafel!
20: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
22: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum, Heerlen. Sjoenk.nl.
23: Tot 12 uur uit.
24: Dit is Radio West.
25: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby. Het is 10 minuten over 10. Als je deze dagen langs het Westbroekpark in Den Haag loopt, dan zie je daar waarschijnlijk een enorme verzameling tenten en slierten met lampionnen en foodtrucks en een zweefmolentje. Het is het rondreizende theaterfestival De Parade. Dat is gisteren begonnen en duurt tot en met 19 juli, zometeen meer. Het WK-sprookje is weer voorbij voor Nederland. We liggen eruit. Jammer. En het doet toch een beetje terugverlangen naar 1988. Want ja, toen werden we gewoon eerste. Was weliswaar een EK, maar toch. Dat we toen wonnen, dat kan natuurlijk omdat we een paar hele goede spelers hadden. En een van hen wordt straks even op een troon gehezen door cabaretier Theo Maassen. En in Leiden draait het morgen om bier. Om precies te zijn om de speciaal bieren die in de stad worden gebrouwen. En de cafés waar je die kunt proeven natuurlijk.
1: Het boek van de week.
0: Hoe word je een seriemoordenaar? Ik heb hem wel eens laten vertellen dat iemand dat nooit zomaar van de een op de andere dag wordt. Dat gaat geleidelijk aan, daar groei je in. Je gaat steeds een stapje verder. En de hoofdpersoon in het boek, Hanny, die maakt dat eigenlijk mee, als ik het goed heb begrepen. Isabel Weststraten van de Bibliotheek Den Haag is hier in de studio. Goedemorgen, Isabel.
2: Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent. De eerste moord die wordt eigenlijk in dit verhaal bijna per ongeluk gepleegd, hè?
2: Ja, eigenlijk helemaal per ongeluk. Ja, het boek wat we vandaag bespreken is inderdaad Hanny van Imani Thompson. Het is haar debuutboek, als ik het goed heb begrepen. Dus dat is nog extra knap. En zij studeert aan Cambridge, doet ze een PhD. En dat is al niet zo makkelijk, want ze is een zwarte vrouw. En je kan je wel voorstellen, bij Cambridge is bijna niemand zwart.
0: Nee.
2: En zij heeft een vriendin die het aanpakt met een professor. Nou is dat natuurlijk al sowieso moreel niet zo handig, geloof ik. Maar het zijn volwassenen, dus misschien een ander verhaal. Maar die professor die steelt de ideeën van haar vriendin. Dus wat zij doet, zij tikt in een opwelling een bij zo in het blikje van die professor. In het idee dat hij dan gewoon een vervelende steek krijgt. Maar nee, Hij gaat gewoon hartstikke dood. En dat is eigenlijk het hek van de dam.
0: Juist. Ja. En dit klinkt als een thriller, maar volgens mij is het dat niet. Hè? Het is meer dan alleen maar een spannend verhaal.
2: Ja, ik zou het niet per se omschrijven als een thriller, denk ik. Het is ook niet horror, hoor. Helemaal niet. Het gaat natuurlijk wel over moorden. Maar het is meer een soort... het leest eigenlijk hartstikke lekker weg. En vandaar ook een tip voor de zomer. Mm-hmm. Echt iets voor op een strand. Een beetje spanning, sensatie. Mm-hmm. Het is een beetje sexy. Het is een beetje female rage. Nou, dan snappen de vrouwen ook wel dat ze dat leuk vinden om te lezen.
0: Female rage moet je even uitleggen.
2: Ja, emancipatie. Kwesties, dat vrouwen toch een beetje vaak wat bekijten vanaf komen. Of dat mannen zich beter voelen of beter voordoen. Of het gevaar van vrouw zijn. Bijvoorbeeld dus een mannelijke professor die ideeën van zijn vrouwelijke student steelt. Nou, dat wakkert bij haar ook een bepaalde female rage aan.
0: Ja.
2: En van die eerste bij, het hek is van de dam. En dan ontspoort ze totaal. En eigenlijk vinden er nog meer moorden plaats. Want ze wordt gewoon een soort van... vrouwelijke Batman en de ene na de andere slechte man. Of althans in haar oog slechte man. Ja. Die moet het zuur bekopen. Ja.
0: Kijk, en volgens mij moet je daar ook niet te veel over verklappen. Want dat moet je gewoon gaan lezen, denk ik.
2: Moet je gewoon gaan lezen, ja. En het einde is ook heel onverwacht. En het is gewoon een lekker boek. Het is niet te simpel dat je denkt... ik heb er in de middag, ben ik er doorheen. Maar het is wel net zo lekker simpel dat je gewoon ingetrokken wordt... en door blijft lezen. Met een literair randje, want zij doen natuurlijk onderzoek voor die PhD.
0: Ja.
2: Gaat over hele interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld Afro-pessimism. Nou, ga ik niet uitleggen, dat is te ingewikkeld. Weet ik zelf ook niet genoeg vanaf. Maar er zit ook wel gewoon een intelligent randje aan waar je echt nog wat van leert. Dus dat is wel mooi meegenomen.
0: En ik zie ook, terwijl jij vertelt, zie ik je ook lachen. Zit er humor in het boek ook?
2: Ja, het is wel Britse humor. Dus het zijn geen voor de hand liggende grapjes zoals we dat misschien kennen. Het is ook niet een grof soort humor.
0: Nee.
2: Maar het is Britse humor. Dat is een beetje tongue-in-cheek.
0: Ja, ja, ja.
2: Intelligente humor. En het is wel leuk. Het is leuk om te lezen. Ja.
0: Kijk, daar hou ik wel van.
2: Ja.
0: Het is een jonge schrijfster. Denk je dat deze roman ook voornamelijk voor een jong publiek is? Of zouden onze wat oudere luisteraars hem ook kunnen waarderen?
2: Ja, dat ligt aan de luisteraars. Maar ik denk dat als je ervoor open staat, dat je het prima kan lezen. Het is wel een jonge hoofdpersoon natuurlijk. Dus dan is het misschien wat makkelijker om daarmee te relateren. Kan ik me voorstellen. Alleen tegelijkertijd, ze is een seriemoordenares. Dus who can relate, honestly? Ik hoop heel weinig mensen.
0: Ja,
2: dus volgens mij kunnen oudere mensen het ook prima lezen. Want het is gewoon een lekker zomerboek.
0: Ja.
2: Dus dat leest prima weg. Ook als je niet meer... die leeftijd hebt van de hoofdpersoon.
0: Nee, en vrouwenemancipatie was natuurlijk in de jaren 60, 70 ook al een ding. Dus in dat opzicht is het al bijna tijdloos eigenlijk.
2: Ja.
0: Wat jammer is, want dat betekent dat we niet veel zijn opgeschoten.
2: We zijn zeker niet klaar. We zijn wel opgeschoten, maar we zijn niet klaar.
0: Ja, zo is dat. Dat zeg je goed. Hanny door Imani Thompson.
2: Ja.
0: is de tip van Isabel. Jullie hebben ook de zomerbiep, hè? Nu in de bibliotheek. Daar gaan we het later nog wel een keer over hebben. Maar het wordt goed gestimuleerd, hè, het lezen.
2: Ja, het lezen wordt gestimuleerd. We hebben allerlei boekentips. Ook op de website vind je allerlei leuke aanraders van onze collega's, maar ook gewoon van de afdeling collectie. Ja. En de zomerbiep, sowieso kijk ik op de site daarvoor, want we hebben ontzettend veel leuke activiteiten in alle vestigingen. Dus als je nou niet op vakantie gaat of niet op vakantie bent, dan is er echt van alles te doen in de bibliotheek. Dus het is hartstikke leuk.
0: Goed om te weten. Op de website van de Bibliotheek Den Haag meer informatie erover. Leuk dat je er weer was. Dank voor je komst.
2: Ja, graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Dit is Bente. 3, 2, 1.

0: Bente 3-2-1. Afgelopen dinsdagnacht toen werd het duidelijk, we liggen eruit. Het WK-voetbal hield op voor Nederland. En ja, waar lag dat dan aan? Waarom wonnen we op het EK in 1988 wel? Ja, volgens sommigen hadden we toen betere spelers. Bijvoorbeeld Barry van Aarle. Cabaretier Theo Maassen was een fan van Barry. In zijn allereerste theatervoorstelling zette hij Barry van Aarle even op een voetstuk. Ik weet dat ik dit fragment vaker gedraaid heb in de afgelopen jaren, maar ja, ik kan hem eigenlijk niet vaak genoeg horen. Dit eerbetoon aan Barry van Aarle.
1: En ik weet zelf ook wel, Barry is niet de beste voetballer die we ooit hebben gehad. Je hebt hem nooit 6 mensen zien passeren en scoren met een stift. Hij moest het meer van zijn conditie hebben. Hij liep de Koepertest binnen de 10 minuten. Ik weet niet of mensen dat iets zeggen. En hij was ook een beetje naïef. Hij dacht altijd dat die man die bij blessures het veld in kwam rennen met zo'n zak water en een spons, dat dan de sponsor was. Ja. Maar het mooie van Barry was, kijk, al die andere voetballers van PSV, jongen, die verdienden allemaal miljoenen. Die woonden in kasten van huizen, die verdienden gigantische salarissen. Maar Barry van Aarle, die wist daar helemaal niks van. Barry wist dat niet. Barry was de enige voetballer in de Eredivisie die elke maand gewoon netjes zijn contributie betaalde. Ja. En één keer in de maand kreeg hij van de manager, Kees Ploegsma, kreeg hij een tientje in zijn handen gedrukt. En was van, Barry, koop er maar iets moois voor. Een mondje dicht tegen de anderen, hè. En Barry die hield zijn mond. Maar toen hij 10 jaar lid was van PSV, heeft hij dan een kwartshorloge gekregen met inscriptie. Had ze er Seiko ingegraveerd. Had ze gezegd dat het Barry in het Japans was. Zielig, hè? Zielig. Barry heeft helemaal geen geld. Barry heeft geen geld. Die moest zomers ging die aardbeien plukken om nog wat bij te verdienen. En dan plukte hij 4 kistjes per uur. Maar af en toe dan stak hij ook wel eens een aardbeien in zijn mond. Want zo was Barry ook alweer. En hij ging ook nooit op vakantie. Gewoon bij zijn ouders in de tuin, in zo'n pubtentje. En dan om 5 uur riep zijn moeder omdat hij moest komen eten in het Duits. Dat hij dan toch een beetje vakantiegevoel had. Het is toch ook idioot als je bekijkt wat voor bedragen er worden betaald voor voetballers. Dennis Bergkamp heeft 20 miljoen gekost. 20 miljoen. Vroeger had je de man van 6 miljoen. Die man die zo heel langzaam kon lopen. Maar 6 miljoen. Daar koop je nou niet eens meer een fatsoenlijke linksback voor. En daarom is Barry een held voor mij. Een held. Ik vind ook dat er boekjes over moeten verschijnen. De avonturen van Barry van Aarle. Barry op de fiets. Barry in de trein. Barry leert klok kijken. Is dan een iets dikker boekje, hè? Waarom is er geen milieuspotje met Barry in de hoofdrol? Dat je hem ziet lopen in zo'n voetbalstadion, die groene grasmat. Dat hij dan de camera inkijkt en zegt... Ja, kijk, Ja, vroeger, als ik gepasseerd werd... door een tegenstander bijvoorbeeld... Dan maakte ik een sliding. Terwijl ik wist dat het gras daar kapot van ging. Weet je, zoiets. Maar het allermooiste zou mij lijken als Barry van Aarle brieven zou gaan beantwoorden voor de FIFA. En dat klinkt misschien heel raar, maar ja, wat heeft Barry met vrouwen? Heel veel. Heel veel. Moet maar eens opletten bij vrije trap in de buurt van een strafschopgebied. Als iedereen zo heel zenuwachtig in dat muurtje staat, dan staat Barry er toch altijd heel... Ja, heel relaxed bij, omdat Barry weet dat vrouwen het belangrijk vinden dat mannen zich af en toe kwetsbaar opstellen. Dat weet hij. En dan denk ik, ja, als hij die brieven zou mogen beantwoorden, zou dat heel anders gaan. Nu is dat altijd zo truttig van, beste Viva, ik heb een fijne vriend, alleen kan ik niet zo goed met hem praten. Wat moet ik doen? En dan krijgt zo'n meisje als antwoord, ja, misschien moet je gewoon eens met hem praten. Dan denk ik, ja, daar heeft ze toch niks aan. Als Barry van Aarle dat zou mogen doen, dan zou dat heel anders gaan, veel, veel eerlijker. Dan zou je krijgen... Beste Barry, ik heb een fijne vriend. Alleen wil hij niet met me vrij als ik menstrueer. Terwijl ik juist dan veel behoefte heb aan genegenheid. Beste Barry, wat moet ik doen? En dat Barry dan zou zeggen... Ja, dat weet ik niet.

0: Billy Joel, tell her about it. De Aston Brothers, Connie Jansen danst, Ellen ten Damme en Margriet van der Linden. Dat zijn zomaar een paar namen van theatermakers en groepen die de komende dagen op de parade in Den Haag staan. Sinds gisteren is dit rondreizende theaterfestival weer in het Westbroek Park. En ik ga het erover hebben met Nadine van Pinksteren van de parade. Nadine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar toch zijn er mensen die nog niet precies weten wat de parade is na zoveel jaar. Kun je het toch eens uitleggen?
1: We zijn, zoals je net al zei, het enige rondreizende theaterfestival van Nederland. Misschien wel ter wereld. En we hebben eigenlijk in het Westbroekpark staan nu allerlei verschillende theatertenten, waar een hele hoop verschillende theatermakers van alle disciplines iets kunnen uitproberen van 30 minuten. Mm-hmm. Zo kun je meerdere voorstellingen op één avond zien. Je kunt ook lekker eten. We hebben een beruchte en beroemde zweefmolen natuurlijk. Ja. En iedere avond sluiten we af met live muziek.
0: En moet ik dat rondreizen dan letterlijk nemen? Is het zo dat de theatermakers echt zoals in een circus meereizen van plek naar plek en in een caravan slapen?
1: Ja, het personeel zeker. Dus ik ben nu ook nog in mijn caravan.
0: Ah.
1: maar de artiesten, het programma wisselt wel om de paar dagen. Mm-hmm. Zodat je zeg maar, je kunt ook meerdere keren naar de parade in Den Haag komen en dan zie je om de paar dagen allerlei weer nieuwe groepen. Dus die reizen wel met ons mee, maar die gaan tussendoor ook eventjes gewoon terug naar huis.
0: Ja, maar jij hebt dus met je collega's in Den Haag overnacht.
1: Ja, zeker.
0: Ja, bijzonder lijkt me dat.
1: Nou, het is een geweldige kampeerplek. We zijn altijd heel blij als we weer in het Westbroekpark staan.
0: Ja, en dan heb ik zelf altijd het idee dat spelen op de parade voor makers een soort prestigeding is. Hè? Als je daar hebt gestaan, heb je toch een beetje aanzien. Is dat zo?
1: Oh, grappig. Nou, ik weet niet of het echt een prestigeding is, maar je merkt bijvoorbeeld nu je merkt wel gewoon dat heel veel mensen die net van school komen, mm-hmm. dat ze denken, waar kan ik nou vlieguren maken? Nou, dat kan heel goed hier, want je speelt als je wilt wel 5 keer op 1 dag. Ja. Dus zo kun je in een zomer, nou, kun je als je je best doet, zo 50 keer spelen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dan nu in het programma zie je bijvoorbeeld dat de Aston Brothers, die komen nu na 25 jaar terug.
0: Ja.
1: En die die zijn gewoon zo blij dat ze op de parade ooit zijn begonnen. Nou, en helemaal uitgegroeid tot natuurlijk een mega succesvolle groep.
0: Ja.
1: En die vinden het dan toch ook leuk om weer terug te gaan naar de plek waar het voor hun allemaal begon.
0: Ja.
1: En dat is bijvoorbeeld voor Jacob Alboom een beetje hetzelfde. Die maakt een soort remake van zijn een van zijn eerste voorstellingen die hij ooit op de parade heeft gespeeld. Dus je ziet dat mensen wel echt op verschillende momenten in hun carrière weer terugkomen bij ons. En dat vinden we superleuk.
0: Ja, want neem ook een Ellen ten Damme. Die krijgt moeiteloos de zalen vol, volgens mij. Maar kiest er dan toch voor om op de parade. Het is ook een goede plek om nieuw materiaal uit te proberen, stel ik me zo voor.
1: Dat is het ook. Want je bereikt natuurlijk enorm veel mensen in één keer. Wat ook wel echt prettig is voor de makers die bij ons staan, is dat er ook veel mensen naar het theater gaan die misschien niet naar de Schouwburg gaan. En zo kun je ook een nieuw publiek bereiken. En die mensen zitten natuurlijk zo dicht op je. Het is een veel toegankelijkere plek dan wanneer je een schouwburg in moet, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dus je krijgt ook gelijk een soort van directe reactie van je publiek. En dat is wel super fijn als je iets wil uitproberen of als je iets nieuws aan het maken bent.
0: In totaal zijn er 60 voorstellingen. Het is natuurlijk onmogelijk om die allemaal even te noemen, maar kun je er voor Den Haag paar uitlichten waar je zelf blij van werd of waar je denkt, nou, die wil ik nog even onder de aandacht brengen?
1: Ja, tuurlijk. Nee, ja, we hebben, ik heb er net al een aantal genoemd, maar zaal 4 staat ook weer in het Westbroekpark. Dat is eigenlijk het tentje van het Nationale Theater.
0: Ja.
1: En daar staan drie echt kerstverse makers in. Die zijn net afgestudeerd. Ik vind het heel leuk dat Margriet van der Linden op de parade staat, die voor het eerste theater ingaat. Mm-hmm. En dat dan ook bij ons wil doen. Dat vind ik dan, dat vind ik gewoon echt te gek. Ik heb gisteren nog de voorstelling gezien van Dronken Mensen. Dat is een gezelschap en die bevragen eigenlijk heel erg wat kunst is. En dat vind ik ook een leuk gedachte-experiment om op de parade over na te denken.
0: Ja, er wordt al eeuwen over gediscussieerd, denk ik.
1: Ja, daarom. Dus dat is leuk. Dus daar zou ik ook zeker heen gaan.
0: Juist. Nou, de start was gisteren. De parade is in Den Haag tot en met 19 juli. En daarna trekken jullie weer verder naar de volgende stad, hè, denk ik.
1: Ja, dus inderdaad tot met zondag 19 juli. En daarna gaan we naar Amsterdam en dan sluiten we af in Utrecht.
0: Juist. Nou, heel veel plezier met de tournee in ieder geval voor jullie als medewerkers. En tot met 19 juli dus in Den Haag in het Westbroekpark. Dankjewel, Nadine. Fijn weekend.
1: Dankjewel. Doeg.
0: Dit is Aquarius. Fifth Dimension.

0: Oorspronkelijk een nummer van Phil Lynott, maar het werd echt bekend dankzij de vertolking van The Corrs, Old Town.
1: De agenda.
0: In De Walvis in Gouda, daar komen volgende week zaterdag culturen, verhalen en smaken samen. Het is een middag vol met ontmoetingen en activiteiten. En het gaat over culinaire zaken. Zo kun je meedoen met een workshop Turkse ebru-kunst. Dat is een eeuwenoude techniek waarbij verf op water wordt aangebracht en dat verandert in bijzondere patronen. Er is live muziek van een violist uit Syrië en er zijn gesprekken over cultuur, identiteit en verbinding. En dat is volgende week zaterdag in De Walvis in Gouda. Anton de Kom was een Surinaamse verzetstrijder die in de oorlog woonde in Bezuidenhout. Daar schreef hij het boek Wij slaven van Suriname. In de oorlog werd hij opgepakt en weggevoerd. En deze zomer kun je wandelen in zijn voetsporen. Het is dus een wandeling door de wijk Bezuidenhout in Den Haag. Onder meer langs Antons woonhuis. En de buurt waar hij opgroeide en waar hij in 1944 ook werd gearresteerd. Dit kun je meemaken op 23 juli in de kantine van ATV Lolaan in Den Haag. En ook op 7 augustus. En dan is er ook een voordracht van onze oud-collega Ida Does, die betrokken was bij de totstandkoming van een boek over Anton de Kom. En we blijven even een beetje in ditzelfde thema, want Draden van de Slavernij is de naam van een wandkleed waar een paar jaar aan gewerkt is. Aankomende donderdag is dat kleed te zien in de Oude Kerk in Den Haag. Nee, in de Oude Kerk in Delft, moet ik zeggen. Laat ik het wel goed zeggen. In Delft. 10 weken lang kun je het daar bekijken. Het maakt deel uit van een groter project. Het wandkleed is gemaakt door inwoners uit verschillende plaatsen in Zuid-Holland. En naast Delft waren dat onder meer Den Haag en Leiden. En donderdag is er ook nog een klein feestje rondom het wandkleed. Want dan hebben ze live muziek. En de Delftenaren die eraan hebben meegewerkt mogen dan hun naam erop zetten.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: Zometeen Leiden en bier, want daar gaat het om dit weekend Leiden in Leiden, om bier. Dit is Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Ik denk dat je aan één manier genoeg hebt, maar hij heeft er dan 50. Schrijf even mee.

0: Cafe.
1: Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. 11:15 is het. Lekker wandelen door Leiden en onderweg een paar keer stoppen om speciaal biertjes te proeven. Nou, dat lijkt mij in zo'n zomersweekend als nu helemaal geen straf. En het kan morgen tijdens de zomer single bierwandeling. Voor de 6e keer doen ze dat alweer. En ik had contact met Frank van Leeuwen van de organisatie. En die was even weg, maar nu is hij er weer. Ja, Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, dit is de zomereditie, maar is er dan ook een wintereditie?
2: Nou, we hebben eigenlijk een herfsteditie. Dat is de bokkenwandeling. Ah. En dan hebben we ook nog een winterbierfestival. Maar dat is gewoon binnen. Dan hoeven de mensen niet te lopen door de stad.
1: Nee, maar en dan drink je ook hele andere biertjes natuurlijk. Want in de herfst drink je herfstbokjes, dat snap ik wel. Wat is nu typische zomerbier? Moet ik dan meer aan de witbiertjes denken?
2: Ja, eigenlijk witbiertjes, Weizen, een IPA'tje, een zomerbokje. Dat maken ze ook wel tegenwoordig. Dus het is alles wat gewoon wat minder alcohol, een saison, een fruitbiertje. Dat zijn de biertjes die gedronken worden. Dus voor iedereen geschikt eigenlijk.
1: En mensen kunnen kiezen tussen een route van 6 kilometer of een van 3. En hoe ziet het er dan uit? Je gaat lopen en dan onderweg maak je tussenstops, denk ik.
2: Ja. Je gaat in het eerste café krijgen je pakketje uitgereikt. Want je moet je natuurlijk wel inschrijven van tevoren. Uh-huh. En met dat pakketje ga je aan de wandel. Je krijgt dan een mooi glas, een routebeschrijving. En je wandelt dan door die schitterende Leidse binnenstad gewoon langs 6 cafés. En aan het eind heb je een totaal voldaan gevoel. En je krijgt heerlijke bieren. En ook nog bij pas een hapje. Dus.
1: Ah, en zijn het dan allemaal biertjes die in Leiden gebrouwen zijn?
2: Nee. Zoveel brouwerijen hebben we niet. We hebben er wel 1 of 2. Of 3 zelfs. En die zitten er ook wel in. Maar voor de rest zijn het wel allemaal bieren van kleine Nederlandse brouwerijen. Dus sowieso komen ze allemaal uit Nederland. Ja. En dan wordt het gebrouwen door een ambachtelijke brouwerij. Dus geen grote bieren die je ook in de supermarkt kan vinden. Maar gewoon echt allemaal bijzondere bieren.
1: Juist. En gaat het de deelnemers nu ook om de wandeling? Of is het toch vooral het bier waarvoor ze komen?
2: Nou, het is de combinatie. Het is gewoon een hele beleving. Je gaat er meestal zijn het groepjes die komen. Of stellen. Of gewoon vrienden die weer even willen bijpraten. Mm-hmm. En die kiezen dan zo'n evenement uit. Je koopt gewoon een totaal pakket gezelligheid in één. Ja. En je hoeft je nergens druk over te maken. Je wandelt langs cafés die op je rekenen. En die je lekker verwelkomen. En dan hoef je ook geen discussie te hebben. Naar welk café zullen we nu gaan? Want het ligt al vast voor je.
1: Ja, en ook handig bij plassen. Want je moet vaak, als je wat meer bier op hebt, vaker plassen. Maar dan weet je gewoon van er komt zo meteen weer een café aan, dan kan ik even naar het toilet.
2: Precies. Dat zijn allemaal voordelen die je hebt. We hebben dus die 2 routes. Dat is de ene is echt door de binnenstad. En de andere gaat langs de Singelpark. Dat is dus wat langer. Dan ben je wat langer bezig. Maar dat is ook heel leuk. En het is schitterend daar. Dus wat dat betreft. Het is jammer dat ik zelf niet kan meedoen.
1: Want jij moet het organiseren natuurlijk. Dus jij bent.
2: Ja, ik moet het organiseren. Maar ik kan wel even. Ik ga altijd even de sfeer proeven overal. En dus dat komt wel goed. Maar bier drinken, dat hou ik dan even voor daarna.
1: Ja, precies. Hè. Is het nou vooral een Leidsfeestje? Of zie je dat de bierliefhebbers vanuit heel Nederland naar Leiden komen om dit mee te maken?
2: Nou, ze komen echt uit heel Leiden. Zeker voor de bokkenwandeling. Of uit heel Nederland. Ze komen zelfs uit het buitenland. Af en toe Belgen zitten er ook wel tussen. Maar het is echt niet een Leidsfeestje. En het zijn er honderden die deze keer die meedoen. Die komen soms ook uit Almelo. En helemaal hebben van ver, hoor. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja, absoluut. Nou, morgen in het centrum van Leiden, dus het Single Beer Festival. Is er een website waar mensen meer informatie kunnen vinden?
2: Ja, je kan naar www.zomerbierwandeling. En ook bij bierwandeling.nl kun je gewoon al je informatie vinden.
1: Daar kunnen we terecht voor wat we willen weten. Dankjewel, Frank. Ja. Maak er een mooie dag van morgen.
2: Gaan we doen. Gaat helemaal goed komen.
1: Dit is The Living Daylights. Dat was uit een James Bond film destijds. Gelijknamige Bond film.

Zometeen in het derde uur vanuit gaan we kunst kijken. Je kunt kunst gaan kijken in Den Haag dit weekend. En meestal gebeurt dat dan in een museum, in zo'n kil galerie, weet je wel, waar het allemaal een beetje ongezellig is. Maar dit is kunst kijken op een hele mooie plek, namelijk buiten in het groen. Nou, hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Nu, tot aan het nieuws. Total Touch, I'll Say Goodbye.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: In Waddinxveen is het 23 graden en in Noodorp 22. Verder is het zonnig en droog en er staat een westenwind kracht 3.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Een auto is afgelopen nacht in Schavenzanden van de weg geraakt en in een sloot beland. Rond 1:15 reed die auto op de Naaldwijkse weg toen de bestuurder macht over het stuur verloor. De auto belandde op zijn kop. De twee inzittenden wisten zelf uit de auto te komen en zijn behandeld door ambulancepersoneel. Op industrieterrein Koenekoop in Waddinxveen is vanmorgen een bedrijfsongeluk gebeurd. Dat was bij horecagroothandel Fuchs West BV. Er is nog weinig bekend over de omstandigheden. Wel is er één persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Rijnsaterwoude zorgt voor veel onrust in het dorp. Dat blijkt uit een brief van de dorpsraad met reacties van inwoners. Die vinden het aantal te groot voor een dorp met ongeveer 1250 inwoners. Ook maken ze zich zorgen over de bereikbaarheid en het gebrek aan voorzieningen. En tot zover de regiohoofdpunten, nu het overige nieuws.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerken en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan is er verkeersinformatie van de ANWB met Tim Schaap.
12: Dit weekend zijn er wegwerkzaamheden op de A20. En daarom rijdt het nu langzaam op de A16 Breda en Rotterdam vanwege de omrijders. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten over 6 kilometer.
10: Dankjewel Tim. Na de reclame muziek van Kaoma. Meer nieuws? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
13: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone
20: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
23: Ik koos wat mij raakte.
22: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
21: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
22: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
24: Tot 12 uur, uit.

0: Kauma, de Lambada, 9 minuten over 11 is het. De wereld van tovenaar Merlijn, het voormalig Nederlands-Indië, de VOC-tijd, een woeste oceaan met piraten. Het zijn allemaal werelden waar we de afgelopen jaren binnentraden in de theatervoorstellingen van storytellers in Zoetermeer. Die altijd in het buitenpark, vlakbij Snowworld, worden gespeeld. Aankomende dinsdag gaat de nieuwste productie daar in première. Straks hoor je in uit in welke tijd of welke wereld we dit jaar terecht gaan komen. En wat staat er vandaag in de kranten en de nieuwswebsites? Nieuwslezer Jolanda Baaiens die gaat dat voor ons bekijken. Zij schuift zo meteen aan. En keert de hitte terug? Moeten we ons daar echt op voorbereiden? Jordi Bloem heeft zometeen alle details.
1: Uit.
0: Bij kunsttentoonstellingen ben je misschien wel eens geneigd om gelijk van die lege, ja, beetje kille museumzalen of galerieën voor je te zien. Maar in Den Haag is dit weekend een tentoonstelling in een heel erg mooie en inspirerende entourage. Namelijk het groen van Volkstuinvereniging Mariahoeve. Kunstwerken midden in het groen, met het thema sprookjes. Hubertine Langemeijer is van Kunstpost die dit organiseert. Hubertine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent al op de tuin ook, hè, zo te horen nu.
2: Ja, klopt.
0: Ja, lijkt me fijn.
2: We zijn druk aan het opbouwen.
0: Lijkt me fijn om daar te zijn nu met dit weer.
2: Het is heerlijk.
0: Ja, ja.
2: Echt zo mooi. Het is de plek op zich is mooi. Het feit dat je gewoon lucht krijgt. Ik woon zelf op 6 hoog. Dus
0: ja.
2: Gewoon dat je met je voeten in het gras staat is zo heerlijk.
0: Absoluut. Ik kan me alles bij voorstellen. Op wat voor plekken op het complex staan die kunstwerken dit weekend? Is dat gewoon midden op een pad bijvoorbeeld?
2: Ja, het staat op het hoofdpad van de ingang naar de kantine. Maar ook omdat we 25 kinderkunstwerkjes hebben, maar daarnaast ook zeker 25 volwassen kunstwerken, staat het over het hele complex verspreid. Het complex bestaat uit 4 paden. En op de paden op zich is ook van alles te zien. Sommige tuinders hebben ook hun eigen tuin versierd. Dus daar is ook van alles te zien. Eén tuin die is helemaal vol met sieraden, want die dame die maakt zelf sieraden. Dus die heeft haar hele tuin volgehangen met sieraden. En zo is er over het hele complex wat te zien. Want de bedoeling is juist dat je ook op het complex gaat wandelen. En nou, vooral je verwonderen over het werk wat de tuinders doen. Want iedereen heeft zijn tuintje extra goed verzorgd. Omdat het vandaag natuurlijk of het weekend een open dag is.
0: Ja.
2: En daarnaast heb je dan de kunst.
0: Dus het is open.
2: Met live muziek en de kindervoorstellingen en goochelaar. We hebben echt creatieve workshops. We hebben een heel groot programma dat kunst in de volle breedte te zien is.
0: Ja, dus het staat aan 2 kanten. Het is kennismaking met de Volkstuinvereniging en kennismaken met de kunst die daar gemaakt wordt. Of die gemaakt wordt door mensen uit de buurt.
2: Ja, klopt. En mensen uit de buurt en kinderen uit de buurt. Of kinderen uit de wijk.
0: Ja.
2: Alles komt voor het grootste gedeelte uit Mariahoeve of de directe omgeving.
0: En nu blijft het volgens mij wel droog dit weekend. Daar hebben jullie geluk mee. Want ja, hoe had je dat anders? Stel nou dat het zou zijn gaan regenen. Kunnen al die kunstwerken daartegen?
2: Dan hebben we een heel team dat als een net zoals bij Roland Garros dat dan het gras wordt afgedekt. Dan rennen wij hier om alle kunstwerken naar binnen te halen om te voorkomen dat het nat wordt.
0: Ja, maar dat is misschien niet nodig hopelijk. Theater noemde je al, veel voor kinderen. Er is ook nog een fotowedstrijd verbonden aan deze dag. Hoe zit dat precies?
2: De fotowedstrijd is wie de mooiste foto heeft van deze dag of deze dagen. Die kan een mooie prijs winnen.
0: Maar zijn
2: en dat is in ieder geval een workshop. Ja,
0: foto's,
2: een
0: foto's die mensen eigenlijk vandaag op deze open dag maken.
2: Ja, nou open dagen, want het is ook morgen nog. Het is vandaag en morgen van 12 tot 5.
0: Ja, precies. Dat is dus, en die open dag is neem ik aan bedoeld om eventueel nieuwe leden van de Volkstuinvereniging te werven. Of heeft dat een ander doel?
2: Nee, het is vooral een actie om te laten zien dat dit een openbaar terrein is waar je kan komen wandelen als buurtbewoner.
0: Oh ja.
2: Maar ook alle anderen kunnen gewoon hier gewoon. Mensen die willen genieten van rust en groen zijn hier van harte welkom. Het is een openbaar park.
0: Ja, want volgens mij, want ik zei dat wel, maar volgens mij is er een soort wachtlijst, hè, voor mensen die een volkstuin willen.
2: Ja, klopt. En dan kan je aanmelden bij de Haagse Bond van Volkstuinders, volgens mij. Ik ben zelf geen volkstuinder, vandaar.
0: Ja.
2: Maar dan kan je op een wachtlijst komen. En ik weet niet of de wachtlijst van dit complex, of daar nog plekken op zijn. Maar je kan je in ieder geval aanmelden voor een tuintje in Den Haag, als je dat zou willen.
0: Ja, nou, nee, maar dat is in ieder geval weer duidelijk. We kunnen dus vandaag en morgen langskomen bij de Volkstuinvereniging Mariahoeve om de plek te bekijken, om lekker in het groen te zijn. En om te kijken naar de kunstwerken die daar tentoongesteld worden. Hoe laat gaan jullie van start zometeen?
2: Om 11:45 is de officiële opening. En we zijn vandaag tot 5:00 open. En dan morgen weer van 12:00 tot 5:00.
0: Ja, zo vandaag is morgen.
2: En ons adres is Isabellenland 2320. Dus 2320.
0: Ja, bij Volkstuinvereniging Mariahoeve in Den Haag. Veel plezier, Hubertine. Geniet van het groen, geniet van het mooie weer en van de kunst. En maak er een mooie weekend van.
2: Gaat lukken, dankjewel.
0: John Mayer, I guess I just feel like...

0: Het was oorspronkelijk afkomstig uit een film in 1969. Butch Cassidy en de Sundance Kid, daar kwam dit nummer uit. Raindrops Keep Falling on My Head. En het was Billy Joe Thomas die daar een dikke hit mee had.
1: Uit. Wat staat er in de krant?
0: Jolanda Baaiens heeft de kranten en de nieuwswebsites en ja, eigenlijk alles waar informatie op staat voor ons bekeken. En
2: goedemorgen.
0: Op de site van Omroep West. Ja, daar zie ik iets over het Zuiderpark, wat het best wel zwaar te voortduren krijgt, hè, de komende tijd.
2: Ja, het wordt er wel druk, want ze verwachten daar eigenlijk tot en met volgende week zondag een aantal dagen tot 20.000 bezoekers per dag. Heeft alles te maken met allerlei muziekfestivals en concerten. Vandaag bijvoorbeeld begint dat met The Raggatons en Latin. En morgen is er het Sunsplash Reggae Festival. Ik weet niet of je van reggae houdt, maar dan zit je daar helemaal goed. Dinsdag trouwens treedt Alanis Morissette op. En al die optredens die vind je inderdaad bij ons op de site Omroep West. De organisatie roept bezoekers trouwens wel op om met de fiets of het OV te komen. Want ja, dat gedoe met die auto's, dat is natuurlijk niet heel erg prettig.
0: Nee, het is inderdaad de uren rondrijden om een parkeerplek te vinden, dat is ook niet prettig. Dan kan je inderdaad beter
2: Ja, inderdaad. Het is voor automobilisten en voor de omwonenden niet heel erg fijn. Hoewel de omwonenden zich ook wel weer verheugen trouwens op al die leuke optredens daar.
0: Oh, die hebben er wel zin in. Ah, oké.
2: Ja, die hebben er wel zin in.
0: Nou, dat is mooi. We blijven even op de site van Omroep West. Want het zal je maar gebeuren dat je een enorme prijs wint in een loterij. Voor bewoners in de wijk Woerdblok in Naaldwijk kwamen hun dromen uit. Want 6 van hen kregen elk ruim 166.000 euro. Omdat de prijs op hun postcode was gevallen. De winnaars waren allemaal wel even beduust. En denken inmiddels na over wat ze met al dat geld gaan doen. Weet je wat mij nou verschrikkelijk lijkt, Jolanda? Als je niet meedoet met die loterij en al je buren die worden schat helemaal rijk en jij als enige niet.
2: Dat is toch wel eens gebeurd, dat iemand toen een rechtszaak is begonnen, want die vond dat hij schade had geleden. Ja. Omdat iedereen had gewonnen, behalve die persoon.
0: Ja,
2: hij had niet gewonnen trouwens. Twee keer dus niet.
0: Oké, nou, het is voor mij wel reden om eigenlijk stiekem wel mee te spelen, moet ik zeggen.
2: Nee, ik doe niet meer mee. Nee,
0: nou,
2: nee.
0: Dat is wel verstandig.
2: Ja, al dat geld ben ik kwijt en ja, de kans dat ik wat... Maar goed, het zal je maar gebeuren.
0: Ja, zo is dat. Ja.
2: Zo is dat. En gaan we even naar iets heel anders. Want honderden staatsexamenkandidaten die hoeven niet tot eind augustus te wachten op hun eindexamenuitslag. Wel zo fijn, want nu kunnen ze lekker op vakantie. De cijfers van al afgeronde examens die zijn gisteren bekendgemaakt. En de inhaalexamens die vorige week vrijdag door de hitte niet doorgingen, die worden zoveel mogelijk eerder gepland. 3 scholen voor speciaal onderwijs hebben alle uitgevallen examens al ingehaald. Andere scholen die werken samen om ze sneller in te plannen.
0: En hebben we ook nog even gekeken op de website van de ANWB. Meer Nederlanders gaan deze zomer niet op vakantie. En de belangrijkste reden, het is te duur. Dat heeft de ANWB onderzocht. 52% gaat wel op vakantie, dus 48% blijft thuis. Naast de hoge kosten noemen mensen ook de extreme hitte als reden om niet weg te gaan. Ja, je hoeft niet per se naar Spanje. Je kan natuurlijk ook, net zoals ik, naar de Waddeneilanden, waar het altijd fijn is. Tenzij het regent natuurlijk. Nederlanders die wel gaan, die blijven meestal in Europa. En meestal gaan ze dan met de auto.
2: Nou, klinkt toch ook wel weer lekker.
0: Hè? Zeker, zeker.
2: Beetje thuis blijven met een badje op balkon is ook prima.
0: Ja, en heel veel van onze luisteraars die zijn natuurlijk helemaal niet meer gebonden aan de schoolvakanties, want die hebben helemaal geen kinderen meer. Dus waarom zou je dan in godsnaam midden in de zomer gaan als het A, heel heet is, B, heel druk en C, heel duur? Ik snap het wel.
2: Daar heb je absoluut een punt. Ja. Helemaal waar.
0: Dankjewel, Jolanda.
2: Nou, graag gedaan.
0: Dit is Duran Duran, The Reflex.

0: Duran Duran, The Reflex. We hebben hier bij Omroep West hele mooie systemen waarbij we mensen in de uitzending kunnen halen alsof ze hier naast mij zitten, terwijl dat in werkelijkheid stiekem dus niet zo is. Maar dat is gewoon de techniek die ervoor zorgt dat het klinkt alsof ze naast me zitten. Jolanda zit ook gewoon thuis te werken. Jordi Bloem zit ook altijd gewoon thuis en die is nu op pad. Maar er was iets niet goed met de verbinding, dus we hebben Jordi aan de telefoon. Maar dat maakt helemaal niet uit, want ja, we hadden Jan Pelleboer, die kwam vroeger ook altijd via een telefoonlijn, weet je nog? Hallo Jordi?
1: Ja, Rogier.
0: Oh, ja, daar ben je. Beetje Pelleboer, die kwam toch ook altijd via een slecht verstaanbare lijn met het nieuws, met het weer vroeger?
1: Ja, dat is, dat kan ik me nog wel herinneren.
0: Precies.
1: Ik luister daar vroeger zo vaak naar.
0: Ja, is daar jouw liefde voor het weer ook een beetje mee begonnen? Oh, nee. Ook de telefoonlijn is buitengewoon onverstaanbaar. Ik wil zeggen, techniek staat voor niks, maar in dit geval wel. We gaan even opnieuw proberen te verbinden met Jordi. En dan hopelijk zometeen een actueel weerbericht. Hij zit ergens waar hij weinig bereik heeft, denk ik. Eros Ramazzotti is dit. Sebastassa, una canzone. Daar heb ik in het verleden heel vaak de grap gemaakt dat ik dan riep, dat is zo'n dichte pizza, maar dat is A, een calzone, en B, is eigenlijk helemaal geen leuke grap. Dus ik zal hem niet meer maken.

0: Eros Ramazzotti, Sebastassa, una canzona. We hebben inmiddels een verbinding met Jordi Bloem tot stand weten te brengen. We hadden nog een paar van die oude conserveblikken. Die hebben we tijdens de plaat aan de onderkant opengemaakt. Met een touwtje eraan en dan allebei de kant 1. Dus even kijken of dat wel werkt. Jordi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt als een klok wil ik niet zeggen. Maar dat klinkt verstaanbaar.
1: Dat klinkt in ieder geval.
0: Ja, precies. Want je zit ergens waar we heel slecht bereik is, hè?
1: Ja, ik zit op een wat hoger punt, in ieder geval op een berg, een heuveltje. En ook in een ruimte waar ze geen verbinding, goede verbinding hebben, zeg maar. Een soort ivoren lijkt het dan, betonnen constructie, dus een zaaltje.
0: Juist.
1: En ik heb vanmiddag een presentatie, dus vandaar.
0: Ah, kijk, een presentatie over het weer neem ik aan, hè?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, precies, want je bent altijd met het weer bezig. En je gaat ons nu ook vertellen wat het wordt. Het wordt weer wat warmer in de loop van de komende week.
1: Ja, we hebben eerst nog een relatief aantal dagen met relatief warm, maar niet te heet weer. Eigenlijk gewoon best lekker. Vandaag 23 graden wordt verwacht met een westelijke wind. Dus dat betekent nog steeds luchtaanvoer vanaf zee. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Het belooft de bewolking toch wat meer te worden. Vooral vanavond en misschien ook nog vannacht. En er kan ook af en toe een beetje regen vallen. Maar ik denk dat dat meer voor morgenochtend is, begin van de middag. Want dan trekt er een zwak front naar ons toe. Maar het is allemaal heel weinig neerslag. Dus een beetje regen zo af en toe. En in de loop van morgen dan wordt het wel weer droog en kan de zon zich nog wel even laten zien. Maar ik denk dat morgen toch meer bewolking is dan vanmiddag. Maar vanmiddag dus ook wel wat bewolking. En ondertussen zullen de nachten weer wat warmer worden. 16, 17 graden. Maar de middagtemperatuur morgen 22 graden. Nog een tikkie lager dan vandaag. Maar eigenlijk wel normaal voor de tijd van het jaar.
0: Ja, en dat vinden heel veel mensen fijn. En we moeten ons ook wel weer voorbereiden op hogere temperaturen. Is dat vanaf maandag al?
1: Nee, maandag nog niet. Dan hebben we met een westenwind ook een graad of 23. Ook dan regelmatig wat wolkenvelden die voorbij trekken. Er zou ook af en toe nog een buitje kunnen passeren. Maar dat lijkt vooral voor Noord-Nederland het geval te zijn dat het daar wat natter wordt allemaal. Omdat wij dichter bij een hoge drukgebied zitten. Maar wel nog met wind van zee. De westelijke wind niet al te sterk. Maar de temperaturen worden wel iets hoger in de loop van begin volgende week. 23, 24 graden. Ja, dat zijn gewoon nog temperaturen waar je allerlei dingen bij kunt doen zonder dat je meteen gaat zweten.
0: Juist, precies. En wanneer komt dan de tropische hitte er weer aan?
1: Ja, ik denk woensdag is het al zomers met 26 graden. Ook bij ons in Zuid-Holland met de periode met zon en droog weer. Komt dat wat hoge drukgebied er eigenlijk. Het komt eigenlijk vanaf de oceaan, maar het is een uitbreiding met ook warme lucht erin gevangen. En ondertussen probeert hitte vanuit Zuid-Europa alweer naar het noorden te kruipen. En dat is nog steeds de vraag, hoe heet gaat het dan bij ons worden?
0: Ah, ja.
1: Het lijkt erop dat vanaf donderdag de temperatuur wel richting de 30 graden gaat, ook in Zuid-Holland. Maar of het nou echt ver boven de 30 graden wordt, dat is nog even afwachten. Maar ik denk wel dat de kans op tropisch gaat toenemen. Zo'n beetje vanaf donderdag, vrijdag. En waarschijnlijk is ook dat het een wat langere periode gaat worden. Met behoorlijk wat zon en weinig neerslag. Dat betekent voor de droogte ook geen goed nieuws.
0: Nee.
1: En de hittehaters, zoals ik,

0: van die klanken van de jaren 70 zijn dat volgens mij. Smokey, if you think you know how to love me. In het buitenpark in Zoetermeer, vlakbij Snow World, daar wordt elk jaar opnieuw in de zomermaanden een openluchttheater opgebouwd. En elk jaar opnieuw speelt producent Storytellers daar een grote, ja, musical, wat het eigenlijk meer is dan dat. Musical, toneel, spektakelstuk, van alles zit erin. En vanaf aankomende woensdag reis je daar af naar het Schotland van 1745 in de voorstelling The Highland King. Een show met flink wat gevechten ook, volgens mij. Sebastiaan Smits van Storytellers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Soms spelen jullie de zomer in het buitenpark een bestaande musical, maar meestal zijn het producties die jij zelf schrijft. Hoe is dat bij deze?
1: Deze is ook zelf geschreven, inderdaad. Dus ik heb daar alle teksten voor gemaakt. Mm-hmm. En Tjeerd de Haas is de componist, die heeft alle muziek geschreven.
0: En hoe ontstaat dan bij jou het idee van, goh, we gaan deze keer eens iets doen met de Schotse rebellen?
1: Nou, dat ontstond eigenlijk door het buitenpark zelf. Toen speelden we Cyrano, de musical. Aan het kijken waren naar de locatie waar we zitten en hoe dat eruit ziet. Ja, dan heb je dat heuvellandschap daarachter. Dat doet een beetje aan de Schotse Highlands denken. En toen dachten we, ja, het zou heel mooi zijn om hier een Schots verhaal te brengen. En toen zijn we gaan kijken in de geschiedenis van Schotland. Ja, waar kom je dan uit? Dan kom je bij verschillende verhalen uit. Maar wij vonden de Jacobite Rebellion, de laatste opstand die ze gehad hebben, toch wel een hele mooie gelegenheid om daar iets mee te doen.
0: Ja, en hecht je er dan waarde aan dat wat mensen gaan zien enigszins historisch correct is? Of mag je gewoon veel vrije interpretatie loslaten op dat verhaal?
1: Nou ja en nee, ik vind het wel belangrijk dat het historisch correct is. We hebben het over mensen die echt bestaan hebben en waar veel over bekend is. En wat daar bekend van is, dat neem je mee. En er is natuurlijk ook heel veel onbekend en daar heb je de vrijheid om het zelf in te vullen.
0: Juist, de hoofdpersoon is Anaïs.

0: McIntosh, als ik het goed zeg. Wat voor man is dat?
1: Nou, Aeneas is de man van Anne. En eigenlijk is Anne McIntosh de hoofdpersoon. En die heeft ook echt bestaan. Zij was een van de weinige vrouwen die meededen aan die opstand. En die in haar eentje een heel leger van Highlanders wist te verzamelen. En dat was heel bijzonder, omdat Aeneas, haar man, eigenlijk aan de kant van de Engelsen vocht. De Schotten waren een beetje verdeeld. Sommige clans wilden bij de Engelsen blijven. En anderen wilden toch echt zich bij die opstand aansluiten. Dus man en vrouw stonden eigenlijk tegenover elkaar. Maar op een hele vriendelijke manier. Dus ze vochten wel tegen elkaar, maar niet letterlijk.
0: Maar er werd wel flink gevochten, dus gaan we dat ook in de show terugzien?
1: Dat gaan we zeker terugzien. Ja, er wordt flink gevochten in de show. En natuurlijk, de opstand die ontstond, die was eerst heel succesvol. Wist een aantal dorpen en daarna steden te veroveren. En Bonnie Prince Charlie, zoals ze hem noemden, de pretendent voor de Engelse troon, daar echt tot Schotse koning te kronen. Mm-hmm. Maar ja, die Engelsen sloegen keihard terug. En uiteindelijk, ja, dat is denk ik geen geheim, hebben de Schotten het onderspit moeten delven. En dat was ook de laatste keer dat Schotland echt onafhankelijk was. En ze zijn nu nog steeds natuurlijk onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, in plaats van dat ze een eigen land zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat je ook weer een hoop opsteekt. Want ik moet eerlijk zeggen, ik wist eigenlijk heel weinig van dit deel van de geschiedenis af. Maar als ik het zo hoor, ja, je gaat toch weer rijker en met meer kennis weg naar de voorstelling.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja, veel mensen kennen het verhaal een beetje van de tv-serie Outlander. Het speelt in dezelfde tijd.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, dat is echt een fantasy-serie met tijdreizen en dat soort zaken erin. En dit is het ware verhaal van hoe die opstand gegaan is.
0: Ja, nou heb ik een neefje van 10. Jij kent hem ook, Sebastiaan. En die heeft wel eens gezegd, ja, de voorstellingen van storytellers zijn hartstikke leuk, maar het is altijd wel iedereen dood einde. Hoe is dat hier?
1: Nou, niet iedereen, maar wat we net zeiden, het is wel een flinke veldslag. Dus niet iedereen brengt het er levend van af. Maar we kunnen wel vast verklappen. En McIntosh heeft een gezegende leeftijd bereikt.
0: Oké, nou, dat en meer gaan we natuurlijk niet verklappen, want dat moet je gewoon gaan zien. Aankomende woensdag gaan jullie van start. Hoe vaak wordt die gespeeld?
1: We spelen 10 keer in de komende 2 weken.
0: En dan daarna komt ook nog het evenement Oberon, hè, in het buitenpark in augustus, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. In augustus is Oberon ook weer terug in het buitenpark. Een heel ander soort theatervoorstelling waarbij je niet op een tribune zit, maar echt rondloopt door het park en dan meegenomen wordt in die elfenwereld.
0: Ja, dat gaat echt over de fantasywereld. Dus daar kun je helemaal lekker je fantasie op loslaten.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, daar gaan we het waarschijnlijk tegen die tijd nog over hebben. Vanaf aankomende woensdag dus in het buitenpark in Zoetermeer, de Highland King. Dankjewel, succes nog even met de laatste puntjes op de i.
1: Dankjewel.
0: Het is echt Sharon.

0: De agenda. Museum Omniversum in Den Haag opent morgen een nieuwe tentoonstelling over muziek. En de opening van die tentoonstelling wordt gevierd met een gratis festival. Er komen Haagse artiesten zoals Cesar Zuiderwijk en Meester Hidde. Er zijn 20 workshops en activiteiten. Zo kunnen kinderen dansen, rappen, DJ worden of viool spelen. En in het Doomtheater, ofwel de Koepel, daar zijn muziekfilms te zien. De tentoonstelling heet Music, Move, Feel, Connect. Vanaf morgen in Museum Omniversum in Den Haag. In Museumpark Archeon daar vieren ze dit weekend de zonnewende. Dat is een eeuwenoude traditie die wordt gevierd met een midzomerfair. Een heel weekend vol met muziek, ambachten, verhalen en folklore. Er zijn optredens, workshops, ook demonstraties, straattheater, een markt. En vandaag is er de folkband Scrum en morgen is er de band De Dolmen. Dit hele weekend dus de midzomerfair in Archeon in Alphen. En in Museum Escher in het Paleis in Den Haag, daar is nu de tentoonstelling Escher and Islamic Art. Die laat zien hoe Escher zich graag liet inspireren door islamitische geometrie. Daar hebben we allemaal wel eens last van. Trouwens, niet alleen op het werk van Escher zie je dat, want er wordt ook werk getoond van 20 hedendaagse kunstenaars die allemaal hun inspiratie vonden in die islamitische vormen. En dat is van kunst tot design en visuele cultuur tot gravures en schilderijen. Alle kunstvormen dus nu in Museum Escher in het Paleis in Den Haag.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.
0: En ik vertelde eerder deze uitzending over de moderne technieken die het mogelijk maken om mensen die gewoon aan een hele andere kant van het land zitten te laten klinken alsof ze naast je zitten. Sjaak doet er niet aan mee. Die zit hier gewoon echt fysiek. Je zou hem kunnen aanraken. Althans, ik zou dat kunnen als ik dat zou willen.
2: Ja. Dat klopt. Islamitische geometrie, ik heb er nooit van gehoord.
0: Ik ben ooit dat je midden in de nacht geïnspireerd wordt door...
2: Ja, nee, ik ken al AI natuurlijk. Ja. Dat is alcoholische intelligentie, dat ken ik wel. Maar islamitische geometrie, dat is fantastisch. Maar nou weet ik ongeveer waar Escher natuurlijk de mosterd vandaan haalde. Hè? Want dat is inderdaad, die vormen komen uit wat er nou islamitisch aan is, weet ik eigenlijk niet. Maar goed.
0: Nee, dat kunnen we zien in Escher in het Paleis.
2: Ja. Precies. Rogier, goedemiddag. Ik ga zo direct het programma van je overnemen. Dat wil zeggen, jouw programma eindigt en dat van mij gaat beginnen. Dat heet Broodje Bral. En dat presenteer ik altijd met veel plezier tussen 12 en 2 op de zaterdagmiddag. En dat ga ik vanmiddag ook weer doen. En het is natuurlijk een beetje de zomerse editie. Dus er is wel nieuws. We gaan het hebben over het WK. We gaan het hebben natuurlijk over die fantastische bosbranden die inmiddels al aan het loeien zijn. Waarom zou je er nog naartoe gaan eigenlijk op vakantie? Hè?
0: Ja, dat vroeg ik net ook al aan Jordi. Ja, waarom ga je nog naar Spanje op vakantie midden in de zomer? Moet je helemaal niet willen.
2: Dat komt omdat Nederlanders bij uitstek zeggen, ja, maar ik ga wel op vakantie. En ik ga altijd naar Perpignan. Dus ik ga ook naar Perpignan als het in de fik staat.
0: Precies.
2: Dus zo zitten we in elkaar. Hè? Heel vreemd. Terwijl Perpignan is trouwens een mooie kathedraal hebben ze daar. Als die nog overeind staat. Maar heel apart. Afijn, het programma is een beetje zomers gevuld met onderwerpen. En natuurlijk gezellige en leuke muziek. Dat begrijp je, dat hoort er een beetje bij.
0: Uiteraard. En een spelletje natuurlijk, hè? Moet je luisteren.
2: Ja, het is nog niet geraden, begreep ik van jou. Hè?
0: Het is een hele moeilijke.
2: Ja, maar je had gezegd dat het politicus is.
0: Daar heb ik wel iets over laten vallen. Ja.
2: Oh, je had niet gezegd dat het politicus was?
0: Ja, jawel, joh.
2: Heb ik nou wat weggegeven of niet?
0: Nee, ik heb gezegd, je moet het in de hoek van de politiek zoeken. Dat heb ik gezegd, omdat het anders misschien wel lastig is. Maar iemand waar we tot voor kort eigenlijk nooit van gehoord hadden. En die best wel vaak in het nieuws is.
2: Nee, en ik vind het eerlijk gezegd persoonlijk als bewindsman. Want dat is het, hè? Het is een bewindsman. Man, durf ik ook nog te zeggen.
0: Ja.
2: Want er zijn heel veel ministers en staatssecretarissen, ga maar raden. Maar ik vind het een eikel.
0: Oké.
2: Okay, nou ga ik zeggen wie die is, dat moet ik niet doen. Maar ik vind het een eikel.
0: Maar van akte. Zometeen Broodje Bral hier op Radio West. We gaan nu luisteren naar Madonna met Material Girl. En ik ben er morgen weer met uit. En dan ga ik het onder meer hebben over... Ja, en dan heb ik altijd een blackout. Wat ga ik morgen ook weer doen? Oh ja, natuurlijk het Zeeheldenfestival in Den Haag hoor je morgenochtend. Want dat komt er ook weer aan in het Zeeheldenkwartier natuurlijk. Dus hopelijk tot morgen.

0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
7: In Hazenswoude is het 23 graden en in Pijnakker 22. Verder is het wisselend bewolkt, droog en er staat een westenwindkracht 3.
8: 83 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Rijns-Aterwoude zorgt voor veel onrust in het dorp. Dat blijkt uit een brief van de dorpsraad met reacties van inwoners. Die vinden het aantal te groot voor een dorp met ongeveer 1250 inwoners. Ook maken ze zich zorgen over de bereikbaarheid en het gebrek aan voorzieningen. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding. Die zijn dan weer doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. En sinds vanochtend is de A44 weer helemaal open voor verkeer. De werkzaamheden aan het nieuwe Lisserwegviaduct zijn afgerond. Het oude viaduct van bijna 90 jaar oud is vervangen door een breder en lager exemplaar. De onderdoorgang gaat naar verwachting in september weer open. Tot zover de regiohoofdpunten. Nu het overige nieuws.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de 4e verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel, Lieselotte. Na de reclame muziek van Coldplay. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app en kijk op omroepwest.nl.
10: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
13: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
14: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.

Viva la vida, oftewel leef het leven van koude wc. Luisteraars, een hele goede middag. 10 minuten over 12 op deze zonnige zaterdagmiddag. Hoewel het ook af en toe een beetje bewolkt is, merkte ik net al. En dan is de temperatuur van 23 graden toch eigenlijk ook heerlijk, jongens. Ja, de zomer is toch wel losgebarsten. En bij ons is het allemaal nog redelijk goed te doen. In het zuiden niet, heb ik begrepen. Spanje, Portugal, Frankrijk ook een en al ellende. Gaan we straks even aandacht aan besteden. Natuurlijk is er ook nog een bakplaat aan het eind van het programma. De Smart Lab van de week. En we gaan het spelletje Moet je luisteren spelen. Heel veel foute antwoorden heb ik al voorbij zien komen. Dus die prijzen moeten er ook maar weer eens wat uit. Want dat stapelt zich hier maar op in die studio. Hè? Al die prijzen liggen hier. En op een gegeven moment komen wij gewoon de deur niet meer in. Dan zeg ik, al die spullen die hier liggen. Nee, ben jij gek. Dus even kijken. Hebben we nog wat andere dingen te melden? Nou, zijn er mensen die nog naar het WK kijken? Sinds de uitschakeling van Oranje? Ja, natuurlijk. Want dat was te verwachten natuurlijk. Hè? Ik bedoel, die Koeman had er al helemaal geen zin in. Dat merkte hij aan alles. En ja, die spelers denken dan ook van, nou, moet ik het dan maar gaan doen? Het was eigenlijk weer klassiek bij Oranje. Hè? We spelen eens een keer een goede wedstrijd en daarna worden we eruit gekegeld door Marokko. Die trouwens volgens mij vanavond aan de beurt zijn om te spelen tegen Canada. Nou ja, dat moet toch ook een eitje zijn voor de Marokkanen onder ons. Ja, ik ben ook nu een beetje voor Marokko, want dat krijg je dan natuurlijk. Ja, Oranje is eruit. Voor wie ben je dan? Nou, ben ik heel lang voor Cape Verde geweest. Ik vind Cape Verde een hartstikke leuke ploeg. Want daar zitten ook zes jongens die zijn geboren in Rotterdam. Zitten in dat elftal. En Rotterdam ligt ook vlakbij de Haag. Dus eigenlijk ben ik dan ook een beetje voor Cape Verde. Maar goed, die zijn eruit gemieterd door Argentinië. Op het laatste moment, moet ik zeggen. Dus ja, moet ik weer op zoek naar een andere ploeg waar ik voor ben. En dat is dan toch Argentinië. Want er zit bij mij in de buurt een steakrestaurant. En daar kom ik ook wel eens. Dus ik heb ook wel iets met Argentinië. En die gaan het, zoals ik het in ieder geval inschat, wel winnen met die Messi. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Wel bijzonder moet ik zeggen bij het WK dat ze het proberen te vernieuwen met een bal waar dan een chip in zit. Zoals van de week ook weer een buitenspelgeval. Toen zeiden ze, nee, de chip in de bal heeft het allemaal gezien. Dat is dan de Connected Technology, heet dat. Een chip in de bal die het allemaal uitzoekt. Sommige dingen denk ik van, ja, wat moet je daar nou mee? En dan wordt er heel bijzonder. Zeggen ze, ja, we hebben iets nieuws, we hebben iets nieuws. Een hydration break, heb je dat gehoord? Dan gaan ze even ineens, na 20 minuten heb je ineens, iedereen ineens dorst. En heel toevallig worden er ook commercials gedraaid. En dat is dan heel bijzonder, de hydration break. Alsof het iets nieuws is, jongens. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar bij het darten hadden ze dat al in de jaren 70.

wat leuk. Happy van Pharrell Williams. Ik was van de week bij de boerderij Meijendel, de pannenkoekenboerderij. Een stukje wandelen, pannenkoekje eten. En toen zei de eigenaar, Kees Jan, die zei... ik word zo vrolijk van dat liedje. Toen dacht ik, wie wordt daar nou niet vrolijk van dat liedje? Meijendel, de boerderij. Eigenlijk tot de huiskamer van de Hagen. Wat een mooie plek om naartoe te gaan. Dat geldt ook voor dit liedje van Gerard Cox. Een mooie plek.

0: heel gewoon.
1: Ik hoorde het Rogier net ook al zeggen, de Sound of the 70s, dat hoor je toch eigenlijk wel in dit nummer terug. Goed, moet je luisteren, het spel waarbij wij een stem laten horen. En eigenlijk is het heel eenvoudig, we vragen aan jou, voor wie is die stem ook alweer? Wij mensen zijn toch ook auditief ingesteld, visueel meer, maar als auditief. Maar als je een stem hoort, dan weet je vaak toch wel van wie die stem is. Vreemd genoeg is het juiste antwoord nog niet geraden. Er is al gemeld dat het een politicus is, door Rogier. Ik heb daarvan gemaakt, het is een bewindspersoon. Nou, dan komt het toch een stukje nauwer allemaal. Dan ben ik toch benieuwd of je nu, als je dit weet, deze stem horende, kan raden van wie die is. Hier komt die.
2: Moet je luisteren?
3: Ik had daar een beetje op een gegeven moment gewoon schijt aan.
2: Moet je luisteren?
1: Hij had er schijt aan, en dat voor een bewindspersoon. Het is niet Maarten van Rossum, Victor Vlam, dat is die zelfverklaarde showbiz-figuur. Mark Rutte, nee, Jan Paternotte ook, die Pieter Omtzigt, jongens, die is al lang weer verdwenen. Die is zo lang weg, die komt ondertussen weer terug. Nee, het is echt iemand anders. Maar van wie is deze stem? Ik ga hem nog één keer laten horen en dan gaan we lekker met z'n allen proberen erachter te komen.
2: Moet je luisteren?
3: Ik had daar een beetje op een gegeven moment gewoon schijt aan.
2: Moet je luisteren.
1: Ja, dat is best wel lastig eigenlijk ook. Goed, 070-390-5454. Doe eens een gooi. 070-390-5454. Deze muziek komt je natuurlijk bekend voor. Maar het is een knaller van een hit geweest. Owner of a Lonely Heart. En de stem van deze zanger is ook super herkenbaar. Treedt trouwens nog steeds op en hij klinkt nog steeds hetzelfde. Al is hij ver in de jaren 70. John Anderson en Yes. En Owner of a Lonely Heart.

0: Ja, je zou verwachten dat het liedje nog even doorgaat, want ze beginnen aan een heel ander stukje, maar uiteindelijk is het toch afgelopen. John Anderson was de zanger en fameuze band natuurlijk, jazz hoef ik niet zo te zeggen. Trevor Rabin was de gitarist, dat weet ik ook nog wel. Een van de gitaristen moet ik zeggen. Goed, het spel moet je luisteren, luisteraars. Ik heb mijn stem laten horen. Ik ga hem zo direct nog een keertje laten horen. Maar de kandidaten melden zich spontaan en massaal aan. En ik heb er drie mogen selecteren. Corrie, Dirk en Hans. En Corrie ga ik, hè, dames gaan voor. Tenminste, ik ga ervan uit dat een dame is. Corrie, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Sjaak.
0: Ja, nou ja, tegenwoordig weet je het allemaal niet meer, hè?
1: Nee, inderdaad, het is zo. Dat, het is allemaal, daar heb je gelijk in.
0: Het is allemaal tegenwoordig heel modern. Ja, nee, mag, tegenwoordig mag alles. Van mij mag, ook, van mij mag ook alles, hoor. Dat, ik vind prima.
1: Vind ik ook.
0: Ja, toch, Corrie?
1: Zolang ze dreigen, maar netjes gedragen.
0: Ja, en mij er niet meer lastig vallen.
1: Ja, ook zo.
0: Toch? Zo is het toch, Corrie?
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja,
0: zo.
1: Ja,
0: zeg, Corrie, zit je aan de lunch ondertussen?
1: Nou, nee hoor. Dat heb ik al gehad.
0: Oh, en ben je wel een trouwe lunchgast? In die zin dat je toch elke dag tussen de middag even een broodje eet of iets dergelijks?
1: Ja, zeker. Dat moet ook wel, hè. Dat, niet altijd op dezelfde tijd, maar het gebeurt wel.
0: Oké, want er zijn ook mensen die slaan dan het ontbijt over of de lunch. Dat zeggen ze, nou, daar begin ik niet aan.
1: Nee, dat doe ik wel.
0: Ja, en ben, en ben je dan iemand van de eieren met spek? Waar we lekkere eieren met spek en...
1: Zo heerlijk. Ja hoor, lekker.
0: Ah, kijk, ja, een aangeklede lunch. Niet zo snel boterhammetje weghappen, maar echt ervoor gaan zitten.
1: Nee, even lekker zitten en dan, heerlijk. Ja,
0: heerlijk, heerlijk. Goed zo. Nou, daar horen we graag. Want het is een lunchprogramma, hè, Corrie? Dus het heet Broodje Brood.
1: Ja,
0: dus de bedoeling dat
1: zeker,
0: er wel...
1: Zeker, ik luister je altijd. Ik wil je nog wel heel veel sterkte wensen.
0: Oh, wat lief van je. Ja, dankjewel. Ja. Dat heb je natuurlijk vorige week van mij vernomen. Ja, dat klopt.
1: Ja, inderdaad.
0: Dankjewel, Corrie. Nou, ik ga even naar Dirk toe eens kijken wat Dirk op zijn brood heeft vandaag. Dirk, wat heb jij vandaag op je brood?
2: Peperservelaat, Sjaak. Goedemiddag.
0: Oh, dat is ook lekker. Peperservelaat. Ja.
2: Ja.
0: En hou je dat dan bij de supermarkt of bij een goede slager?
2: Nee, bij een goede slager, Sjaak.
0: Ja?
2: Je moet de middenstand in stand houden, hè?
0: Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel. Want het is sowieso is het lekker. Het is beter. En het is zo'n varken of wat het ook is, dat is dat meestal ook wel iets beter leven gehad. Hè?
2: Laten we het wat varken open, Sjaak.
0: Nee, dat vind ik ook wel. Ik hou nu van blauwe plekken op mijn speklap. Dus ik vind het beest ook wel een beetje fatsoenlijk leven mogen hebben gehad. Maar alleen peperset, zijn verlaten. Dirk, of zit er nog wat bij? Doe er een drankje erbij? En, ook lekker...
2: Ja, een beetje karnemelk, Sjaak.
0: Oh, karnemelk, ja joh.
2: Ja, vind ik heerlijk.
0: Mijn leven lang heb ik af en toe echt... Om de zoveel jaar ineens heb ik trek in karnemelk. En dan drink ik het een week en dan denk ik, gaat verdammen.
2: Nee.
0: Gek, hè?
2: Nee. Ja, nou ja, ieder zijn smaak, Sjaak.
0: Jawel, meestal staat het ook heel lang in de koelkast dan.
2: Dan wordt het vanzelf karnemelk.
0: Ja, dat bedoel ik. Dan denk je, oh ja, dat is karnemelk geworden. Maar jij bent echt een enthousiaste karnemelkdrinker.
2: Ja, heerlijk joh.
0: Zit er nou iets bijzonders in wat in gewone melk niet zit eigenlijk?
2: Ja, ik vind het een beetje zuur dan, weet je.
0: Ja, het is een beetje zuur. Maar is het gezonder bedoel ik? Is het,
2: joh, daar kijk ik niet naar, Sjaak.
0: Nee. Dan kijk je niet naar, Dirk, of het gezond is, want dat maakt je niet uit.
2: Nee joh, dat gaat doen we toch, Sjaak.
0: Ja, nee, ik zeg het, als je gezond leeft, dan ga je gezonder dood. Uiteindelijk komen we allemaal aan het einde, toch?
2: Daarom. Zijn dus de zekerheid in het leven die je hebt.
0: Precies, maar wat jou betreft onderweg lekker met een glaasje karnemelk. Ik geef het naar Hans toe, want Hans heeft ook gebeld, toch Hans?
3: Oh, dat ja.
0: Nou, toch ook maar even dan aan jou de vraag. Wat zit er op je brood vandaag?
3: Gebraden gehakt en pastrami.
0: Zo. Nou, dat is Hans laat hem breed hangen, zeg. Hey.
3: Pops. Ja, van een lekkere slager uit Leiden.
0: Oh, kijk eens aan. En ook speciaal naar de slager voor al dat broodbeleg, begrijp ik.
3: Ja, dat doe ik altijd.
0: Ja. En is het ook echt een Leidse slager met zo'n Leidse glibber?
3: Ja, het is een Leidse slager op de Haarlemmerstraat. Nou, dat weet elke Leidenaar wie ik bedoel.
0: De Haarlemmerstraat, ja, die ken ik zelfs. Dus ik bedoel, de slager ken ik niet, maar de Haarlemmerstraat ken ik natuurlijk wel.
3: Ja, dat pal achter het theater, hè, waar je staat.
0: Ja, precies, inderdaad. Dat is de lange, mooie... Winkelstraat. Ik heb dus een echte lijnaar aan de hand, lieve luisteraars. Hans uit...
3: Geboren en getogen.
0: Geboren en getogen in het Leidse. Bevalt het nog een beetje in het Leidse? Want het is ook aardig aan het veranderen, moet ik zeggen, de afgelopen jaren in Leiden.
3: Knapt enorm op. Het is een hele mooie binnenstad.
0: Mm-hmm.
3: Gezellige markt vandaag, ben ik van markt geweest.
0: Ja.
3: Heerlijk koffie gedronken op het terras. Wat willen mensen nog meer?
0: Ja, het schijnt dat er steeds meer toeristen ook naar Leiden komen, die dan Amsterdam een beetje zat zijn. Dan gaan ze naar Leiden toe. Merk je daar iets van of niet?
3: Ja, daar merk je ontzettend veel van. Ontzettend veel buitenlanders. Fransen, Italianen, Spanjaarden, Duitsers.
0: Allemaal ontdekken ze Leiden.
3: Ja, ja, en het is een soort overloopstad van Amsterdam,
0: ja,
3: dat klopt.
0: Ja, nou lekker toch Hans, waarom niet? Ik ga eens even het spelletje spelen jongens, want ik krijg er ook trek van al dat gepraat over brood en broodbeleg. Maar we hebben een spel te spelen, ik ga de stem nog eenmaal laten horen. En dan ben ik benieuwd of jullie mij het juiste antwoord kunnen geven en mij en de luisteraars kunnen verlossen. Dit is de stem.
4: Moet je luisteren.
5: Ik had daar een beetje op een gegeven moment gewoon schijt aan.
4: Moet je luisteren.
0: Het is niet echt taal voor een bewindspersoon. Hè? Dat is toch, ik kan me nog herinneren dat Jan Marijn eens een keer in de Tweede Kamer zei: even dimmen. Nou, toen ging iedereen eens over zijn zuiger. Oh, wat zegt hij nou? Even dimmen. En dan zegt gewoon een bewindspersoon: ik heb een beetje scheid aan. Corrie, van wie is deze stem? Vertel eens.
1: Ja, ik weet het niet. Ik dacht oud-minister Van Agt.
0: Van Agt?
1: Ja.
0: Maar die doet het niet meer hoor, Van Agt.
1: Nee, dat weet ik wel.
0: Oh, oké. Okay.
1: Top. Maar ik weet het niet.
0: Nou, we gaan erachter komen. Is het minister Van Agt? Of de oud-premier moet ik zeggen, Van Agt natuurlijk. Ja.
4: Fout.
0: Hey, maar Corrie, Van Agt die zou toch sowieso nooit zeggen, ik heb er scheid aan. Die zou dat
1: ja,
0: toch...
1: maar ja, je weet het niet, hè.
0: Die zou dan zeggen, van, ik heb er goed de moeite mee, maar ik zat toch... Want ze had ook zo'n accent.
1: Nijmeester accent.
0: Ja, Nijmeester. Ja, het was geen Leids. Dat is een ding zeker. Ja, Dirk, ik geef hem naar Dirk toe. Dirk, van wie denk jij dat de stem is?
1: Oké. Okay.
2: Nou, hij wordt genoemd minister Karremans.
0: Minister Karremans. Oké. Okay. Vincent Karremans heet hij, hè? Van zijn voornaam. Nou, gaan we eens even vragen aan de computer of het klopt inderdaad. Want daar zit het juiste antwoord in. Klopt het? Is het juiste antwoord?
4: Goed.
0: Is goed geantwoord. Nou Hans, je mag het nog even zeggen dan voor de volgende. Had jij het ook goed of niet? Had je...
3: Ja, Vincent Karremans. Ja hoor.
0: Ook Vincent Karremans. Nou, had je het ook goed.
3: Ja.
0: Ja, dan hebben we dus twee winnaars. En moeten dus even een shoot-out plaats gaan vinden. En dat betekent dat jullie een vraag gaan stellen. En die vraag luidt, let goed op. Hoe lang is het volgend jaar geleden dat Amerika de verklaring van onafhankelijkheid vierde? Zeg het maar.
2: 251.
0: Jij het jaartal wil ik graag hebben. Zeg het maar. Wie is dit, Hans?
3: 250 jaar.
0: Dat zegt Hans, 250 jaar. Volgend jaar is 250 jaar. En Dirk, wat zeg jij?
2: 251.
0: Ja, en welk jaartal is dat dan, Dirk?
2: 27, hè? 2027.
0: Ja, maar in welk jaartal vier is het dan? Ik moet even doorvragen. Wat is de verklaring van onafhankelijkheid? Wanneer, welk jaartal was de verklaring van onafhankelijkheid? Dat wordt nu de vraag. Dirk, zeg het eens. Welk jaartal was dat?
2: Ja, moet ik even gaan rekenen, Sjaak. En ik heb 7 jaar over de lagere school gedaan.
0: Oh, nou dan zou ik toch moeten weten ondertussen. Hans, welk jaar was dat? Ja, ik zou je willen helpen, maar het jaar 2026 min 250 is...
3: 17...
0: Ik heb toch altijd zelf het idee dat ik intelligente luisteraars heb, maar ik vrees dat ik nu toch weer teleurgesteld word, eigenlijk.
2: 1614?
0: Wie riep dat eens? Dirk riep 1614. Dirk, ik zou je vertellen, dat is... Niet goed. Nee, is niet goed. Nee. En dat betekent dat de prijs naar Hans gaat, want jij hebt fout geantwoord. En Hans, wat zou jij gezegd hebben?
3: Ook niet goed hoor. Dat is geloof ik 2027 min 250.
0: Ja.
3: Nee. Maar,
0: ik vind het een beetje een warrige shootout vraag dit. Ik ga dit even helemaal terugdraaien. Vandaag bestaat Amerika op 4 juli 250 jaar. Daar wordt een feest gevierd. In welke plaats wordt het feest gevierd? Degene die het eerste antwoord heeft gewonnen.
2: Washington.
0: Dat is Dirk. Ja, je herkende gelijk Dirk. Washington. Dirk, ik ga jou de prijzen geven, want het is inderdaad in Washington. Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel, Sjaak.
0: En Hans, hartstikke fijn dat je meedeed. En volgende keer mag je weer meedoen, want je hebt het nou dan niet goed geraden. Je hebt het wel goed geraden, maar de prijs niet. Dus morgen mag je meedoen met de nieuwe opgave. En de prijzen gaan naar Dirk. En dat zijn er behoorlijk wat prijzen, Dirk. Dus er komt een hele kar vracht naar je toe.
2: Nou, heerlijk, Sjaak. Dankjewel.
0: Veel plezier ermee. En Hans, dankjewel voor het bellen, hè.
3: Ja, graag gedaan. Dag,
0: tot genoeg, jongens. Hoi, hoi. moeten het zo even over hebben, hoor, over Amerika. 4 juli. 250 jaar bestaan ze, Amerika. Ken je Ruik trouwens ook. When you're

Barney and the Wings en Mrs. Vanderbilt. Prachtige grote artiest natuurlijk, Paul McCartney. Maar we hebben alleen grote artiesten in dit programma, want het is een kleine stap van Paul McCartney naar Rode Jos. Rode Jos was vorige week de gast in dit programma. Amsterdamse crimineel, ex-crimineel moet ik eigenlijk zeggen. En zijn leven lang altijd leuke muziek gemaakt. Maar ja, dat kwam nooit echt binnen bij platenmaatschappijen en dergelijke. Had misschien een beetje het mee ook met de houding van Rode Jos te maken. Want ja, zo'n man komt binnen en dan schrik je misschien. Aan de andere kant, dat was natuurlijk een hele lieve man. Dat is meestal met die criminelen, als je ze tenminste niet zo als crimineel benadert. Zelf heb ik criminelen. Ja, mijn familie, mijn vader heeft al een keer bij mijn moeder ingebroken. En toen heb ik als straf zelf 9 maanden moeten zitten. Dus het zit ook al een beetje met mij in de familie. Rode Jos maakt prachtige muziek en heeft een nieuw nummer uit. En daar sloeg ik een beetje op aan. Ach, het past helemaal bij deze tijd van het jaar. Lekkere, luie reggae. Maar dan

0: nou maar op.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.

George Michael en Aretha Franklin, I knew you were waiting for me. Nou, dat zou misschien wel gelden voor de nieuwslezer van dienst. Dan gaan we weer langzaamaan naar het nieuws van 1 uur. Na 1 uur gaan we het hebben over bosbranden in het zuiden van Europa. Die zijn niet mals. En daarnaast ga ik het even hebben over het advies van de Gezondheidsraad. Dat hebben jullie misschien wel vernomen van de week. Die hebben toch aangeraden om gewoon helemaal geen alcohol meer te drinken. Want dat is een probleem. En dan voor je het weet ben je een probleemdrinker. Ik snap niet dat ze heet trouwens, ik heb er geen probleem mee. Maar goed, je moet af en toe ook nee zeggen tegen de alcohol. Heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb wel eens nee gezegd tegen de alcohol. Maar de alcohol wilde niet luisteren. Ach ja, dat heb je dan ook wel eens. Zo direct gaan we het daarover hebben. Ach, een mooi liedje van The Real Thing. Brengt ons naar het nieuws van 1 uur. Can't get by without you.

0: Het Haags Beat Festival en het Zuiderpark Theater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beat Festival win je volgende week alleen op Radio West.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Goedendag, Mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: In Wateringen 23 graden en in Pijnakker 22. Verder is het wisselend bewolkt, droog en er staat een westenwind kracht 3.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, bijna 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen een 21-jarige man die volgens justitie onder meer schutters regelde voor een aanslag in Alphen aan de Rijn. Dat was op 10 oktober vorig jaar. Ook zou de man uit Almere betrokken zijn geweest bij aanslagen op woningen in Rotterdam en 2 mislukte ontvoeringen in Delft. De man is eerder veroordeeld voor afpersing. In Wassenaar is een hond in beslag genomen door de politie. Het dier lag in de volle zon in een kinderwagen en bleek oververhit. Een voorbijganger maakte zich zorgen en waarschuwde dus de politie. Agenten die een kijkje kwamen nemen zagen dat de hond er slecht aan toe was. Ze gaven hem water. Hij is ondergebracht in een opvanglocatie. De officier van justitie moet besluiten hoe het nu verder gaat. En sinds vandaag is de A44 weer helemaal open voor verkeer. De werkzaamheden aan het nieuwe Lisserweg-viaduct zijn afgerond. Het oude viaduct van bijna 90 jaar is vervangen door een breder en lager exemplaar. De onderdoorgang gaat naar verwachting in september weer open. Tot zover de regiohoofdpunten, nu het overige nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Verkeersinformatie van de ANWB met Tim Schaap.
3: Aan het randje van de regio een file door een protestactie op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Harmelen en Houten 7 kilometer en 15 minuten vertraging. De parallelrijbaan is dicht, de hoofdrijbaan is wel te gebruiken. Maar goed, je hebt er dus minder rijstroken beschikbaar. Verder andere zaken, zo op de A16 richting Breda bij Rotterdam-Kralingen een pechgeval. De weg is er weer vrij, toch nog ongeveer een kwartiertje in de file. En ook nog op de A20 langzaam gereid richting Hoek van Holland vanuit Gouda. Vanaf Nieuwekerk aan den IJssel tot aan knooppunt Terbrechtseplein een kwartier. Komt door wegwerkzaamheden. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht.
16: Na de reclame, muziek van El Giro. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
18: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
18: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op Vitepro.nl.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge.
1: waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Tot 2 uur, broodje Bral.

Del Giro en Boogie Down, luisteraars. Welkom terug bij het programma. Nog een uurtje broodje bral. Ik wil jullie vragen om allemaal even te gaan staan. Voor het Amerikaanse volkslied, ja. Hand op het hart, ja. Wij feliciteren vandaag onze Amerikaanse vrienden. De Verenigde Staten wordt vandaag precies 250 jaar oud. Dat is natuurlijk een hele grote verjaardag. Wat wordt dan precies gevierd? Nou ja, de verklaring van onafhankelijkheid 1776, moet ik zeggen. Revolutionaire idealen. Iedereen was gelijk. Het was een moment van eenheid. En dat is natuurlijk eigenlijk al lang niet meer zo. Een grote show wordt er gehouden in Washington. En Trump heeft alles naar zich toegetrokken. Het gaat niet meer om Amerika, het gaat om Trump. Daarom hebben heel veel muzikanten gezegd... Nou, bekijk het maar. En dus geeft de president straks een hele echte lange toespraak, heeft hij gezegd. En dat is toch ook heel bijzonder. Muzikanten die zich terugtrekken. De reflecting pool voor in Washington voor het Witte Huis. Helemaal naar de klote geholpen met een algeplaag. Dit is niet het beeld van Amerika zoals ik dat zie, jongens. Maar goed, 4 juli, dat betekent groot vuurwerk... Genoeg vuurwerk om een middelgroot Europees land te verblinden. Hoewel, we hebben ons eigen vuurwerk in Zuid-Europa. Dat is een stuk oogverblindender. Maar toch, voor de Amerikanen ook even een liedje. Huh. Yeah. Ik wens dat allemaal heel veel sterkte in Amerika. Je zal er maar wonen, op dit moment. Met een man die absoluut niet weet waar hij het over heeft. Die echt nog te dom is om überhaupt te kunnen praten eigenlijk als president. Het is een man die helemaal niks kan. Het is eigenlijk een soort dik schoof, maar dan gemeen. Zo zou je het kunnen zeggen. Dus even een hart onder de riem van alle mensen in Amerika die daar leven. James Brown, Living in America. Leuk dat je luistert. Dit is Broodje Bral op Radio West.

Wonderschoon Bente en Bluff, hoe hou ik dit vast? Nou ja, met je linker of je rechterhand zou ik zeggen. Het WK, luisteraars. Laten we eens nog even genieten van het WK. De wedstrijden zijn nog gaande. We zijn in ieder geval in de knock-out fase beland. En het is toch eigenlijk wel weer een bijzonder WK als je het allemaal zo meemaakt. Toch ook wel apart dat we daar een grote baas hebben, meneer Infantino van de FIFA. En die het dan altijd heeft over duurzaamheid. Terwijl hij zijn voetbalteams van Vancouver naar Mexico naar Miami stuurt voor een wedstrijdje. En dan moeten ze weer naar New York. De ecologische voetafdruk van dit toernooi is denk ik toch groter dan het ego van Cristiano Ronaldo. Om over zijn haren maar te zwijgen. Hebben de kapsels gezien van die voetballers? Dat is toch ook, dat ziet eruit alsof ze permanent in een centrifuge hebben gezeten met z'n allen. Nee, het is ook echt de disnificatie van het voetbal dat je. Je ziet in Amerika, elke VAR-beslissing moet worden gesponsord door een fastfoodketen. Ze hebben al die buitenspeltechnologie, detecteert zelfs of de neusharen van de spits over de lijn hangen. Het is geen spel meer, voetbal. Het is geen sport meer van intuïtie en passie. Het is een soort wiskundig examen is het geworden. En dan al die landen waar je naar zit te kijken en de FIFA zegt dan van ja, we verbinden daarmee de wereld. Dat klinkt natuurlijk heel aandoenlijk. Maar de ticketprijzen doen toch vermoeden dat men de wereld vooral wil verbinden met een tweede hypotheek. Want die kaarten zijn ook onbetaalbaar. WK is zo commercieel geworden dat ik me afvraag waarom de scheidsrechtersfluit nog niet is gesponsord. Ik wacht op het moment dat een speler een gele kaart krijgt en dat onmiddellijk een reclame van 30 seconden op zijn voorhoofd wordt geprojecteerd. Het zou mij niet verbazen in ieder geval. En dan ook dat gezeik over die analytici in de studio die maar door moeten lullen. Dat zijn geen analisten meer, jongens. Dat zijn een soort fulltime filosofen die dingen in perspectief zetten door dezelfde herhaling 12 keer af te spelen. In slow motion met pijltjes en cirkeltjes. En dan van die zinnen van ja, ja, hier zie je het, hè. Hier, kijk, hij twijfelt een fractie. Ja, natuurlijk twijfelt iemand een fractie. Er zitten een paar miljoen mensen te kijken naar hoe jij een schot gaat nemen. Dan wil je het goed doen, ja toch? Nee, het is wat mij betreft is een spelletje aardig naar de klote geholpen door de FIFA. En ja, het echte leuke voetbal zie je niet meer. Ja, als je zo op ADO langs de lijn staat, hè. Maar we hebben ook nog steeds geen nieuwe spelers bij ADO. Lees even het nieuwe stuk op onze website van Omroep West, van Jim van Del. Mooie analyse over ADO. Alles geprobeerd van het goede doel, sluit daar goed bij aan.

0: Wat Tije doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tije heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tije Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tije Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tije, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tije, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Ja, zo moesten klanken. Sergio Mendes en Mascherada. Het is half twee. Ja, dat weet je het wel, hè? Ja.

naar het jaar 1971. De zanger Ben Kramer, dat schrijft trouwens met een K, maar heeft er zelf een C van gemaakt, want dat klonk dan wat internationaler. Had al een groot hit gehad met Zai Zai Zai, maar daarna bleef het eventjes stil. En hij kwam terecht bij Pierre Cardinaar en die kennen een liedje uit het Frans van een Franse componist. Zijn naam was Georges Chamberlain en dat nummer heette Alain Viens On Danse. En laat dat maar aan Pierre Cardinaar over, die schreef er een prachtige tekst op voor Ben Kramer. Het was dus absoluut niet zijn grootste hit, sterker nog, hij eindigde in de hitparade op de 15e plek, maar het is een absolute klassieker geworden van Ben Kramer uit 1971. De Clown.

op een avond, hij viel, net als elke keer. Het publiek lachte luid, maar voor hem was het

Ja, het was eigenlijk het einde van de Dire Straits, dat was wel duidelijk. En toen ging Mark Knopfler zelf een plaat maken. Hij ging naar Nashville. En daar dacht ik best of ik ga muziek maken die ik zelf leuk vind. En dan kwam dit prachtige plaat kwam eruit van Mark Knopfler. Een soloplaat, Sailing to Philadelphia was de titel. En dit liedje heette ook zo. Goed, dan nu. Alcohol. In Den Haag hebben we ruim 300.000 volwassenen die wel eens alcohol drinken. Dat is dus blijkbaar onderzocht. En dat betekent dat die in een groot probleem hebben. Als we kijken naar het nieuwe advies van de Gezondheidsraad. Die heeft iedere drinker eigenlijk zo'n beetje neergesabeld. Als je dacht dat je nog deugde, nou, je bent eigenlijk een soort probleemgeval. Want drinken is bij deze, volgens de gemeenteraad, passé. We weten allemaal, alcohol, iedereen die een beetje een werkend brein heeft, weet natuurlijk dat alcohol niet al te best is voor je als je te veel drinkt. Zeker niet als je er heel veel van gaat drinken, want dan word je agressief. We noemen het in Den Haag ook wel knokolie, ja toch. Dus zijn heel veel mensen nu die helemaal geen alcohol meer drinken. Dat is

misschien was iemand wel gewoon helemaal gek van de besjes die hij gegeten had. En dacht bij zichzelf, het wiel. En die vond gewoon het wiel uit. Kan zomaar zijn dat het door de alcohol gekomen is. En daarnaast heeft alcohol een andere belangrijke eigenschap. En dat is dat het oneffenheden bij mensen wegneemt. Moedervlekken, wratten, dat soort dingen. Althans niet bij mij dan, maar bij de mensen waar ik naar kijk. Wordt dat dan weggenomen. Dat is wel een feit in mijn leven. Ik ga nooit met lelijke vrouwen naar bed, maar ik sta er wel vaak mee op. Alcohol is, zeggen ze, een langzaam werkend gif bij de gezondheidsraad. Dat denk ik bij mij nou, hè, ik heb geen haast. Liever een pens van het zuipen dan een bult van het werken. Ja, toch? Maar te veel, luisteraars. Ik zeg altijd gebruik, geen misbruik. Te veel is natuurlijk niet goed. Ik heb een vriend gehad, die hield er wel van. Kan ik je vertellen, die had een lever zo groot als een voetbal. En dat weet ik omdat ze zijn lever in het laboratorium hebben onderzocht. Ja, ik zou niet willen zeggen dat hij alcoholist was. Maar die lever probeerde het puntje van een thermometer af te bijten om de alcohol die erin zat eruit te kunnen zuigen. Zo erg was het. Ja. Kijk eens aan, een bonus smartlap. Natuurlijk, Jan Boezeroen. De fles.

Mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste dan wel gestoken in een fles.

0: hebben die gasten door een paar knallers van de hits gemaakt, hè? Hot Chocolate. Deze toch ook al, Everyone's a Winner. Goed, luisteraars. Dan nu het volgende. We hebben natuurlijk te maken met de Tramontana. Daar wil ik het even over hebben. De Tramontana. Je weet wel wat ik bedoel als ik zeg Tramontana. Je weet toch hoe ze heel Zuid-Europa op dit moment in een grote barbecue verandert. De Tramontana is een harde, droge noordenwind. En dat was, ja, vroeger was dat zo'n romantisch ideaal waar dichters hun gedichten over maakten. Hè? De Tramontana. Maar heden ten dage, de Tramontana is dus een gigantische föhn die op standje Satan door Spanje, Frankrijk en Portugal blaast. In Portugal zijn er al 9 gewonden gevallen. Waaronder ook brandweerlieden. En 1 persoon viel uit een bestelwagen die bluswater vervoerde. Nou, die zal wel wat anders hebben gezopen dan water. In Catalonië, om precies te zijn bij La Bisbal d'Empordà, moet ik zeggen, is de brand dus ontstaan door wegenwerken. Hoe vind je dat dan? Hey? Dus het is 40 graden, alles is kurkdroog, wind giert door de heuvels. Ik denk, ja, weet je wat we gaan doen? We gaan een stukje zagen. Hey, lekker, vonken. Ondertussen dus 2300 hectare in de fik. En terwijl ik dat zeg, is het alweer meer. Militairen moeten helpen. Brandweer die met tuinslangen achter een lopend vuurtje aanloopt. De Tramontana. En aan de Franse kant hebben we bij Canet-en-Roussillon een gezellige campingvakantie aan zee. Met bungalow, zwembad, animatieteam. Althans, dat denk je natuurlijk bij jezelf dat je dat krijgt. Maar wat krijg je? Je krijgt een evacuatie, 256 afgebrande bungalows en een live oefening. Hoe snel kan ik met mijn gezin zo hard mogelijk een berg afrennen? Ik wens jullie allemaal veel plezier deze zomer. Mocht je naar Frankrijk gaan met je campingvakantie, of kan ik beter zeggen, je all-inclusive apocalypse. Een plaatje dus voor iedereen die de hitte op gaat zoeken. Ja, en dat is dan toevallig ook nog eens een keer
1: de bakplaat.
0: Precies, de bakplaat. En die draait toch ook nog een beetje voor de Amerikanen die vandaag hun 4th of July vieren. En dat betekent in Amerika vuurwerk, gigantisch vuurwerk. En voor ons ook vuurwerk, maar dan in Zuid-Europa. Een bakplaat die daarbij past, zowel bij de Amerikanen als in het zuiden van Europa, is een nummer van Katy Perry. Een van haar allereerste grote hits waar ze furoren mee maakte. Het nummer heet Firework. Wat mij betreft, de Haag. Graag tot volgende week. Ik zeg, hou je goed, hou je cool en hou je Haags.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
19: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 wel gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
20: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
21: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
22: In Katwijk en in Oesgeest is het 22 graden. Verder is het wisselend bewolkt, droog en er staat een matige westenwind.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
22: Goedemiddag, het is 2:00. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de president Kennedy-laan in Den Haag, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen is overleden. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6:00 in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen een 21-jarige man die betrokken zou zijn bij onder meer schutters regelde voor een aanslag in Alphen aan de Rijn. Dat was op 10 oktober vorig jaar. Ook zou de man uit Almere betrokken zijn geweest bij 2 mislukte ontvoeringen in Delft. De man is eerder veroordeeld voor afpersing. Een auto is afgelopen nacht in 's-Gravenzande van de weg geraakt en in een sloot beland. Rond 1:15 reed de auto op de Naaldwijkse weg toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto belandde op zijn kop. De 2 inzittenden wisten zelf uit de auto te komen en zijn behandeld door ambulancepersoneel. Tot zover de regiohoogpunten, nu het overige nieuws.
1: Jelle Suibring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: Verkeersinformatie van de ANWB.
2: In de regio West staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en de Meren een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden. Op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude voor knooppunt Hoflied 10 minuten oponthoud.
22: Na de reclame muziek van de Rolling Stones. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
24: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

0: Het begin van weer een uur hier op Radio West. Het is de zaterdagmiddag met... Misschien herken je me niet, een beetje verkouden, maar ik ben er terecht. Ronald van der Geer hier. En begonnen met de Rolling Stones en Miss You. En dat is precies eigenlijk waar Ron Wood deze week het nodige over heeft gezegd. Een van de drie nog levende Stones zegt ja... Wij zijn ontzettend oud aan het worden. Hij is zelfs nog de Benjamin van de groep met zijn 79 jaar. Maar hij zegt, ja, er vallen zoveel mensen om ons heen weg. En dat doet me eigenlijk nog het meeste pijn van het oud worden. Dat ik zoveel mensen die ik lief heb om me heen zie verdwijnen. En dan denk je toch automatisch weer aan Miss You van de Rolling Stones. Goedemiddag, zaterdagmiddag met. Ik had eigenlijk een hoop dingen bedacht waar ik de app voor nodig had. Maar ik ben nog een beetje aan het worstelen met het instrument. Dat lukt nog niet echt. Dus reageren even via de mail als je kan. Tenminste, als je daar zin in hebt. Ronald@omroepwest.nl. We gaan straks even kijken naar 250 jaar Amerika. En natuurlijk vooral Independence Day. Wat kunnen wij hiermee? En het kwijtraken, dan kom ik toch weer terecht bij dat verhaal van Ron Wood. Hij raakt mensen kwijt. Maar wat is het meest bijzondere wat jij bent kwijtgeraakt? Nou, daar gaan we een beetje naar op zoek in het komende uur hier op Radio West. Ja, en we hebben natuurlijk jouw liedjes. We hebben van alles en nog wat om er een beetje een lekkere zonnige zaterdagmiddag van te maken. Goedemiddag.
1: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

0: Sting op Radio West. En Love is the Seventh Wave. En je weet waar die golf eindigde. Dan in de zevende hemel natuurlijk. Want dat is als goede liefde betaamt. Hè, dan kom je uiteindelijk terecht in de zevende hemel. Daarvoor hoorde je hier bij Radio West een liedje van Tina Turner. We don't need another hero. En dat wil ik toch tegenspreken. Want we hebben nieuwe helden. En gelukkig maar hebben we nieuwe helden. Het wereldkampioenschap voetbal levert namelijk nieuwe helden op. En dat erkennen zelfs de helden van nu. Dan denk je, ja, waar heeft hij het nou over? Nou, die wedstrijd van gisteren. Ik weet niet of je hem hebt gezien. Ik wel, maar dat heeft misschien te maken met het tijdverschil. Argentinië-Kaapverdië. Wat was dat een wedstrijd? En wat was dat een wedstrijd van Josimar Fosinha? Fosinha. Ja, los nog even van Cabral natuurlijk, die een bal in de verre hoek schoot zoals hij dat nooit meer zal doen. Maar die keeper van 40 jaar, eigenlijk timmerman van beroep, en spelend in de tweede divisie in Portugal. Maar die heeft, nou ja, hij had 500.000 volgers op Instagram. Hij heeft er nu 19,9 miljoen. Zo snel kunnen dingen gaan als je de nieuwe status van held bereikt. Hij was gisteren een sta in de weg voor Argentinië. Ze werden er moedeloos van. Je zag de kleine Messi elke keer hoofdschuddend na weer een doelpoging. Maar weer lag die lange gek van Caverdië, die lag er weer tussen. Uiteindelijk moest hij toch buigen en ging de debutant op het wereldkampioenschap naar huis. Maar Josimar Fosinha ging wel naar huis met het shirt van Lionel Messi. Er gebeurde namelijk iets waanzinnigs. En ik weet zeker dat je dat ergens op de socials nog wel terug kan kijken. Want ja, er was natuurlijk teleurstelling. Caverdi had het heel lang volgehouden. Moest het uiteindelijk na verlenging dus opgeven. En toen ging Messi op zoek naar die keeper. Omhelsde hem en zei hem: je bent een waanzinnig goede keeper. De mensen in jouw land zouden trots op je moeten zijn. Ja, nou, dat is toch fantastisch als Messi dat zegt. En toen zei die keeper: joh, dankjewel, ik ben zwaar onder de indruk. Zou ik je shirt mogen? Tuurlijk mag je mijn shirt. Je krijgt het straks in de kleedkamer. En dat, ja, dat zijn toch mooie momenten. En die keeper, die Fosinha, is dus één van de nieuwe helden van dit WK. Er zijn er meer en er zitten trouwens ook een hoop keepers bij. Jij bent ook een held als je mij even helpt. Met liedjes met Amerika in de titel. Het is vandaag Independence Day. Ik denk, nou, we doen elke uur even een liedje met Amerika in de titel. En het leuke is, de app doet het weer. Ja, 070-307-8080. 070-307-8080. Of anders ronald@omroepwest.nl. ronald@omroepwest.nl. Ik zie het graag tegemoet. Ja, tijd voor een lief liedje. Vind je niet? Zaterdagmiddag, 2:50. Nou, dan moet je bij Herman van Veen zijn. Want die zong over zijn dochter. Niet Babette, maar wel die andere. Ja, hij heeft er twee. Die kennen we misschien wat minder goed. Maar die heeft prachtige ogen. Ze heet Anne.
1: Er

is ook nog wel eens een keer een leuk programma-idee om te droppen. He, dat we geen plaatjes meer draaien, maar dat jullie daar aan de andere kant van de radio eigenlijk alle liedjes zingen die een programma vullen. Dat zou ook leuk zijn. Sommigen zingen beter onder de douche, volgens mij, dan op de radio. Maar het zou zomaar kunnen. Ik ben wel op zoek naar je liedje, trouwens. Dus niet Sing Our Own Song, maar dial of app voor je eigen liedje. Dat kan. Liedjes met Amerika in de titel zou ik prefereren op dit moment, vanwege het feit dat het 4 juli is. En het is natuurlijk Independence Day. Dus als we er elke uur eentje kunnen doen, lijkt me leuk. Stuur maar op, 070-307-8080. Hans is er al mee begonnen. Die schrijft, wat dacht je van American Dream van de Nitty Gritty Dirt Band. Dat is zeker een heel mooi liedje. Nou, eens kijken wat de opbrengst is. Zo'n beetje aan het einde van dit uur zal ik hem proberen te draaien. Gaan we even kijken naar het weer op dit moment. Want het is alweer half, hè. We hebben te maken met een westelijke luchtstroming. Dat zorgt voor een typisch Nederlandse dag met weinig wolken. Temperatuur van 20 graden. De lucht is vrij warm en vochtig. In de loop van de dag kunnen er dan stapelwolken ontstaan. Nou, kijk eens naar buiten. Daar zijn ze, hè? Ja, daar zal je ze hebben. Maar we zien gelukkig ook nog de zon. Landinwaarts wordt het wat warmer. 23 tot 24 graden. Aan de kust blijven we steken op 20. Wind is matig mogelijk vrij krachtig. Morgen dan kunnen we nat beginnen. Dat is vervelend. De temperatuur ligt dan rond de 21, 22 graden bij een noordwestelijke wind. En de dag begint met de kans op motregen of een bui. Morgen wordt het later wel droger en is er kans op zon. En maandag dan nog even, overwegend droog, zonnige periodes. En de temperatuur 's middags op 23 tot 24 graden. Dit is Radio West. Dit is zaterdagmiddag met, ik heet Ronald. En dit is Raccoon en No Mercy.

natuurlijk niet helemaal eerlijk om daarvan uit te gaan, hè? Dat de winter zo lekker is. Maar ik moet wel zeggen, in die week dat het zo ontzettend warm was in Nederland, dacht ik wel, oh, wat sliepen we toch lekker in de winter. Hè? Oh, wat was dat heerlijk. Maar goed, die warmte is inmiddels alweer uit het huis. Er komt wel weer een nieuwe periode aan. Geniet er lekker van. Het is tenslotte de zomer. En voor je het weet heb je alweer lange mouwen aan of drie lagen over elkaar, omdat het een winterperiode is. Straks even een zomerhitje draaien. Zeker Nederlands. Een aardig zomerhitje kan ook geen kwaad. Wil je even meenemen naar het vliegen? Het vliegen wordt natuurlijk steeds duurder. Maar er zijn ook nog prijzen te verdienen met het vliegen. En dat vind ik dan wel weer ontzettend grappig. Ik zag ergens een bericht dat, en nu ben ik het kwijt, dat is dan weer jammer. Even kijken, oh nee, hier heb ik het gevonden. Dat de KLM bezig is met hoe de mensen gekleed zijn tijdens het vliegen. Nou weet ik niet hoe jij gekleed bent als je het vliegtuig instapt. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met wat je gaat doen. Als je lekker op vakantie gaat, dan ga je niet in je driedelig grijs. Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Je hoeft ook niet in een korte broek en op slippers, maar het kan wel. Ik bedoel, als je op vakantie gaat, als je zakelijk gaat, dan heb je vaak een colbertje of spijkerbroekje aan. En ik wist niet dat de KLM nog een beetje aan het rondkijken was, van joh, wie is er nou het best gekleed? Ik denk ook een beetje dat het natte vingerwerk is, maar Dries Roelvink is door de KLM uitgeroepen tot de best geklede passagier van de afgelopen 5 jaar maar liefst. En jij mag je best doen. Hè? In een bericht op Instagram laat Roelvink dat zelf weten. Foto van hemzelf in pak. Ik moet zeggen, dat ziet er keurig uit. En een taart in zijn handen die hij dan heeft gekregen van de KLM. En daar staat op, gefeliciteerd met het behalen van een 100% score. Een paar uur later deelde hij de foto nog een keer. Dit keer van de kaart die door een van de KLM-medewerkers aan boord was geschreven. Op die kaart staat, beste meneer Roelvink, best geklede passagier van Schiphol. Vraagteken, wij denken zelfs van de hele luchtvaart. Uitroepteken, wij zijn trots dat u de stijl aan boord hoog houdt. Naast de kaart kreeg de zanger ook nog een flesje wijn aangeboden. Hij zegt, ik werd er bijna verlegen van. Ja, en hij kreeg het aangeboden toen hij onderweg was van Amsterdam naar Florence. Want daar ging hij optreden op een bruiloft. Nou ja, dat kan me voorstellen. Maar was jij daar ooit mee bezig? Nee, toch? Helemaal niks. Je bent gewoon bezig met dat je je spulletjes bij je houdt en dat je niks verliest. En dat roept mij een beetje op, te beginnen met de vraag van vandaag. Wat is het gekste dat jij ooit bent kwijtgeraakt? Dus dat kan zijn je trouwring, omdat die in een putje viel. Je autosleutels, portemonnee, kunstgebit. Ik heb wel eens gehoord dat in een trein ook een kunstbeen was gevonden. Ja, hoe je het kwijtraakt weet ik niet, maar het kan. Laat maar weten. Lijkt me leuk. 070-307-8080. 070-307-8080. Lopen wat dingetjes door elkaar, maar dat is helemaal niet zo erg. Komen we allemaal wel uit. Dus laat even weten, wat is het gekste wat jij ooit bent kwijtgeraakt? Ja, het kan natuurlijk ook iets heel schokkends zijn. Ik vind een trouwring niet zo gek, maar wel heel schokkend. En het levert vooral aan de andere kant van het huwelijk de nodige ergernissen op, denk ik. Zaterdagmiddag met, op deze zaterdag de 4e juli, Dionne Warwick. Heartbreaker.

Het is de nummer 1, toch denk ik wel. Nummer 1 zomerhit van dit moment. Hier in Nederland. En nou ja, misschien ook wel ver daarbuiten. Heerlijk om hem te horen. In elk geval dit liedje van, hoe heet hij? Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten.

En dit is ook een zomerhit natuurlijk. En wat voor een zomerhit? Dat is het eigenlijk al sinds 1966. Daarom wilde ik hem even draaien. The Loving Spoonful. En wat wil het toeval dat vandaag in 1966... dat liedje ook daadwerkelijk is uitgekomen. Dus het is een feestdag vandaag. Precies 60 jaar geleden dat dit uitkwam. En het is tot op de dag van vandaag een hit die je regelmatig hoort op de radio. Zelfs als de jaren 60 wat minder aan bod komen dan nog, zit deze er altijd tussen. Omdat het er een is die iedereen graag hoort, denk ik. We zijn op zoek naar liedjes die gaan over de Verenigde Staten, over Amerika. Ik wil er elk uur eigenlijk wel eentje hebben. En jullie doen daar lekker aan mee. Ik kan niet anders zeggen. Vera van den Berg had America uit de musical The West Side Story van Leonard Bernstein. Ik zie van Grace America van Trini Lopez. Of Duke Ashdown, Winter in America. Ja, dat is ook een hele mooie natuurlijk. American Dream van de Nitty Gritty Dirt Band. Die had ik al genoemd, van Hans Everstein. En even kijken, wie is dit? Wailing Bakker heeft ook een berichtje gestuurd. Song for America van Tim McGraw. Nou, die ben ik aan het zoeken, maar die kan ik niet helemaal vinden om hem te beoordelen. Dus ik ga zo nog even kijken. Zit er bijna aan het einde van dit uur dus. Maar ik ga hem zo meteen draaien. Je hoort zo meteen welke het is geworden. Het liedje met Amerika in de titel. Vanwege dus dat het vandaag Independence Day is in de Verenigde Staten. En er veel vuurwerk is en ze ook nog eens 250 jaar bestaan vandaag. Er is een groot feest, maar de grote artiesten laten het feest, wat georganiseerd wordt door de ceremoniemeester Donald Trump, vooral links liggen, heb ik begrepen. Nou, zometeen het Amerikaanse liedje. Nu maar eventjes nog deze Wet, Wet, Wet. Waarvan je toch hoopt dat dat in de zomer niet in de praktijk wordt gebracht. Maar wel dat je tegen je allerliefste 's nachts kan zeggen: Good night, girl. You

0: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: In het Woud en in Gelderswoude is het 23 graden. Verder is het bewolkt, droog en er staat een matige westenwind.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. De politie doet onderzoek naar het ongeluk in Den Haag... waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen is overleden. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6:00 in de avond... op de kruising van de president Kennedylaan met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen een 21-jarige Almeerder... die volgens justitie schutters regelde voor een aanslag in Alphen aan de Rijn op 10 oktober vorig jaar. Ook zou de man betrokken zijn geweest bij 2 mislukte ontvoeringen in Delft. En het is nog altijd een raadsel waar de wilde vogels in Park Rusthof in Sassenheim vorige maand aan zijn overleden. De gemeente Teylingen heeft onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat vogelgriep en botulisme zijn uitgesloten. Daarom gaat men nog wel door met het onderzoek. De kinderboerderij in het park, die uit voorzorg werd gesloten, is inmiddels weer open. Tot zover de hoofdpunten van het regionieuws, nu het nieuws van de NOS.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie van de ANWB.
4: In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelevaretsveen 10 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A4 van Den Haag naar Rotterdam voor knooppunt Ketelplein 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten oponthoud.
3: Na de reclame muziek van Bill Medley en Jennifer Warnes. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Vers aan tafel.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
14: Vers aan tafel.
16: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
14: Vers
18: aan tafel!
19: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Tot 5 uur, zaterdagmiddag met...

eentje wat overal voor gebruikt kan worden. Ook voor pubquizzen, want ik was pas bij een pubquiz. En nou ja, er werd gevraagd uit welke film kwam dit ook alweer. Nou ja, heel simpel, hè? Patrick Swayze, Jennifer Grey. Het kwam allemaal uit Dirty Dancing. Zo, goedemorgen. Of goedemiddag. Van harte welkom. Zaterdagmiddag met... Het is alweer het tweede uur. We zijn bezig met Amerika. We zijn een beetje aan het kijken wat we met Amerika kunnen. Het is vandaag Independence Day. Ik vind het leuk om elk uur even een plaatje te draaien met in de titel. In elk geval Amerika of Independence of onafhankelijk. Nou ja, kijk even wat je kan. Vind ik leuk. Even appen naar 070-307-8080. Ja, af en toe klink ik een beetje... nou ja, laten we zo zeggen dat ik even moet slikken. Ontzettend verkouden geworden in 24 uur. Verder waren we nog even bezig en dat doen we nog even een kwartiertje. Wat is het gekke wat jij ooit bent kwijtgeraakt? Zijn er dingen die je ooit bent kwijtgeraakt? Ik heb de trouwring genoemd, maar het zou ook zomaar een pasje kunnen zijn. Of iets waar je in elk geval toch wel een beetje mee gezeten hebt. Laat het weten. 070-307-8080. Deze zaterdagmiddag maken we tenslotte gewoon gezellig met elkaar. En waarom zouden we daar moeilijk over doen? 070-307-8080. En ik heb straks ook nog een leuke wiesje dat. En zo komen we deze middag wel door. Met een zomerhit met Nick en Simon zag ik nog op het lijstje staan. De Golden Earring heb ik ook nog voor je meegenomen, joh. Dus er komt van alles en nog wat aan. Buitengewoon gezellig om dat hier met mij mee te maken, toch? Een plaatje van de Four Tops maar eens doen. Dat lijkt me ook leuk, trouwens. Ja, oh, hij komt een beetje hard in, maar...

Sorry, eerlijk dat we plaatjes nog hebben. Hè? Dat de muzikale erfenis van Nick en Simon dan ook van niet verloren gaat. Het is jammer dat ze samen geen liedjes meer maken. Ze moesten even zoeken. Volgens mij allebei moesten ze een beetje zoeken. Maar langzaam maar zeker komen ze in het juiste spoor. En maken ze weer eigenlijk dezelfde kwaliteit als dat ze samen hebben gemaakt. Het was even klaar. Maar ja, als je de gesprekken hoort onafhankelijk van elkaar. Van nou ja, gaan jullie ooit nog samenkomen? Ja, dan zeggen ze toch, ja, je kunt niks uitsluiten. En zo is het ook natuurlijk. We hadden van Akda en de Munnik tenslotte ook nooit verwacht dat ze nog een keer bij elkaar zouden komen. En kijk eens wat er uiteindelijk gebeurt. Dit is de zaterdagmiddag met. Er is nog geen sport. Dat is pas in augustus weer natuurlijk. Dan zal de sport hier zijn op Radio West. En dan kun je weer elke zaterdagmiddag luisteren naar het voetbal uit de tweede en derde divisie. Tot die tijd doen we het een beetje met elkaar. En probeer ik wat leuke dingetjes voor je te verzinnen. Zoals wij daar hebben, de plaatjes uit de Verenigde Staten of Amerika. Met Amerika in de titel. Ik zag een hele leuke binnenkomen. En nou ja, dat is er wel eentje waar ik wat mee kan. The Border van America. En dan zit Amerika natuurlijk in de titel. Volgens mij was het Timo die dat plaatje nomineerde. Timo, ik vind het een hartstikke leuke keuze. Ga straks even kijken als je er ook nog eentje hebt. 070-307-8080. Alles overigens, hè. Als je een ander liedje hebt waarvan je zegt, ach, die zou ik zo graag weer eens willen horen. Daar is dit programma ook voor. Het is een soort jukebox, maar dan gewoon op de radio. En laat het maar even weten. Ik vind het buitengewoon gezellig als je in elk geval laat horen dat je luistert. En als ik je dan kan belonen met een liedje, ach, op zaterdagmiddag doen we daar niet zo gek over. Hè? We hebben toch al geen prijzen, dus dat is ook nog iets anders. Ik zie dat mijn schermpje nu ineens helemaal, zeggen we dat netjes, zwart wordt. Moet ik eventjes, even wachten. Moet ik even een liedje zoeken, want anders dan gaat dat niet goed komen natuurlijk. We hadden al probleempjes met andere dingen, maar nu ook nog met dit. Dus even deze stoppen, deze starten, even kijken. En dan kunnen we volgens mij weer, ja, dan gaan we gewoon met Billy Joel heb ik hier voor jou klaarstaan. En dat liedje wat nou ja, mij altijd zeer blij maakt, maar dat is sowieso met veel van Billy Joel. Terwijl die toch niet makkelijk heeft gehad. Ik zag een documentaire in het vliegtuig van de week. En dan denk ik, nou, zo makkelijk is het niet geweest. Op het punt gestaan om uiteindelijk geskipt te worden. Een baantje in de bar hielp hem, hè.

0: Brads en If hoorde je hier op Radio West, zaterdagmiddag live. Wist je trouwens dat deze dag, 4 juli 2003, een hele trieste was voor iemand die we allemaal kennen en die volgens mij een sigaretje of 60 tot 80 per dag rookte. Daarmee hield hij waarschijnlijk ook zijn stem in stand. Tenminste, dat denk ik wel. Sommige dingen moet je ook niet doodchecken trouwens. Maar hij overleed wel op deze dag, 4 juli 2003. Ik heb het dan natuurlijk over Barry White.
1: We got it together, didn't we?
0: Ja, nou, en dat hebben we dus ook mooi samen gedaan. En dat is een reden om er weer een keertje op te zetten. Hierbij zaterdagmiddag met Barry White.
1: Really, when you really sit and think about it, isn't it really?
0: And you're the first, the last, my everything.
1: I can easily feel myself slipping and slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby.

buitengewoon lekker natuurlijk met de wind in de zeilen. Ross Stewart en Sailing. Zelf heeft hij die wind even wat minder in de zeilen volgens mij. Want hij, wat had hij nou? Hij moest een concert afzeggen. Want naar de gezondheid van Ross Stewart was niet op haar best. Maar goed, het is een dikke tachtiger inmiddels. En ja, dan kan dat natuurlijk wel eens gebeuren. Maar pensioen, nee, daar wil onze Rod helemaal niets over weten. Sailing is trouwens natuurlijk ook onderdeel van de zomer. Als je denkt aan de zomer, is voor veel mensen of naar de caravan gaan. Met de caravan op pad gaan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die lekker met het bootje op pad gaan. En lekker gaan zeilen en zo de hele zomer doorzeilen. Wat ook heel erg hoort bij de zomer zijn de festivals, hè? De muziekfestivals. En we gaan in de Den Haag, heb ik er maar even bij gepakt. Want daar staat een mooi artikel van op de site van West. En dus ook op de app na te lezen. Dat er maar liefst 120.000 festival- en concertbezoekers door poortjes gaan de komende zomer. En dan hebben we het alleen nog maar over Den Haag zelf. Hè? Ja, 120.000, er zijn zo'n 20.000 bezoekers per evenement. En het is vandaag al begonnen trouwens, de Reggaeton en Latin. Ik weet niet precies waar dat is, maar dat kunnen jullie mij vast en zeker wel vertellen. Morgen hebben we de Sunsplash Reggae Festival. Dat zal denk ik op hetzelfde plekje zijn. En dinsdag komt Alanis Morissette naar de stad. Dus dat is ook wel leuk. Kijk even bij op de site van West waar dit allemaal wordt georganiseerd. En dan kun je zien welke concerten er allemaal zijn. Deze is trouwens, nu zie ik het goed. Deze is in het Zuiderpark in Den Haag. Daar komen 20.000 mensen. En daar zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 concerten de komende tijd te zien. En die anderen zijn dus allemaal elders in de regio. Lees het even door, want dan weet je ook een beetje waar je rekening mee moet houden. Stel dat je een keer wil gaan fietsen of met de auto op pad gaat, dan weet je waar je op dat moment even niet moet zijn als je niet van muziek houdt en zeker niet van drukte. Bij de zomer hoort ook de Tour de France. Daar heb ik straks ook nog een specifiek plaatje voor. En we zijn natuurlijk op zoek naar plaatjes met Amerika in de titel, of Amerika als groepsnaam. Laat het even weten, 070-307-8080. Het gaat allemaal en alleen maar om die Independence Day, om die even wat kracht bij te zetten. En ik kreeg nog een berichtje van Kees uit Poeldijk. Die zegt, als je mij een plezier wil doen, doe deze.

Je hoorde nog net even de deur dichtgaan. Dat is wel fijn, want dan is er weer koffie gebracht. En ander drinken natuurlijk. En dat kunnen we wel gebruiken op een dag als deze. Leuk liedje hier bij Radio West. Vanessa Carlton en 1000 Miles. Nou, dat halen we wel, denk ik, met de Tour de France. Het is zomer, hè, dus er staan allerlei sportevenementen op het programma. En daar kijken wij natuurlijk ook hier in onze regio naar. En er zitten allemaal mensen natuurlijk voor de tv. Het WK gaat ook weer verder, hè, met, ja, dat doet toch wel een beetje pijn, denk ik. Canada speelt straks tegen Marokko. Ja, en dat is toch de plek waar wij hadden moeten staan. Kun je nagaan, hè, Canada. Dan denk je ook, ja, die zouden we gehad kunnen hebben. Ja, maar ja, dat is niet zo. Je moet elke hoorde nemen. Gisteravond nog een leuke avond gehad met Colombia, moet ik je eerlijk zeggen. Maar de hamburgers waren lekkerder dan het spel van Colombia. Verder hebben we natuurlijk ook dit weekend Formule 1. En dat is ook wel een dingetje, want er is een dikke discussie. Natuurlijk al het hele seizoen, hè, over die halve elektrische auto's. En dat dat ten koste gaat van het racen. En dat de coureurs meer bezig zijn met het energiemanagement dan met het racen. En dat schijnt op het circuit van Silverstone, waar het circus nu is terechtgekomen, schijnt dat echt extreem te zijn. Omdat er maar weinig punten zijn waar de batterij opgeladen kan worden. En dat gaat natuurlijk ten koste van het racen. En,

daar heeft menigeen al wat over gezegd. Max Verstappen zeker. Maar nu heeft ook Lewis Hamilton iets over gezegd. Met een zin, hij voelt de motor sterven op Silverstone. Dit is niet waar racen om draait. En ja, dat hoor je natuurlijk al het hele jaar. Ik denk toch dat er gekke dingen gaan gebeuren nog. Dit seizoen in de Formule 1, of in elk geval met ingang van het volgende seizoen, dan is al het geld wat ze erop hebben gespendeerd, of eraan hebben gespendeerd, natuurlijk weer weggegooid geld. Maar goed. En dan hebben we natuurlijk de Tour. Hè. De Tour gaat ook beginnen. Het is altijd leuk om te kijken waar de Tour dan weer start met een tijdrit. Het is niet meer zoals vroeger, een proloog, weet je nog? Dat we in Leiden starten en dat het toen zo regende. En dat uiteindelijk die renners één voor één allemaal onderuit gingen. Toen was het gewoon een proloog en daarna een halve eerste etappe, een tweede etappe. Ik heb in Rijswijk nog staan wachten op het hele circus. En kwamen ze zo in één keer over de Beatrixlaan voorbij. Dat was nog in tijd van Zoetermelk trouwens. Vandaag starten ze met een ploegentijdrit. Dat is weer anders. Alleen de ploegentijd telt niet. Het is de individuele tijd die telt. Nou, je moet het maar een beetje gaan volgen. Maar ze starten in elk geval wel in een prachtige stad. Ze starten namelijk in Barcelona. De stad die zo mooi is. Omdat je er alles hebt. Je hebt er gebouwen, je hebt er kunst, je hebt er cultuur. Maar je hebt er ook het strand. En het voordeel is, er zijn ook prachtige liedjes over gemaakt. En die kunnen we dan in dit geval niet links laten liggen natuurlijk. En dan doe ik op deze.

Cavalier en dat prachtige Barcelona. Mooie aanleiding is natuurlijk omdat die Tour de France daar start vandaag. Dat we dat liedje even op kunnen zetten. Nou, dan de liedjes met Amerika in de titel. Ook daar doen jullie gretig aan mee. Maar ik viel me eigenlijk toch gelijk voor het nummer wat Timo heeft gestuurd. Met dank overigens voor alle anderen. Ik moet er misschien wel eentje even noemen, die is wel leuk. Iets met een paard, zegt John Martinez. Amerika, Rammstein of iets met een paard. Ja, dat kan ook. A horse with no name bedoel je dan, denk ik. Die had inderdaad ook gekund, maar daar kies ik nou net even niet voor. Nee, we gaan voor deze America, The Border. Een keuze die gemaakt is door Timo. Vanwege het feit dat het Independence Day is. En dat het ook de viering is van 250 jaar Amerika.

0: De eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
14: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
15: In de Engel is het 20 graden en op Kaag-eiland 21. Het is bewolkt, droog en er staat een matige westenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Een auto is vannacht op de Naaldwijkerweg in Schravenzande ondersteboven in een sloot beland. Een omstander haalde de twee inzittenden er nog voor de hulpdiensten er waren uit. De bestuurder had te veel gedronken en is aangehouden. In verband met zijn verwondingen is hij onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder is door ambulancepersoneel gecontroleerd en daarna door zijn ouders meegenomen. De politie doet onderzoek naar het ongeluk in Den Haag, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat die jongen is overleden. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising van de president Kennedy-laan met de stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen contact op te nemen. En het is nog altijd een raadsel waar de wilde vogels in Park Rusthof in Sassenheim vorige maand aan zijn overleden. Uit onderzoek blijkt dat het niet ging om vogelgriep en ook niet om botulisme. Daarom gaan ze nog even door met het onderzoek. De kinderboerderij in het park, die uit voorzorg werd gesloten, is inmiddels wel weer open. Tot zover de hoofdpunten van het regionieuws. Nu het NOS-nieuws.
18: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt het onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn 2 mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet omdat de 2 mogelijk vuurwapen gevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dan is er verkeersinformatie van de ANWB.
19: In de regio West is het druk op de wegen rond Rotterdam door werkzaamheden op de A20. De langste file is dan op de A4, daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Nieuwebrug 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten oponthoud.
17: Na de reclame muziek van Belinda Carlisle. Meer muziek, meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
14: Padellen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het! Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
26: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
27: Tot 17:00, zaterdagmiddag met

0: Linda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. Het grappige is, sommige dingen uit het verleden vergeet je nooit meer. En dan moet je dan direct weer aan denken als je zo'n liedje voorbij hoort komen. Ik had een cd-singeltje van Linda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. En daar zat een scheur in. Dat was een keer gevallen of weet ik veel. En eigenlijk moet ik daar altijd aan denken. Als ik dan dat liedje hoor, denk ik, oh ja, er zat een scheur toen in dat hoesje. Ik heb het plaatje al lang niet meer, hoewel. Ik denk dat het nog ergens bij Reinhard Roemer ligt, onze nieuwslezer. Want die heb ik alle koffers en alle cd's cadeau gedaan. Hij is toch wel een lichte verzamelaar. En vond het leuk om dat te hebben. Dus als je het ooit wil bewijzen dat er een scheur in zat, moet je Reinhard even bellen. Kijken of hij dat singeltje kan opzoeken. Heaven is a place on earth. Het is niet altijd een heaven natuurlijk. Maar we proberen het wel zo leuk mogelijk te maken. En we hebben het vaak over vroeger. En dan hebben we het over de tijd dat geluk nog heel gewoon was. Maar welk geluid hoort daar nou bij? We denken, we gaan toch eens even op zoek. Wat nou, we zitten nu lekker een beetje aan de soep. Het is net even 4 uur geweest. Kun je een beetje met me meedenken? Welk geluid brengt jou nou terug naar je jeugd? Zo'n herinnering zoals ik heb aan die scheur. Zo zijn er natuurlijk ook tal van geluiden. Bijvoorbeeld die draaischijf van die telefoon hoor je nooit meer. Maar is wel een geluid uit je jeugd. De tune van Studio Sport destijds is wel een onderdeel van je jeugd. Mart Smeets om 7 uur 's avonds. Zijn stem is een geluid uit je jeugd. Ik ben benieuwd of jullie de moeite willen nemen. En dat zou ik leuk vinden om even wat geluiden uit je jeugd met mij te delen. Via de app 070-307-8080. 070-307-8080. We hebben tot 5 uur ook nog een dubbel en dwars zometeen. We hebben nog iemand die jarig is. En we hebben natuurlijk ook nog een Amerikaans plaatje. Je kunt gewoon zeggen, we hebben het hartstikke druk.
1: Zaterdagmiddag met Ronald van der Geer.

Ze is er weer in gestart om een geweldig liedje te maken natuurlijk voor het WK. Het is de tweede keer hè, dat ze dat doet. Waka Waka in 2010 was de eerste, toen al een rol voor Lionel Messi. Zit er nu eigenlijk weer een beetje in. Het leuke is, wij worden ook genoemd, hè? Netherlands. Ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen, maar we zitten er ook gewoon in. Ze noemt een aantal landen, want dit is dan het Die. Dat is van deze WK, maar Shakira laat het niet bij leuke liedjes maken. Ze smeekt wereldleiders ook op dit moment om miljoenen te reserveren voor kinderen uit Venezuela. Na de aardbevingen die daar geweest zijn natuurlijk. Sowieso roept ze op om aan de wereldleiders, een oproep richting de wereldleiders zendt zij uit, om geld te verzamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen daar door het natuurgeweld. Er kwamen 2645 mensen om het leven en meer dan 12.500 mensen raakten gewond, 15.000 dakloos. En Shakira zegt, met name het onderwijs voor kinderen in het Zuid-Amerikaanse land is hard geraakt. Onderwijsprogramma's die zullen waarschijnlijk op lange termijn met tegenslagen te maken krijgen, waardoor de vooruitgang die al was geboekt wordt verstoord. Zij is overigens ambassadrice van een stichting, de FIFA Global Citizen Education Fund. Dus het is niet zo gek dat zij deze oproep doet en de mond open doet. En over het algemeen, als zij iets zegt, dan gaat dat makkelijker als dat 10 politici dat roepen. Daarom even Shakira ook maar gedraaid heffen, hè, in deze show. Wel zo gezellig natuurlijk. Dit is zaterdagmiddag met... We gaan zo meteen eens even kijken welke geluid er wat dat betreft bij jouw jeugd een beetje hoort. Dus welk geluid jou onmiddellijk terugbrengt in je jonge jaren. Misschien zelfs wel de jaren waarin je nog haar had of zo. Laat het weten. Ik heb als voorbeeld genoemd draaischijf van de telefoon. De stem van Mart Smeets. De tune van Studio Sport. Maar zo zijn er nog heel veel natuurlijk. Het modem hoort daar misschien ook wel bij. Stuur het even op. Leuk. Kunnen we even met elkaar kletsen. 070-307-8080. 070-307-8080. Ruim baan nu voor een plaatje van Coldplay. Vandaag maar is Fix You gekozen.

0: Het is de rollercoaster van Danny Vera. Die hoort een zaterdagmiddag met. En zaterdagmiddag met Danny Vera is een garantie voor succes. De rollercoaster. Even kijken, ik zag een hele leuke binnenkomen van Timo. We hebben het natuurlijk even gehad over geluiden uit het verleden. Als je denkt aan het verleden of een bepaald geluid hoort, dat je dan ook direct weet, oh ja, dat is van dan en dan. En toen was ik zo oud en zo. En hij komt met de stem van GBJ Hilterman op Nederland 2. Ja, die man zat ook altijd op de radio trouwens. En vertelde meer over de toestand in de wereld. En dat, zegt Timo, dat is me altijd bijgebleven. Deze man had zo'n specifieke stem. Groetjes Timo. Ja, hij begon ook altijd aan drie zinnen. En dan zei hij, dames en heren, goedenavond. En om nou mensen een beetje op weg te helpen en te denken, ja, wie was dat dan ook weer? Nou, dat klonk ongeveer zo.
1: Hilterman, nu zijn visie op de toestand in de wereld.
2: Wat een zonderling, wat een ongebruikelijk paasweekend. Dames en heren, goedenavond met emotionele betogingen tegen kernwapens en tegen raketten, maar tegen Amerikaanse. En daarom dunkt mij betogingen tegen de verkeerde partij, ook op het verkeerde ogenblik en op verkeerde gronden. Want het zijn natuurlijk niet Amerikaanse raketten die ons bedreigen, maar Russische. Er staan 300...
0: Nou ja, zo ging hij nog even verder en probeerde hij toch op een buitengewoon gekleurde manier de wereld van kleur te voorzien en een beetje duiding te geven over datgene wat er in de wereld gebeurde. Maar hij was een instituut en het geluid, ik hoor het nu ook weer, dat is inderdaad het geluid wat past bij ons verleden. Dankjewel Timo voor deze leuke reactie. Als je ook zoiets hebt, 070-307-8080. 070-307-8080. Even kijken naar het weer, want dat is natuurlijk toch altijd een belangrijke bijzaak in ons leven. Momenteel hebben we te maken met een westelijke luchtstroming. Zorgt weer voor een typische Nederlandse dag. Met weinig wolken, 20 graden. Lucht is vrij warm en vochtig. De loop van de dag zijn er stapelwolken ontstaan. Als je naar buiten kijkt, zie je ze nog net, denk ik. Maar de zon is ook nog steeds zichtbaar. 23 tot 24 graden landinwaarts. Aan de kust blijft het zo'n 20 graden. En de wind is matig, mogelijk vrij krachtig aan de kust. Morgen, dan kan er regen vallen. Ja, er is een storing. De temperatuur is dan 21 tot 22 graden. Noordwestelijke wind en de dag begint nat. Kans op mondregen of een bui. Later wordt het droger en dan komt ook de zon erbij. Dus geen enkel probleem. Nog even kijken voor de maandag. Dan is het overwegend droog. Met de zonnige periode. De temperatuur komt 's middags op 23 tot 24 graden. En vanaf het midden van de week stijgt de temperatuur. En woensdag zitten we alweer op 25, 26. En tegen het weekend, ja, daar gaan we weer. Hogere middagtemperaturen rond de 28 en 31 graden. En dan hebben we ook wel weer te maken met warme nachten die zo tussen de 17 en 18 graden terechtkomen. Dus nou, dan weet je een beetje waar je aan toe bent de komende tijd. Betekent ook, als we het mooie weer er weer bij krijgen natuurlijk, dat we dan ook

0: Santana.
1: Twee platen, één artiest.
2: Dubbel en dwars.
0: Santana en de Black Magic Woman. Het is de hoogste tijd voor dubbel en dwars. Dat doen we altijd op zaterdagmiddag even rond deze tijd. Twee plaatjes, één artiest. Hè. Nou ja, we hebben gekozen, althans we. Ik heb gekozen. Vandaag is een keer. Ik heb gekozen voor The Amazing Stroopwafels. En waarom voor The Amazing Stroopwafels? Omdat de Tour de France begint vandaag. En als er toch iets is wat kenmerkend is als geluid van vroeger, dan is het voor mij het toenmalige Radio Tour de France. Heel af en toe luister ik er nog wel eens naar, maar er wordt nu zoveel geanalyseerd dat de gezelligheid er wel een beetje uit is. En in de tijd dat ik naar Radio Tour de France luisterde, en Theo Komen natuurlijk een van de commentatoren was, was Herman van der Velde, de Rotterdamse muzieksamensteller. En eigenlijk kende ik de Amazing Stroopwafels alleen maar van die uurtjes radio in de zomer bij Radio Tour de France. Later heb ik Wim Kerkhoff persoonlijk leren kennen, want wij werkten samen bij één omroep. En heb ik al die liedjes ontzettend kunnen waarderen. En de tour is begonnen. Het is zomer. En we kunnen gewoon eventjes een paar plaatjes van de Amazing Stroopwafels draaien. Herman van der Velde, de man die ze dus eigenlijk een beetje groot maakte en ze ook bij het grote publiek onder de aandacht bracht, die is vorig jaar overleden. Dus die is er inmiddels niet meer bij Radio Tour de France. Maar die zou zich, zoals ze dat zo mooi zeggen, in zijn graf omdraaien als hij het huidige Radio Tour zou horen. Met al die analyses en na elke flits weer een analyse van een analyse van een analyse. Jammer, ik vind dat de gezelligheid daarmee een beetje weg is gegaan. Je hoort zometeen een liedje wat zeker heel vaak in Radio Tour de France te horen is geweest. Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. Maar eerst het nummer wat misschien wel gezien wordt als hun grootste hit. Die Amazing Stroopwafels en Oude Maasweg.
1: Twee platen, één artiest.
2: Dubbel en dwars.

dubbel en dwars vandaag. Amazing stroopwafels. En Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren. En de oude Maasweg. Als je ook nog een leuke suggestie hebt. Ronald@omroepwest.nl. Misschien voor volgende week is dat wel leuk. Straks nog even een Amerikaans plaatje. En nog even alle post doornemen. Doen we naar ABBA. En voel even.

We zijn bijna aan het einde zijn van deze zaterdagmiddag met. Marijke Sfeer stuurt een berichtje die zegt: dag Ronald, wat een gemiste kans. De Amazing Stroopwafels en de Tour de France. Dan verwacht ik eindelijk weer eens te horen: we gaan naar Frankrijk. Maar nee hoor, nou draait die volgende week toch. Ik vind alles eigenlijk leuk van de stroopwafels. Ik vind oude Maasweg karakteristiek mooi. En ja, Ome Kobus is echt wel zo'n liedje uit de Tour. Er was te veel. Marijke, excuses. En Debbie zei: ik hoorde Shakira voorbij komen. Vooral bij voetbal wordt er vrolijk van. Zingt ze Nederland? Ja, ze zingt inderdaad Nederland. Dat heeft ze een paar keer gezongen. In Dai Dai Shakira. En Loose Esther, die ga ik wel een keertje opzoeken hoor. Het liedje van America, van de Amerikaanse of de Spaanse zanger José Luis Perales. Ga ik zeker even doen, want hij staat nou toch erin. Volgende week hebben we weer een nieuwe kans. Morgen spreken we elkaar weer, gezellig. Want dan hebben we als de dag van toe.

Uit Zoetermeer. Maar hij zegt, ja, deze is voor mij toch wel een plaats die past bij het karakter van deze 4 juli. Rocky, hè, was het, volgens mij. Ja, Rocky. Oh, met die rust, Dolph Lundgren erin. Wens je een hele fijne zaterdagavond. En morgen spreken we elkaar weer. Blijf lekker luisteren naar alle liedjes hier bij Radio West. Dit is James Brown.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Nu bij Dirk. Dreft wasverzachter. €2,99. Prachtaanbieding.
6: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, op zomerse dagen wil iedereen naar het strand.
12: Hoe langer iemand erover doet om er te komen, hoe potentieel chagrijniger die is. En daar hebben we natuurlijk geen behoefte aan. Dat heeft in ieder geval 2020 al gebracht. Hè? Dat je veel meer met elkaar samen ernaar kijkt. Bewoners, ondernemers, we staan niet tegenover elkaar. Dus we hebben eigenlijk hetzelfde belang.
13: Luister nu op Spotify. Aflevering Mobiliteit van podcast Aan de Haagse Kust.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
16: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
15: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
17: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
15: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
20: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
23: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
24: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
23: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
25: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
26: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Het Haags Beatfestival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beatfestival win je volgende week alleen op Radio West.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Mick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hier insteekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Met de commissaris van de Koning.

0: De Stranglers hier op Radio West met Golden Brown. Goedenavond allemaal. Het is weer zover, de eerste zaterdag van de maand. Dan is de commissaris van de Koning in Zuid-Holland te gast. Wouter Kolff is zijn naam, je kent hem natuurlijk. En in deze uitzending hebben we het over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet, de asielopvang en de hitte. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Mijn naam is Ivar Linge en ik neem dit gesprek vandaag over. En Wouter Kolff, zeg ik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijn dat u er bent. Laten we het eerst hebben over goed nieuws. En dan weet u vast wel over welk goede nieuws waar we het over hebben.
1: Zou het kunnen gaan over het weer?
0: Op zich is het weer wel goed. Het is niet zo extreem heet natuurlijk zoals vorige week. Maar ik had het eigenlijk over iets anders. Want ja. De schatkist van de provincie die schijnt wat voller te worden. Ja, dat moet goed nieuws zijn.
1: Dat is inderdaad ook goed nieuws. Ja, dat klopt. Vanaf 2027 krijgt de provincie zo'n 35 miljoen per jaar extra vanuit het Rijk. En dat is geld wat we heel goed kunnen gebruiken voor al onze doelen in onze provincie. Het realiseren van woningbouw en andere belangrijke zaken die we graag voor de mensen doen. En dat is eigenlijk een correctie, omdat we de afgelopen 10 jaar te weinig hebben gekregen uit dat provinciefonds, als je er objectief naar kijkt. En dat is de uitkomst ook eigenlijk van een zorgvuldig, maar ook heel intensief proces wat is doorlopen tussen de 12 provincies. Want de koek wordt niet groter. Dus dat betekent dat andere provincies minder gaan krijgen. En dat is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp, omdat elke provincie grote opgaven heeft. Maar ik ben in ieder geval blij dat Zuid-Holland er goed uitgekomen is. En nogmaals, objectief gezien is dat ook terecht. Maar het moest wel even gebeuren.
0: Ja, want had het kwartje ook de andere kant op kunnen rollen? Maar zo te zeggen.
1: Je moet er uiteindelijk met elkaar uitzien te komen. En als dat niet lukt, is het aan het kabinet. En dan is het out of your hands, zeg maar.
0: Dus
1: het is
0: wel, dat wil je natuurlijk helemaal niet.
1: Nou ja, het is belangrijk dat we dat in goede harmonie doen. En dat was geen makkelijk proces, maar het is gelukt. En provincie Zuid-Holland is er goed uitgekomen.
0: Ja, toch is het wel gek, want wij koppen zelf ook op onze website omroepwest.nl. En na fout van het ministerie krijgt de provincie vanaf volgend jaar tientallen miljoenen extra. Dat is dan toch gek. Ja, ik zie je een beetje meewarig kijken.
1: Ik ben nooit zo fout. Fout klinkt meteen van daar is een schuldige en zo. Daar zijn we natuurlijk in ons land heel goed in. Om meteen bij alles wat er...
0: Nou ja, we hadden recht op meer blijkbaar.
1: Ja, in het verleden is er veel gebeurd als het gaat om de taken die de provincie heeft. Bijvoorbeeld de jeugdzorg, die is van de provincie naar de gemeente toegegaan. Een aantal zaken als het gaat om openbaar vervoer is op een andere manier georganiseerd geworden zo'n 10 jaar geleden. En dat heeft ook natuurlijk financiële consequenties. En die zijn nooit echt goed doorgevoerd geweest. En dat is nu gecorrigeerd en daar zijn we gewoon heel blij mee.
0: Ja, maar het is niet zo dat jullie dan in jubelstemming zijn van we hebben het gefixt met elkaar, we krijgen tientallen miljoenen extra.
1: Nou ja, we zijn wel heel trots ook op gedeputeerde Van Leeuwen die namens de provincie Zuid-Holland die onderhandelingen heeft gedaan. Maar we snappen natuurlijk ook de gevoeligheid. En nogmaals, als de koek niet groter wordt en wij krijgen meer, dan krijgt een ander minder. En dat is natuurlijk altijd ingewikkeld.
0: Ja, betekent dat ook dat bijvoorbeeld de andere provincies, de andere commissarissen van de Koning die u wel spreekt, die zijn misschien wat minder blij?
1: Ja, sommigen zijn niet zo blij.
0: Dus die gaan wat minder lekker het weekend in?
1: Ja, ja. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, als het overduidelijk iets is wat gecorrigeerd moet worden uit het verleden, dan hebben we in het verleden ook gewoon simpelweg te weinig gekregen. Dus het is goed dat die correctie plaatsvindt.
0: Ja, wat gaan we met al die extra miljoenen doen?
1: Nou ja, daar moeten we nog zorgvuldig naar kijken. We hebben daar natuurlijk bestemmingen voor. Want zoals u weet zijn er altijd meer plannen dan dat er financiële mogelijkheden zijn. Maar die gaan zeer goed besteed worden. Met name aan de hoofdtaken, denk ik, die de provincie heeft. Hè. Dus dat is het stimuleren van de woningbouw. Het zorgen dat er voldoende infrastructuur is. En ruimte voor natuur. Ruimte voor alle zaken die van belang zijn voor inwoners. En waar we een ruimtelijk vraagstuk bij hebben.
0: Ja, is het niet ook gevaarlijk? Want als je tientallen miljoenen hebt, dan gaan natuurlijk straks allerlei gemeenten naar jullie kijken. Van, kom maar met wat geld over de brug voor bepaalde projecten zoals infrastructuur of woningen.
1: De totale begroting van de provincie is zo'n beetje 1,2 miljard. Hè? Dus die 35 miljoen klinkt natuurlijk heel veel. Ik heb het nu ook niet bij me.
0: En nee, niet op de bankrekening staan.
1: Voor iedereen, voor alle luisteraars ook ongelooflijk veel geld. Maar op de totale begroting is het ook wel weer een mooie extra, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Maar we hadden het over bijvoorbeeld een van de punten is infrastructuur. Nou, daar lijkt eigenlijk in ieder geval veel te weinig geld voor uitgetrokken te zijn voor de komende jaren. Dus dat komt eigenlijk heel goed van pas dan.
1: Ja, maar dit gaat dan echt over de taak die we hebben als provincie. De vraag die we als gezamenlijke provincies richting het Rijk wel hebben als het gaat om infrastructuur is dat daar echt meer geld bij moet. Omdat we nauwelijks genoeg geld hebben om alles wat we nu hebben te onderhouden. Laat staan dat als je alleen al in de provincie provincie Zuid-Holland 250.000 woningen wil toevoegen, dat daar ook nieuwe infrastructuur bij hoort. Ja, daar is op de begroting van INW, van het ministerie van INW, is daar gewoon overduidelijk nog wel wat nodig.
0: En heeft u
1: het
0: idee,
1: een understatement, denk ik.
0: Ja, en heeft u het idee dat er dan een beetje geluisterd wordt vanuit het kabinet? Want die hebben natuurlijk, er komt natuurlijk een trits aan mensen langs die allemaal voor hun eigen belang opkomt.
1: Dat is natuurlijk zo. Kijk, er wordt zeker geluisterd. En ik weet ook bijna zeker dat de minister van INW, Karremans, ook vindt dat er eigenlijk meer geld naar infrastructuur moet. En tegelijkertijd hebben we ook een minister van Financiën die zegt, ja, maar alle andere wensen die ministers en de mensen achter hen willen hebben, die zijn ook heel legitiem. En daar moet ook geld voor worden vrijgemaakt. En we kunnen elke euro nu eenmaal maar één keer uitgeven. Dus ik snap de spagaat. Maar goed, als de wens van het Rijk ook is dat er zoveel woningen worden gebouwd, dat is onze wens ook. Dat willen heel veel mensen in het land ook. Dan hoort daar natuurlijk ook bij dat die woningen bereikbaar zijn en dat er stroom uit het stopcontact komt.
0: Ja. En bent u daarvoor dan bij de minister-president of bij ministers gaat u lobbyen? Of bij wie komt u allemaal langs?
1: Ja, wij doen dat vrij breed. Hè. Dus ik kom natuurlijk in allerlei situaties kom ik bewindspersonen tegen. Dat geldt ook voor de gedeputeerden. We doen dat ook op ambtelijk niveau. We hebben ook onze eigen lobby mensen. Dus op alle niveaus eigenlijk wordt er ingeprikt wat de belangrijkste wensen van de provincie zijn. En nogmaals, dit is een hele complexe provincie met een enorm ruimtevraagstuk. Als we alle wensen optellen, hebben we zeker twee keer de oppervlakte van de provincie nodig. Er moet heel veel worden bijgebouwd. Het is een provincie met bijna 4 miljoen inwoners, waar een kwart van het Nederlandse inkomen wordt verdiend. 250.000 woningen, alle infrastructuur die erbij komt kijken. Ja, dat vraagt natuurlijk een enorme investering. En dat vraagt ook een beetje lef.
0: Ja, er is ooit een nummer gemaakt trouwens over de minister-president.
1: Echt
0: weet
1: waar?
0: U over welk nummer ik het dan heb?
1: Nee, dat
0: is een
1: niet.
0: Beetje een protestnummer. Nou, het staat toevallig staat het hier voor. Ik heb dit helemaal niet voorbereid.
1: Okay.
0: Althans, ik heb het gesprek wel voorbereid. Maar de muziek niet. En dit is hem. Boudewijn de Groot.

0: Ja, Boudewijn de Groot met weltrusten, meneer de president. Gaat natuurlijk over de oorlog in Vietnam. 1966 hebben we het over. Dus had totaal geen...
1: Geen link met onze eigen minister-president. Gelukkig maar. Het ging echt over de Amerikaanse president.
0: Zo is het. Nou, goed dat we dat nog even hebben rechtgezet in ieder geval. We hadden net al heel eventjes met Wouter Kolff, onze commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Eigenlijk over het goede nieuws dat de provincie heeft gehad. Maar er is ook wel eens... het andere leuke nieuws. Althans, dat vond u zelf. Namelijk die verzengende hitte.
1: Ja, die verzengende hitte ben ik niet zo fan van. Nee. Ik denk heel veel luisteraars ook niet. Maar het is nu wat zomerser. Prettig. Gewoon prettig. Een graad of 3, 24, licht, zonnig en niet zoveel regen. Dat is volgens mij wel lekker.
0: Ja. Het was de afgelopen weken natuurlijk verzengend heet. Zo heet zelfs dat er code rood werd afgegeven. Ja. Dat gebeurt niet vaak.
1: Nee, dat is wel heel heftig. En dat was... ik moet zeggen, persoonlijk had ik daar ook echt wel een beetje last van. En denk heel veel mensen met
0: Want hoe ging dat dan op de provinciekamer?
1: Nou, in de provinciekamer is het eerlijk gezegd nog zeker wel te doen. Want daar hebben we gewoon een goede klimaatbeheersing. Maar als je één stap naar buiten zet...
0: Dan sloeg hij zo om die oren.
1: En er zijn natuurlijk ook echt wel een paar mooie, bijzondere evenementen gewoon komen te vervallen. Ik denk aan Veteranendag. Ja. Een hele belangrijke dag voor Nederland. Maar natuurlijk ook zeker voor heel veel veteranen. Die is zeer beperkt doorgegaan. Alleen het gedeelte in de Schouwburg in Den Haag en het gedeelte op het Malieveld, waar heel veel veteranen ieder jaar naar uitkijken, dat is helaas komen te vervallen. Dus dat is natuurlijk wel heel droevig en dat geldt ongetwijfeld ook voor andere evenementen in onze provincie en in het land.
0: Ja, absoluut. En hoe heeft u uw eigen gedrag in die zin aangepast? Uw eigen agenda, afspraken, gingen die ook niet door? Of bleef u lekker binnen?
1: Op de dag dat het code rood was, heb ik inderdaad vooral binnen gewerkt en wat meer op afstand gedaan. Maar voor de rest ging het leven ook gewoon door.
0: Want jullie gingen niet thuiswerken als mensen van de provincie?
1: In ieder geval niet allemaal. Ik in elk geval niet. Dat komt ook omdat onze kinderen ook een soort tropenrooster kregen op school. En ik graag ook nog wat wilde doen.
0: Zeg maar. Oh ja, op die manier. Ja. Ja. Lekker dan. Wie past er dan op de kinderen dan?
1: Ja, daar hebben we wel weer een oplossing.
0: Ja, oké.
1: Ja. Maar was het thuis dat vraagt wel improviseren. Want, nou, precies. De school zegt ook gewoon dezelfde ochtend van... Nou, om 1 uur komen ze vandaag. Ja, oké. Dan moet je wel even wat regelen.
0: Ja. Ja. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig.
1: Gelukkig wel, ja.
0: Ja. En hoe was het thuis eigenlijk? Was het een beetje te doen qua hitte?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, we hebben best wel een prettig koelhuis. En we hebben ook een stadstuin in Den Haag... waar je sowieso voor de helft van de tuin ongeveer permanent schaduw hebt. Dus dat was ook wel
0: perfect.
1: Iets lekkerder dan in de volle zon.
0: Ja. Ja. Uw kamer zit wel pal in de zon, dus dan heeft u wel een hele goede airco.
1: Ja, ik heb een goede airco in de kamer inderdaad. En je kunt de gordijnen dicht doen, dat scheelt ook weer wat. Maar we hebben het allemaal gered.
0: Allemaal geschift, goed zo. Heeft de provincie nou eigenlijk een taak als het gaat om de extreme hitte, om die te bestrijden?
1: Nou, de hitte bestrijd je natuurlijk niet per se. Maar we hebben wel zaken waar we echt aandacht voor moeten hebben. Bijvoorbeeld al die tientallen bruggen en sluizen in de provincie... die vanuit het provinciehuis ook worden bediend. Of die in ieder geval in beheer zijn van de provincie. Ja, die zijn natuurlijk heel vaak van constructies gemaakt met staal. En als het deze hitte heeft, dan moet je daar wel goed op letten dat je die koelt. Hè? Dus dat daar... straalwater overheen blijft gaan, zodat ze ook beweegbaar blijven en niet te veel vervormen of uitzetten.
0: Ja, dat is de enige taak vanuit de provincie dan? Of hebben jullie nog meer gedaan?
1: Dit is wat me zo te binnen schiet. En we hebben natuurlijk ook protocollen richting onze eigen medewerkers over wat er wel en niet kan als het code rood en code oranje is.
0: Gaat u daar dan over als commissaris van de Koning? Of zijn het dan anderen die daar dan weer over gaan?
1: Dat gaat eigenlijk, wordt dat redelijk vanzelf in werking gezet. Dus ik heb daar niet heel veel zelf mee van.
0: Maar goed, u had het ook druk met de kinderen natuurlijk. Om dat allemaal goed te regelen. Wij zijn uiteraard ook de straat op gegaan. Bij ons Omroep West ging natuurlijk het werk ook gewoon door. Ja. Onze slaggever Loes die ging op pad. Laten we even luisteren.
2: U wordt een beetje rood.
3: Bij verbranden doe ik nooit hoor. Dat, nee hoor, lekker.
2: Nee?
3: Eerst rood worden voordat je bruin wordt. Hè. Dus,
2: Hoe vaak smeert u zich in?
4: Ja, nu nog geen één keer. Dat moet mijn vrouw zo doen. Die komt zo.
2: Moet ik het even doen?
4: Ja, graag.
2: Ja, want hier is het al rood hoor.
4: Ja, ja.
2: Zijn jullie goed ingesmeerd?
5: Zeker. Ja. Altijd.
0: Nou, zelf een beetje opgelet, goed ingesmeerd die dagen.
1: Ik heb vooral de kinderen goed ingesmeerd.
0: Heel goed, heel belangrijk.
1: Ja, dat is eigenlijk belangrijker. Want
0: belangrijker. Eigen lichaam is ook belangrijk.
1: Ja, maar goed, ik red me wel. We hebben kinderen van 6, 4 en 2. Dus daar moet je even extra op letten. Die kunnen net iets minder daar zelf verantwoorden.
0: En die denken daar zelf inderdaad niet aan. Ja.
1: Precies. En die zijn natuurlijk zeer enthousiast. Die gaan lekker naar buiten rennen. En voor je het weet hebben ze een zonnesteek of zijn ze vuurrood. Dus daar moet je er even voor komen. Ja.
0: Nou, goed gedaan. Lang niet alle gemeenten hebben natuurlijk een hitteplan. Sommige wel, sommige niet. Maar vooral langs de kust is dat natuurlijk heel belangrijk. Is dat iets waarvan jullie als provincie zouden moeten zeggen van... Nou ja, als gemeenten zorgen nou voor dat jullie allemaal een hitteprotocol, een hitteplan hebben?
1: Nou, ik denk dat het goed is als gemeenten dat hebben. Volgens mij hebben de meesten dat ook. Maar dat is wel iets wat echt bij hen zelf ligt. Dus daar hebben we als provincie verder geen rol of taak in.
0: Nee. En in Den Haag was het bijvoorbeeld in de Centrale Bibliotheek aan het Spui. U komt er wel eens. Behoorlijk heet. Dat is niet echt een koelte plek te noemen. Terwijl de gemeente Den Haag wel zei van... we hebben allerlei plekken ingericht, zoals de bibliotheek. Dat is een koelte plek.
1: En hij was niet cool.
0: Nou ja, het is natuurlijk veel van glas. Dat zie je natuurlijk wel meer. Meer gebouwen die veel van glas zijn.
1: Ja.
0: Uiteindelijk wordt het daar toch behoorlijk warm.
1: Ja. Daar moeten ze toch echt voor bij de gemeente Den Haag of bij de bibliotheek zijn. Dat valt echt een beetje buiten mijn scope. Ik denk dat mensen ook best wel zelf zich heel goed kunnen aanpassen en goed kunnen opletten wat wel en niet nog enigszins comfortabel voelt. Het is vooral belangrijk dat je, denk ik, op zo'n dag alles net even wat langzamer doet dan normaal en voor de rest goed oplet.
0: Ja, men zegt natuurlijk ook, de wetenschap zegt van dit gaat alleen maar erger worden. Dus het is wel iets voor de provincie misschien om meer regie op te nemen dan nu het geval is.
1: Even voor de helderheid. De provincie heeft natuurlijk wel een taak als het gaat om alles wat met de gevolgen van de klimaatverandering te maken heeft. Als het gaat om water, als het gaat om de bepaalde veiligheidsaspecten. Dus de provincie heeft wel degelijk een rol bij de gevolgen van klimaatverandering, waardoor we dit soort weerextremen vaker zullen zien. Dat zie je natuurlijk op verschillende momenten in het jaar. Hoogwater, juist veel te weinig water, droogte. Het heeft allemaal effect ook op onze buitenruimte. En daar hebben we natuurlijk een rol in.
0: Ja, en het is niet zo dat jullie dan wijzen naar het Hoogheemraadschap?
1: Nou ja, kijk, die heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. De waterschappen, de Hoogheemraadschappen, die zijn verantwoordelijk voor droge voeten, zeg ik altijd. Dat is de belangrijkste taak die ze hebben. En ook voor zuiver water. Maar de stevigheid van onze dijken en van onze waterkeringen...
0: Daar gaan jullie over.
1: Daar gaat de waterschappen over. Maar dat is wel ongelooflijk relevant. En de gevolgen van als het niet goed zou zijn... die komen ook voor een deel weer bij de gemeente en bij de provincies terecht.
0: Ja, dus als het tot extra kosten leidt... dan gaat dat uiteindelijk misschien ook wel van het provinciebudget af.
1: Dat is niet helemaal zo geregeld.
0: Gelukkig. Voor jullie als provincie.
1: Maar wij werken gewoon op allerlei gebieden heel goed samen. En je wil natuurlijk voorkomen dat er excessen ontstaan... doordat er dingen niet goed gaan. Dus de samenwerking tussen de verschillende overheden, die is gewoon heel goed. En de waterschappen zijn echt opgericht heel lang geleden als allereerste overheidslaag die er was. Juist om droge voeten te houden. En daar zijn we in ons land ook gewoon extreem goed in. Je ziet natuurlijk heel weinig dat er misgaat als het gaat om waterveiligheid. Maar dat willen we wel graag zo houden. Hè. Dus zo'n dijk bijvoorbeeld, hè, dat klinkt een beetje gek, maar het is van belang dat daar voldoende vocht in zit om de stevigheid te behouden. Als zo'n dijk uitdroogt, dan zie je het soms niet eens. Maar dan zit er, dat noemen ze piping, dan gaat er kleine stroompjes water onder de dijk door. En op een gegeven moment wordt dat meer en meer. En dan zie je dat er scheurvorming in komt. En dan kan zo'n dijk doorgaan op een heel onverwachts en ook eigenlijk altijd ongelegen moment. Ja, dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus het is heel goed dat waterschappen daar bovenop zitten.
0: Ja, en is het nou zo dat dit wel een van de heftigste zomers tot nu toe al is, volgens u? Of hebben we het wel...
1: Ik ben geen klimatoloog. Ik hou dat niet precies met...
0: Maar u loopt al ietsje langer mee dan ik?
1: Ik loop 49 jaar mee. Ja. Dat is volgens mij ietsje langer.
0: Ja, ietsje.
1: Nee, maar ik wil je niet beledigen. Ja. Nee, maar... je ziet natuurlijk wel dat het anders is dan 20 jaar geleden of 30 jaar geleden. Dus daar hebben we ons ook wel toe te verhouden.
0: Ja.
1: Enerzijds wil je voorkomen dat het verder gaat... Dat het verergert. Dus daarom nemen we ook allemaal maatregelen om te zorgen dat ons milieu en klimaat verbetert. En tegelijkertijd moet je er rekening mee houden dat dit soort weerextremen vaker voorkomen. Daar heb je dus op voor te bereiden.
0: Ja. Gelukkig heeft u niet meegemaakt de Summer of 69.
1: Nee. Leuke aankondiging van het volgende nummer volgens mij.
0: Zo is het.

0: luistert naar het gesprek met de commissaris van de Koning. Dit is Radio
1: West. Ja, te gast Wouter Kolff, de commissaris van de Koning hier in Zuid-Holland. We hadden het net over de extreme hitte en we gaan het nu hebben over stikstof. Want het kabinet heeft nieuwe plannen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Moet ervoor zorgen dat Nederland weer van het stikstofslot komt en er weer vergunningen worden verleend voor het bouwen van nieuwe woningen. Wouter Kolff, er is eindelijk een plan dat voldoende politieke steun krijgt.
2: In de Tweede Kamer, althans.
1: Ja. Bent u daar een beetje blij mee?
2: Nou, daar op zichzelf ben ik blij mee. Het blijft natuurlijk gewoon een veelkoppig monster, dit vraagstuk. Omdat we inderdaad een heleboel dingen niet kunnen doen. Omdat we op dat stikstofslot zitten. En dat probleem is in Zuid-Holland ook echt wel merkbaar. Het leidt tot flinke stagnatie in de woningbouw. Onzekerheid ook voor mensen in de agrarische sector aan de andere kant. En stikstof. Het zorgt ervoor eigenlijk. De teveel aan stikstof zorgt ervoor dat de natuur niet tot wasdom komt en wordt aangetast.
1: Beschadigd
2: raakt. En dat betekent eigenlijk dat er moet ruimte zijn voor natuurherstel. Maar ruimte voor natuurherstel gaat altijd weer ten koste van iets anders. Dus daar ontkomen we niet aan. Ja. Het is op zich mooi dat het een gebalanceerd plan is waarin de agrarische sector een bijdrage moet leveren. Maar ook andere sectoren zoals vervoer over de weg, de industrie, et cetera. Dus iedereen komt. Iedereen draagt een portie bij. En we hadden natuurlijk als provincie vorig jaar ook al een belangrijk plan zelf gemaakt. Maar we wisten eigenlijk toen al van ja, dat gaat ongeveer 10% van de oplossing zijn. Ik denk dat 80-90% van de oplossing zeker vanuit het Rijksplan moet komen. Ja, mijn beeld is dat wat er tot nu toe allemaal aan plannen is gepresenteerd de afgelopen jaren, dat dit wel het plan is wat het meeste draagvlak heeft en ook het meest allesomvattend is. En dat is ook de reden dat de 12 provincies hebben gezegd, nou, in basis zijn we tevreden met wat hier nu ligt, ondanks dat het natuurlijk ook hier en daar echt veel pijn gaat doen. Maar er zijn ook nog echt wel aandachtspunten. We willen bijvoorbeeld meer ruimte voor maatwerk. En we vragen ons ook wel af of bijvoorbeeld de kring rondom bepaalde natuurgebieden echt wel een kilometer moet zijn. En of je daar niet moet kijken of dat dan 250 meter of 500. Dat zijn meer van dat soort. Nou ja, het klinkt een beetje gek op dit.
1: Maar misschien klein bier.
2: Het klinkt een beetje als details, maar dat zijn het natuurlijk niet. Want binnen die kring van 1000 meter rondom zo'n natuurgebied.
1: Je zal er maar net een bedrijf hebben.
2: Precies, dan is het zeker geen detail. Dus ik heb oog voor alle belangen die er zijn. Maar ik ben wel blij dat er nu stappen worden gezet. Want zonder zo'n stikstofplan kan het ook echt niet langer. Ja.
1: U zegt er lijkt wat meer draagvlakte te zijn. Dat is niet. Niet iedereen zal het daarmee eens zijn. Zo werd natuurlijk afgelopen week ook in Den Haag geprotesteerd. Laten we even luisteren naar een boer.
3: Ik wist niet dat we zo ontzettend terug bij af zouden zijn. Misschien nog wel nog verder terug. Zeg maar. Boeren hebben geen zin en niemand heeft zin om constant met je 4 ambtenaren in je nek te voelen hijgen die ze met je elke stap die je zet, dat 6 keer gecontroleerd wordt. Dat zijn boeren en burgers zijn dat onderaan zo beu.
1: Ja, we horen een boze boer. Wat zegt u dan tegen die boze boer?
2: Nou ja, kijk, ik vind dat het vooral aan de minister is die dit in portefeuille heeft om daar wat over te zeggen. En natuurlijk, er komt ook een belangrijke taak en rol te liggen bij de 12 provincies. Dat zit meer in de uitvoering. Kijk, we ontkomen er gewoon niet aan om dit vraagstuk op te lossen zonder dat het ook pijn doet. En ik vind dan wel dat je behoorlijk perspectief moet bieden aan degene die dat raakt. He, dus er moet niet alleen maatwerk mogelijk zijn op sommige vraagstukken, maar er moet ook voldoende financieel worden gecompenseerd. En ik heb de minister horen zeggen dat er een pot is van 20 miljard. Dat klinkt ook als een prachtig groot bedrag. Ook dat bedrag heb ik niet elke dag bij me, net zoals u vermoed ik.
1: Maar ook dat zal snel er doorheen worden gejaagd.
2: Ik denk dat 20 miljard voor het enorme vraagstuk wat hier ligt, dat daar nog wel wat bij zou moeten om iedereen op een goede manier te compenseren die dat betreft.
1: Ja, maar daar komt het kabinet waarschijnlijk zelf achter.
2: Maar het is, daar komt het kabinet zelf achter. En daar gaan wij natuurlijk ook
1: voor lobbyen.
2: We gaan daar gewoon hand in hand in optrekken wat mij betreft. Want daar is iedereen het meeste bij gebaat.
1: Ja. Nou, de provincie heeft wat meer geld, hè, hoorden we deze week.
2: Ja, maar dat is dan weer 35 miljoen. Ja, daar gaan we dat ook niet mee redden.
1: Ook niet meer redden, nee.
2: Dus dit vraagt echt om een landelijke regie. Dat is er nu ook, hè. Dus dat is op zich goed. Ik ben echt blij dat dat is gekomen. Dat toont ook aan dat het kabinet echt wel moedig bezig is op dit dossier. Maar we zijn er nog niet. En er moet nog een heleboel water door de rivier voordat we dit hebben opgelost. Maar dat het moet gebeuren, dat staat als een paal boven water. Ja. Het is op dit moment echt wel tobben met de hoeveelheid vergunningen die we nog kunnen afgeven. En dat is elke keer gedoe. Terwijl de noodzaak voor woningbouw en de noodzaak voor allerlei andere ontwikkelingen zo groot is.
1: Wat is uw grootste zorg dan nu nog?
2: Nou, voldoende geld, ruimte voor maatwerk en dat zijn denk ik de belangrijkste als het gaat om stikstof. En natuurlijk dat we zorgvuldig met iedereen omgaan die dit betreft.
1: Ja. Laten we het dan nog hebben over een ander onderwerp waar we eigenlijk vanuit het andere Den Haag, de Tweede Kamer, mee te maken hebben. De spreidingswet. We raken er niet over uitgepraat, want volgens mij hebben we elk gesprek hebben we het erover. De opvang van asielzoekers die blijft in veel gemeenten een gevoelig onderwerp. De nieuwe coalities van meerdere gemeenten die hebben al aangegeven niet meer te willen te doen dan nodig is. In Den Haag is het ook een belangrijk politiek onderwerp, maar daar wordt nog over de coalitie gepraat, zoals we elke week worden bijgepraat hier. Hoe staat het nou met de opvang in Zuid-Holland? Heeft u een exact cijfer of niet bij de hand?
2: Exact cijfer, ik weet het ongeveer. Ik heb het niet op dagbasis bij me, maar kijk, wij komen vanaf ongeveer 1800 plekken die we een paar jaar geleden hadden in de provincie. De opgave is rond de 19.000. En dan hebben we het dus over vaste plekken in een AZC, wat ook echt het meest wenselijk is, omdat die noodopvang er elke keer voor zorgt dat er maatschappelijke onrust ontstaat. Die noodopvang is ook hartstikke duur. Dus we moeten gewoon goede vaste AZC-plekken waar je het goed kunt organiseren. Nou, daar hebben we er nu zo'n beetje 13.000 van. Dus we zitten ongeveer op 60-65% van de taakstelling. Daar zit ook nog wat in het vat. Hè. Dan kom je zo'n beetje op 70-75%. Maar we moeten echt richting die 100. Dus er is nog wat werk aan de winkel. En dat betekent dat alle gemeenten die dat tot nu toe nog niet hebben gedaan ook echt een beetje zullen moeten gaan bijtrekken.
1: Ja. Want wat gaat u dan doen als commissaris van de Koning?
2: Nou, in de spreidingswet hebben de 12 commissarissen van de Koning de rol om de uitvoering van die wet in de provincie te coördineren. Dus wij stimuleren gemeenten om hier aan te voldoen. We hebben ze ook altijd bij elkaar in de zogeheten provinciale regietafel. Provincie Zuid-Holland is zo groot dat we ook nog weer 5 regionale regietafels hebben. En daar kunnen gemeentes ook met elkaar afspraken maken over hoe ze het doen. Want daar ligt natuurlijk niet alleen een asielopgave. Er ligt ook een opgave van huisvesting van statushouders. Mensen die gewoon Nederlander zijn geworden en hier mogen blijven. We hebben ook nog een taakstelling als het gaat om de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Dat staat er eigenlijk nog weer los van. Maar dat vraagt natuurlijk wel ook om opvangplekken. Afgezien nog van allerlei andere doelgroepen met speciale noden. Dus het is een enorme puzzel. Die wordt aan die regietafels gelegd. Daar kunnen gemeenten dus afspraken maken. Die kunnen zeggen, ik heb wat meer ruimte voor Oekraïne. Doe jij wat meer statushouders? Zo kunnen er afspraken worden gemaakt. Die leggen we vast en vervolgens dienen we dat in bij het Rijk.
1: Ja, bijvoorbeeld zoals dat wordt voorgesteld in Wassenaar. Laat even luisteren.
4: Statushouders, we hebben nu al een relatief groot AZC. We doen 6 keer meer dan spreidingswet, zoals ik vertelde. Maar we hebben relatief weinig sociale huurwoningen nu beschikbaar. Dus als we statushouders ergens anders een plek zouden kunnen krijgen, een woning zouden kunnen krijgen, dan hebben mensen in Wassenaar lokaal, die lokaal op de wachtlijst staan, meer kans op een sociale huurwoning.
1: Kan dit zomaar? Gewoon lekker een beetje uitruilen tegenover elkaar? Of is het juist heel goed?
2: Dit is heel goed. Want de gemeente Wassenaar heeft inderdaad een enorme opvangcapaciteit voor asielzoekers gerealiseerd in Duirel. Daar zitten zo'n beetje uit mijn hoofd 900, iets meer dan 900 vluchtelingen. Terwijl Wassenaar qua inwonersaantal misschien zo'n 150, 200 zou moeten doen. Dus die opgave die is echt, die vullen ze zeer goed in. Ja, die kunnen ze ook inzetten op die regietafel om te zeggen van wij doen dit. Dan moet een ander wat meer op een ander vlak
1: leveren.
2: Dat kan heel goed. Het moet wel een afspraak worden waar ook handtekening onder staat van 2 of meer gemeenten. En dan is dat een volkomen legitieme deal die ook gewoon past in de wetgeving.
1: Dus spreekt u hier ook de hoop uit dat dit gaat lukken? Ook dat Den Haag meeluistert nu en denkt van die commissaris van de Koning, hè, die zegt dit nu. Dus laten we dit maar doen.
2: Nou ja, ik ga niet hier op de radio een deal sluiten of stimuleren tussen 2 bepaalde gemeenten.
1: U zegt dat het goed nieuws is.
2: Ik stimuleer wel dat gemeenten onderling afspraken maken. Maar of het precies deze moet zijn, dat is vooral aan de lokale bestuurders.
1: Ja, en ze moeten er zelf ook overigens nog uitkomen hier in Den Haag natuurlijk. Hè?
2: Dat bedoel ik, ja.
1: Volgt u het een beetje trouwens?
2: Ik volg het van alle 50 gemeenten met grote interesse. En ook in Den Haag.
1: Ja. Goed zo. Ik zat nog even verder te denken van veel nieuwe colleges in verschillende gemeenten die zeggen, wij schalen af, we hebben al genoeg gedaan. Ja. Kijk eigenlijk een beetje naar Wassenaar ook. Geen asielzoekers erbij.
2: Maar als je er al 900, als je als Wassenaar, hè, met wat is het?
1: Nee, dat is
2: 28.000 inwoners. Ja. Als je er dan al 900 opvangt, ja, dan draag je je portie wel bij. Dan snap ik dat je zegt, op dit moment is het wel even goed zo. Ja.
1: Maar kijk naar het Westland, daar gebeurt eigenlijk helemaal niks.
2: Ja, Westland heeft, nou, er gebeurt niet niks, weet ik toevallig.
1: Bijna niks.
2: Het is te weinig. Ja. En daar zal Westland echt serieus werk van moeten maken. Anders gaat het Rijk het overnemen.
1: Is dat een dreigement?
2: Nee, dat is hoe het is. En dat weet Westland ook. Dus mijn advies is ook naar alle gemeenten. We hebben ook alle gemeenten bij elkaar gehad een paar weken geleden. Anderhalf, twee weken geleden. Een grote bijeenkomst in het provinciehuis met 34 burgemeesters en meer dan 40 wethouders. En de minister van Asiel en Migratie er ook bij. En daar ook uitgelegd hoe het precies werkt, wat er van ze verwacht wordt. Ja, mijn advies aan alle gemeenten al maanden, zo niet jaren, is: hou de regie in eigen hand. Want dan kun je het zorgvuldig doen. Dan kun je met je inwoners in gesprek. Dan kun je mensen meenemen. Dan kun je ook zeggen van, nou, we gaan het wel doen. Maar wat is de beste plek? Of onder welke voorwaarden kunnen we dat het beste organiseren? Als het Rijk het overneemt, dan gaat dat natuurlijk allemaal wat sneller en wat minder direct betrokken bij de lokale omstandigheden.
1: Ja, dus, dan heb je er bijna niks meer over te zeggen, om dat te zeggen.
2: Ja, dus hou de regie in eigen hand, dat is gewoon verstandig.
1: Ja, dus beter wel iets doen dan zeggen van, we willen het niet, nooit niet.
2: Nou, ten eerste, je kunt zeggen wat je wilt, maar je hebt je in het land aan de wet te houden. Ja. Die wet is gewoon democratisch vastgesteld in de Tweede en Eerste Kamer. Afgezien van het feit dat er gewoon een opgave ligt waar we ook gezamenlijk verantwoordelijk
1: zijn. Maar er zijn nu coalitie die zeggen, we gaan het niet doen.
2: Nog één ding. Je hebt in dit land ook gewoon altijd, als je bestuurt, dat is hartstikke leuk om te mogen besturen. Het is hartstikke prachtig om wethouder of burgemeester of ook als commissaris te zijn. Maar je hebt soms ook gewoon moeilijke besluiten te nemen die je wel hebt uit te leggen. Dus het vraagt ook een beetje moed van al deze bestuurders om het gewoon te doen. Maar dat je op lokaal niveau zou zeggen, ja, aan die landelijke wet gaan we ons niet houden, dat past gewoon niet in een rechtsstaat. Dan krijg je willekeur. Dan kan een gemeentebestuur ook zeggen, we stoppen met benzineaccijns heffen, of we doen geen btw meer in de winkels. Dan wordt het hier een janboel. Ja. Dat gaat niet. Daarom hebben we gewoon een Tweede en Eerste Kamer. Die stellen landelijke wetgeving vast en daar houdt iedereen zich aan.
1: Zeker, maar het lastige blijft natuurlijk dat er gemeenten zijn, dat er nu nieuwe coalities naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn, die zeggen, wij gaan die mensen niet opvangen. Wij gaan geen asielzoekers opvangen.
2: En dan is er dus een landelijke wet, de spreidingswet, en die heeft uiteindelijk als ultiem middel, wat de minister, en wat mij betreft gebeurt dat ook niet, het liefst niet wil inzetten. Maar wat wel gaat gebeuren als die gemeenten dat blijven volhouden. En je kunt gewoon geen dingen beloven die je niet kunt waarmaken.
1: Dus richting al die coalities die nu zeggen van, wij willen geen asielzoekers?
2: Dat is zeer beperkt, hè, die dat zeggen. En natuurlijk worden die daar, dat snap ik, zou ik ook doen, door de media ook uitgelicht.
1: Omdat het ingewikkeld wordt.
2: Het overgrote deel van de gemeente zegt, wij houden ons aan de wet. Of wij gaan in elk geval ons uiterste best doen om dat zo goed mogelijk te organiseren. En een enkeling zegt, we doen het niet. Ja, daar komt natuurlijk wel de focus op.
1: En hoe dichtbij is het dan dat de minister gaat ingrijpen, denkt u?
2: Nou, kijk, we hebben een soort zogeheten escalatieladder als het gaat om de huisvesting van statushouders. Daar zitten 6 trappen in. En dat duurt ongeveer een half jaar per trap. Dus dan zou je zeggen 3 jaar. Als het gaat om de toezicht op de spreidingswet, daar is het gewoon urgenter dat dat snel voor elkaar komt. En zeker als de gemeente zegt, ik wil niet, ja, dan kun je al die treden gaan doorlopen, maar dan weet je al dat de gemeente niet wil. Als de gemeente echt niet wil, dan vermoed ik dat het een kwestie van een aantal maanden is voordat de minister gaat ingrijpen.
1: Ja, we hadden het over nieuwe coalities.
2: Het belangrijke wat ik nog wou zeggen, totdat de minister ingrijpt, proberen we er nog steeds alles aan te doen om zo'n college te bewegen, om het wel gewoon zelf te doen. Dus, en ook te kijken of we kunnen helpen.
1: Ja, duidelijk. We hadden het over nieuwe

0: heel erg mooi ambt, maar het is ook best zwaar. En zeker in deze tijd van mensen die tegenover elkaar staan, polarisatie, ingewikkeldheden. Komt veel af op die burgemeesters. Ja. Dus het is fijn dat er een plek voor ze is waar ze ook terecht kunnen met vragen of met dilemma's.
1: Ja, en u heeft er weer een aantal nieuwe aangesteld. In ieder geval, die zijn door alle hoepeltjes heen gekomen. Bijvoorbeeld Carla Breuer, die komt tijdelijk in Zoeterwoude te zitten. Zij zat in Teylingen. Enig idee hoe lang zij nou in Zoeterwoude blijft?
0: Nou, zij is al 12 jaar burgemeester van Teylingen. Zij had al aangekondigd niet voor een derde termijn op te gaan. Een termijn van 6 jaar. Haar afscheid was eigenlijk al aangekondigd in september. Maar Zoeterwoude kwam vrij. Ik heb haar gevraagd om Zoeterwoude waar te nemen. Dat doet ze vanaf 15 juli. Daarvan heb ik gezegd, daar moet ze echt even de tijd voor krijgen. Omdat er wel het een en ander speelt in Zoeterwoude. Er speelt een onderzoek vanuit de provincie ook naar de Leidse regio als geheel. Hoe wordt daar samengewerkt? Pakken we daar alle kansen die we kunnen pakken? Dat onderzoek willen we graag afwachten. Er is ook nog een bestuurskrachtonderzoek. Omdat Zoeterwoude natuurlijk toch een wat kleinere en ook wat kwetsbare gemeente is. Als het gaat om financiële stabiliteit, om bestuurskracht. Zoeterwoude doet zelf ook nog een onderzoek. Dus ik heb gezegd, laten we dan niet meteen een tijdslimiet zetten op dat waarnemerschap. En de burgemeester ook even de ruimte geven om zelf en ook samen met raad en college al die onderzoeken goed af te wachten en daar ook wat conclusies aan te verbinden.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid, Renswoude wordt niet geannexeerd door de provincie Zuid-Holland, hè?
0: Ik verwar het omdat Renswoude naast Veenendaal ligt. Daar ben ik burgemeester geweest en ik heb veel met Renswoude samengewerkt in dat perspectief. En dat was ook een verhouding tussen wat grotere en wat kleinere gemeenten.
1: Maar het is goed.
0: We hebben het over Zoeterwoude.
1: Ja, gelukkig. Duidelijkheid, ja. Over Teylingen gesproken net. Daar komt een oude bekende van u te zitten. Frank Rijkaard.
0: Ja, Frank Rijkaard. Ja, daar heb ik natuurlijk enige tijd mee in het college van gedeputeerde staten gezeten. Hij was gedeputeerde en hij is
1: minister geworden.
0: Vorig jaar minister geworden van Binnenlandse Zaken. Dat heeft hij namens de BBB een half jaar gedaan. Ik sprak met de gemeenteraad van Teylingen, omdat hun burgemeester natuurlijk vertrekt en ze daar een waarnemer krijgen. Totdat daar weer een vaste burgemeester zit. Toen ik hoorde wat hun wensen waren, toen dacht ik aan Frank Rijkaard. En ik probeer altijd goed te luisteren naar wat gemeenten zoeken. En zij zoeken een nuchtere, robuuste burgemeester die ook een wat veiligheidservaring heeft.
1: Dus dat is een match?
0: En bestuurlijke ervaring hoefde niet per se burgemeester geweest te zijn. En toen dacht ik aan Frank. Ze hebben een gesprek gehad en dat bleek een uitstekende match. Dus daar ben ik heel blij mee.
1: Ja. En dan hebben we ook nog burgemeester Stemerdink in Voorschoten. Ja. Die heeft aangegeven dat ze door wil.
0: Ja, daar ben ik ook blij mee. Want dat is volgens mij een hele goede match tussen Voorschoten en de burgemeester. Een hele eigen stijl, ontzettend betrokken burgermoeder. Ook wel energiek, zou ik maar zeggen. En volgens mij past dat ook heel goed. En ik ben heel blij dat ze blijft.
1: Ja, en dan een andere burgervader. Dat is Jan van Zaren, mogen we misschien wel noemen, toch?
0: Dat is natuurlijk misschien wel de bekendste van allemaal. De burgemeester van Den Haag.
1: Hij is herbenoemd.
0: Ja, dat was al besloten. Hè, maar afgelopen week is hij herbeëdigd. Dat komt hij dan op provinciehuis doen. Dan legt hij de belofte af. Had ook een mooi gezelschap meegenomen van collega's van het stadhuis, maar ook vrienden meegenomen. En we hebben er een mooie kleine ceremonie van gemaakt. En volgens mij heeft hij daarna ook nog wel een feestje gehad met wat intimie. Ontzettend fijn dat Jan met zoveel ervaring, en we noemen hem altijd Jan van de gemeente. Zo noemden we hem in Utrecht al. En zo gaat hij hier ook. Dat is natuurlijk iemand die dag in, dag uit, bijna 24 uur per dag tussen de inwoners van Den Haag staat. Dat hij voorlopig nog doorgaat. Dus dat is mooi.
1: Wouter Kolff, man van de provincie?
0: Ja, inmiddels wel. Ik ben geboren in Zuid-Holland. Ik ben hier opgegroeid. Ik ben hier burgemeester geweest. Mijn kinderen zijn hier geboren.
1: Hoe gaat je dood mee weg? Zeg nooit nooit.
0: Ja, ik ben 49. Zeg nooit nooit. Maar wat mij betreft voorlopig in elk geval echt niet. Nee.
1: Dank u wel en tot volgende maand zou ik zeggen.
0: Graag gedaan. Tot volgende maand.

0: wat Tije doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tije heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Mick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tije Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tije Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tije, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tije, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: bespreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
17: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
18: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
11: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
10: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
12: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
18: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: de eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
9: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
12: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
13: Omroepwestadverteren.nl.
14: Negenentachtig drie FM.

0: Zondagochtend is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert, zondagochtend om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: wat Tije doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tije heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tije Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tije Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tije, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tije de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. En toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Tot 11 uur, Romantiek.

Het Haags Beatfestival en het Zuiderparktheater komt er weer aan. En volgende week geeft Radio West echt de allerlaatste kaarten weg. Op zondag 16 augustus brengen bekende artiesten een ode aan de Haagse helden die Den Haag muzikaal op de kaart hebben gezet. Met optredens van Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring, Jet Rebel, Bo Saris, De Bintangs en Grupo Sportivo. De allerlaatste kaarten voor het Haags Beatfestival win je volgende week alleen op Radio West.

0: Wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.

0: zei tegen hem, Thijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hierin steekt, komt er een keer uit.
1: Je ziet het in de documentaire Thijen, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Tot 11 uur, Roman.

0: wat Tijen doet is geweldig. Hij heeft de mooiste en beste gitaar ter wereld ontworpen.
1: Tijen heeft op een gegeven moment een gitaar gemaakt voor Nick Taylor.
0: Gitarist van Adele, de bassist van AC/DC.
2: Tijen Wijnterp is gitarist en gitaarbouwer. Een markant persoon die helemaal zijn eigen gang gaat. Dat zit niet altijd mee.
3: De status van Tijen Guitars vandaag. Nashville werkplaats kost alleen maar geld. Die hebben ze dichtgegooid. Alle employés zijn weg.
4: Ik zei tegen hem, Tijen, energie gaat niet verloren. Dus alles wat je hier insteekt, komt er een keer uit.
2: Je ziet het in de documentaire Tijen, de Master. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: If I...

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000... Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En de kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de tienduizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die waren geblokkeerd door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat op gegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren daardoor de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour de France van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Vanmiddag fietste ik noordwaarts Amsterdam uit, toen onder de brug een lijkwagen stilstond. Witte kist achterin. En de chauffeur stond heel genoeglijk tegen de motorkap een checkie te roken. En ik dacht even, o jee, staat daar nu een rouwende massa in paniek te wachten bij het uitvaartcentrum? Totdat ik me realiseerde, wat maakt het eigenlijk uit? De hoofdpersoon in dit verhaal, die heeft de klok al lang helemaal stilgezet. Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag. Soedan heette al de grootste humanitaire crisis ter wereld. En nu dreigt een nieuw groot bloedbad, want de rebellen van RSF dreigen de stad El Obeid in te nemen. Onze correspondent praat u bij. Hij is over de hele wereld geliefd en geroemd. Geen ridderfilm of verdraven de statige Friese paarden. Maar het voortbestaan van het ras is onzeker. De directeur van Friese Paarden Stamboek legt uit waarom. In onze serie 50 jaar met het oog op morgen kijken we terug op nieuws van toen. En vandaag is dat de eenwording van Noord- en Zuid-Vietnam. En terwijl jong blijven zowat een heilige opdracht is, koestert schilder Sam Drucker het naakte oudere lichaam. Tegen middernacht weet u waarom, maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zaterdag 4 juli.
3: It's not just any 4th of July, as we all know. It is the 250th anniversary of this great country.
2: De VS viert 250 jaar onafhankelijkheid. Op 4 juli 1776 werd de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend.
4: The birth and survival of the American nation under God is quite simply the best and most incredible thing ever to happen on this planet by human hands ever. That is ever, ever, ever.
2: Trump's vice-president J.D. Vance zei dat de onafhankelijkheid indertijd mogelijk werd gemaakt door alle opoffering van gewone Amerikanen.
5: So I say to all my fellow Americans, I'm proud of you. Happy birthday. And happy birthday to our great nation.
2: In het hele land zijn er festiviteiten. Maar door de hittegolf gaan ook veel van de evenementen niet door, zag deze bezoeker.
6: Now they've shut it down. I'm guessing for too many medical emergencies.
2: Volgens hem moeten meer mensen gebruik maken van alle gratis waterflesjes die worden aangeboden.
6: Grab a water, drink it, go grab another one. They're free and they're ice cold. Get all the free water you can. It's taxpayer dollars.
2: In een deel van Nederland is het schooljaar voorbij.
7: Het is vakantie!
2: Maar volgens de ANWB gaan steeds minder Nederlanders op zomervakantie.
8: Die gewoonte om ieder jaar in juli en augustus 2 weken op reis te gaan, dat is helemaal veranderd.
2: Onder meer door de gestegen kosten zijn verre vliegvakanties uit en gaan meer mensen kamperen.
9: Hier is net zo gezellig.
10: Omdat je hier echt veel kan spelen en op een springkussen kan springen. Je kan lekker in de natuur wandelen. Je kan lekker crossfietsen.
2: Maar de kinderen vinden niet alles leuk aan kamperen.
11: Dat je dezelfde wc gebruikt met andere mensen. En dat je heel veel bijvoorbeeld in de avond, dan ga je slapen en dan hoor je nog steeds allemaal geschreeuw.
2: Volgens de ANWB zijn de ideeën over zomervakantie niet alleen veranderd vanwege het geld.
8: Daarnaast zijn mensen ook bang voor extreme hitte, extreme temperaturen op vakantie. Kijk naar de bosbranden in Spanje nu.
2: Ook de ouders van deze jongen zijn daarmee bezig.
12: Op social media kijken we heel veel of het al dicht bij onze camping in de buurt komt en of het dan nog wel veilig is.
2: Een gebied van 2400 hectare is al verwoest door de brand.
13: Ik hoorde het vuur naast me knetteren. Maar het gekke is dat je dan in een modus zit van ik moet gewoon zorgen dat ik zoveel mogelijk in veiligheid breng.
2: Haar boerderij in Spanje werd slachtoffer van de bosbranden.
13: Mensen hebben op teenslippers 10 kilometer gelopen met mijn ezels om ze in veiligheid te brengen. Fantastisch, fantastisch.
2: Fantastisch is ook het gevoel bij Marokkaanse Nederlanders na het behalen van de kwartfinales op het WK voetbal.
14: Onbeschrijfelijk, echt onbeschrijfelijk, maar we zijn super blij.
2: Gastland Canada werd verslagen.
15: Slechte eerste helft, maar we beginnen heel goed de tweede helft. Direct 1-0.
2: En daar bleef het niet bij. Onze verslaggever werd er ook helemaal enthousiast van.
16: Oké, in actie. Gaat hij erin? Hij gaat er niet in. Nou, ik blijf jullie op de hoogte houden.
2: Later gebeurde dat nog wel twee keer. Het werd 3-0 voor Marokko. Er waren verschillende arrestaties, maar op straat werd vooral feest gevierd.
1: Nieuws vandaag in de media.
2: In Soedan dreigt een nieuw bloedbad nu de rebellen van de paramilitaire groep RSF de stad El Obeid bijna helemaal hebben omsingeld. 500.000 burgers en vluchtelingen zitten vast, ook zonder toegang tot voedsel en medische zorg. De Verenigde Naties heeft code rood afgegeven en waarschuwt voor een ramp. Afrika-correspondent Maurice Leden, goedenavond.
9: Goedenavond.
2: Maurice, hoe nijpend is nu de situatie rond El Obeid?
9: Ontzettend nijpend. Elke dag worden de mensen in El Obeid wakker met de vraag of vandaag de dag is dat de RSF de stad zal binnenvallen. De RSF is een paramilitaire organisatie en die neemt het op tegen het Soedanese leger. En El Obeid is al lange tijd in handen van het Soedanese leger. Alleen melden de Verenigde Naties dat er de afgelopen 3 weken zo'n 15 droneaanvallen zijn geweest op El Obeid en omliggende gebieden, waarbij minstens 45 burgers om het leven kwamen. En daarbij is infrastructuur geraakt, zoals watervoorzieningen, tankstations, scholen, belangrijke elektriciteitscentrale. Elektriciteitscentrale en dus burgers omgekomen ook. Ja.
2: Ja, en de rebellen vallen de stad ook aan met drones. De voedseltoevoer wordt afgesloten. Wat zit daarachter?
9: Dit is een tactiek die de RSF veelvuldig toepast. Een stad lange tijd belegeren, op die manier de weerstand verzwakken en de mensen uitputten. En wat wel opmerkelijk is, is dat voor deze bevolking de belegering niet nieuw is. De oorlog tussen die twee partijen die begon in april 2023. En toen is deze stad El Obeid bijna 2 jaar belegerd, totdat het Soedanese leger de rebellen van RSF wist terug te dringen. Alleen dit keer proberen ze dus opnieuw die stad te belegeren en maken ze dus gebruik van ontzettend veel drones. En inwoners geven ook aan, nou, het lijkt wel alsof ze er eindeloos veel van hebben, want die droneaanvallen die blijven maar komen.
2: Ja, ik zei net al, ze zitten opgesloten. Kunnen burgers de stad nog uit of is dat helemaal dicht?
9: Wat we horen is dat er nog 1 weg vrij is richting Khartoum, de hoofdstad. Er rijden wel eens bussen de stad uit. En dan moet je je voorstellen dat de daken van die bussen ook helemaal vol zitten. Maar tickets zijn onbetaalbaar. En veel mensen zijn daarom ook genoodzaakt om te blijven. En als je zelf vervoer hebt, dan heb je te maken met een benzine, een brandstoftekort. Dus dan geraak je ook niet ver buiten de stad. Dus het is heel moeilijk om die stad te verlaten. En we hadden het al even over bewoners inderdaad. Als we het over die bewoners hebben, dan gaat het niet alleen om de ruim 500.000 inwoners van El Obeid, maar er zijn ook berichten dat er inmiddels zo'n 100.000 mensen hun toevlucht hebben gevonden in die stad vanwege het geweld in het land. Dus die leven daar in tenten. En die vrezen op dit moment opnieuw voor hun leven.
2: Ja. En wat is precies het doel van de RSF? Waarom is die stad voor rebellen zo van belang?
9: Nou, de RSF die zegt erop uit te zijn het Soedanese leger te willen verslaan en een nieuwe Soedanese staat op te richten. En om dat te bereiken moeten ze El Obeid in handen krijgen. Omdat het een van de grootste steden van Soedan is, midden in het land. Het verbindt provincies met elkaar. Er lopen belangrijke wegen naartoe. Dus het is een hele strategische plek voor het vervoeren van wapens en munitie. Ook is er een belangrijke legerbasis gevestigd van het Soedanese leger. Dus wil je meer controle in en over Soedan, dan zijn dat allemaal redenen om deze stad in te nemen.
2: Ja, en we kennen natuurlijk een beetje de geschiedenis van Soedan. Speelt hier ook Arabieren versus zwarte Soedanezen?
9: Dat speelt in deze stad. Dat speelt natuurlijk in het hele land. Het is zo dat inderdaad de RSF een partij is die voornamelijk bestaat uit leden van Arabische stammen. En eerder in El Fasher een ongelofelijke, daar heeft een genocide plaatsgevonden. Dat is wat Amnesty International concludeert. Daar past de RSF er eigenlijk precies dezelfde strategie toe. 18 maanden lang een stad belegeren, in dit geval El Fasher. En daar hebben ze in enkele weken tijd, naar schatting van experts, zeker 60.000 mensen vermoord. En ze maakt zich niet alleen schuldig aan massamoord, maar er is ook sprake van marteling, verkrachting. Ze maakte mensen tot seksslaven. En zoals je al aangaf, er is ook gesproken over etnische zuivering. De bevolking van El-Fasher was niet Arabisch. Dat waren zwarte Soedanezen. En de RSF bestaat dus voornamelijk uit die leden van Arabische stammen. Ja. En in El Obeid leven ook Arabische mensen met, van Arabische komaf. En tegelijkertijd ook mensen die dus, ook de zwarte Soedanezen. En bedenk dat er dus mensen zijn uit de regio die gevlucht zijn naar El Obeid in de hoop veilig te zijn. En die op het moment dat de RSF deze stad inneemt, opnieuw te maken krijgen met dat geweld. En omdat we inmiddels weten wat voor partij de RSF is en aan wat voor gruwelijkheden zij zich schuldig maken, daar komt die angst vandaan. Dat is waarom iedereen nu het heeft over code rood en waarom iedereen alarm slaat. Omdat we moeten dit als wereld toch zouden voorkomen, ja, zou je denken.
2: Ja, de wereld lijkt erg op afstand te staan. Spelen andere landen hier direct een rol bij dit conflict?
9: Ja, eigenlijk wel. Het is zo dat, kort gezegd, de RSF financieel en voor de levering van wapens kan steunen op de Verenigde Arabische Emiraten. En het Soedanese leger krijgt weer wapens van Egypte en Turkije. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat Soedan een land is dat rijk is in goud en mineralen. En ook een vruchtbaar land is voor wat betreft landbouw. En daar willen deze landen in investeren. En dat houdt deze oorlog helaas in stand.
2: Ja, en dat Soedanese leger, kan dat nog iets uitrichten?
9: Nou, die hebben wel. Het is dus eerder gelukt om deze stad in handen te houden. Op dit moment met de toename van die droneaanvallen is de situatie nijpend. Dat is de grote vraag. Hoeveel militaire kracht hebben zij nog? Ik begreep wel dat ze daar inmiddels van de hele stad een vesting hebben gemaakt. Dus dat het moeilijk is om daar doorheen te komen. Vandaar ook die aanvallen vanuit de lucht. Maar het is gissen. Het is wat dat betreft moeilijk te beantwoorden hoe sterk dat leger is, hoeveel weerstand zij kunnen bieden tegen de toenemende aanvallen van de RSF.
2: Ja, nou, Amnesty International heeft onderzoek gedaan naar Al-Fasher. En komende maandag komen alle 47 lidstaten van de VN bijeen. Dus de internationale gemeenschap kijkt toch mee. Wat kan die internationale gemeenschap nog doen om opnieuw zo'n groot bloedbad te voorkomen?
9: Nou, binnen deze setting inderdaad zijn er de 47 lidstaten van de Mensenrechtenraad die komen bij elkaar. En er is een ontwerpresolutie waarbij opgeroepen wordt tot onmiddellijk staakt het vuren. Dat is niet, dat blijft nog wat weinig concreet. Er wordt veel gewaarschuwd. En tegelijkertijd stopt dat niet direct wat er gaande is in de regio. Tegelijkertijd hebben ze in hun resolutie ook geven ze aan dat ze willen oproepen tot meer financiële en logistieke steun voor landen die de vluchtelingen op willen vangen. Maar met een situatie die zo nijpend is, zou je je af kunnen vragen, waarom wordt er niet op een andere manier ingegrepen? Bij elkaar komen, waarschuwen. Ja. Is dat voldoende om dit tegen te gaan? En we weten
2: waar denk je dan aan als je zegt, kan er niet op een andere manier worden ingegrepen?
9: Nou, het is niet mijn vakgebied om te praten over bijvoorbeeld militair ingrijpen. Daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar ik zou toch denken, wetende wat er zich heeft afgespeeld in El-Fasher, wetende dat dit nog een keer kan gaan gebeuren, moeten we op de een of andere manier alles uit de kast trekken om dit een halt toe te roepen. Want op deze manier voelt het toch een beetje als we staan erbij en we kijken ernaar. En er zouden toch middelen moeten zijn om dit tegen te kunnen gaan.
2: Ja, nou, dank dat je dit voor ons hebt uitgelicht. In elk geval Maurice Lede, Afrika-correspondent.

0: Wilco was dat met heavy metal drummer. Het wordt het mooiste paardenras ter wereld genoemd. Met zijn gitzwarte vacht, wapperende manen en elegante draf mag vaak de gouden koets trekken. Maar de populariteit van het Friese paard heeft ook een schaduwkant. Vanwege inteelt zijn er grote zorgen over de toekomst van het oudste Nederlandse paardenras. Goedenavond, Henk Lasche. Hij is directeur van Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek.
1: Goedenavond.
0: Ja, zo'n introductie klinkt vrij alarmistisch.
1: Ja, kijk, het klopt. Hè. De gezondheid is een heel belangrijk aspect binnen de Friese paardenfokkerij op dit moment. En dat heeft te maken met dat wij een gesloten fokkerij zijn. Dat wil zeggen dat wij een ras fokken waarbij er geen ander bloed, zoals gezegd, en geen andere rassen eigenlijk gekruist mogen worden. En dat betekent dat je dan ook al stamboek, die dat allemaal reguleert, dat je dan heel goed moet opletten dat gezondheid belangrijk is en dat ook bijvoorbeeld inteelt, dat dat beperkt wordt.
0: En hoe beperk je dan inteelt?
1: Nou, inteelt kun je op een aantal manieren beperken. Maar een van de dingen die daarin heel belangrijk is, dat je selecteert heel scherp op varendieren. Dus je voegt eigenlijk maar heel weinig varendieren per jaar toe aan de populatie, terwijl je een heel groot aantal moederdieren hebt. En nou is de kunst, en we hebben in totaal ongeveer 80, 90 varendieren. Maar wij fokken per jaar als stamboek ongeveer 4.000, 4.500 veulens. Daarnaast is het zo dat niet alle varendieren evenveel gebruikt worden. Maar het is de kunst om als vereniging van fokkers ervoor te zorgen dat er een gespreide paring plaatsvindt. Dus dat veel varendieren op veel moederdieren gaan.
0: En waarom zegt u eigenlijk varendieren in plaats van hengst?
1: Ja, varendieren, ja, je hebt varens en moeders, hengsten. Ja, hengsten, varendieren zijn hengsten.
0: Ja, ja. En dekhengsten.
1: Dekhengsten, dus ja. Ja.
0: En hoeveel dekhengsten zijn er? Want er zijn er een paar heel populair, begrepen.
1: Nou, je hebt in totaliteit 80, 90 dekhengsten. Maar je ziet wel dat, paardenfokken, dat is ook eigenlijk wel kijken van, nou, hoe fok je zo mooi mogelijk paard? Hoe fok je zo mooi mogelijk een Fries? En er zijn een aantal kenmerken die daarvoor kwalificeren, hè, waar je dan naar kijkt als fokkers. Ja. En er zijn een aantal hengsten die zijn beter dan de anderen. Dus je bent dan ook geneigd als fokker om dan een paring te maken, zodat je een paard krijgt dat zo mooi mogelijk is. Ja. En ook op een gegeven moment op een keuring of op een wedstrijd goed meedoet.
0: Ja, dus iedereen met een Friese paard merrie, die wil het zaad van diezelfde hengsten. Ja. Maar, en dat leidt dus tot inteelt. Wat voor gezondheidsproblemen en ernstige gezondheidsproblemen zijn daar het gevolg van?
1: Nou, kijk, inteelt heeft twee dingen. Kijk, inteelt is dat als er bepaalde erfelijke gebreken zijn. En erfelijke gebreken, dat klinkt heel spannend, maar ook de mens heeft allerlei erfelijke gebreken. Dus ieder dier heeft dat ook. Maar op het moment dat je dus veel familie of dezelfde bloedvoering familie met elkaar kruist, dan krijg je dat bepaalde erfelijke gebreken wat manifester worden. Wat meer voor gaan komen.
0: En welke zijn nu het grote probleem bij die nieuwe veulens?
1: Er zijn in het verleden zijn bijvoorbeeld is heel duidelijk geworden dat bijvoorbeeld dwerggroei en waterhoofd, dat zijn dan twee erfelijke gebreken. En die zijn ook, dat is ook niet levensvatbaar dan eigenlijk.
0: Ja.
1: Daar is ook op een gegeven moment ook een gentest voor ontwikkeld. En doordat die gentest is ontwikkeld, kunnen we nu zogenaamde risicoparingen kunnen we uitsluiten.
0: Okay.
1: En zo zijn er nog wel een aantal erfelijke gebreken.
0: Ja, slokdarmproblemen begreep ik, aorta-scheuringen.
1: Ja, dat zijn dan wat erfelijke, een aantal erfelijke gebreken die dan voorkomen in onze populatie. En nou willen we ook met de ontwikkeling van de wetenschap en heel veel onderzoek enzovoort, willen we ook heel graag dat we voor die problemen ook gentesten kunnen ontwikkelen. Zodat je niet alleen kijkt naar hoe goed is een hengst en hoe goed is een merrie. Niet alleen van de buitenkant ernaar kijkt, maar dat je ook naar binnen kunt kijken. Wat is nou het DNA? Zodat je daarmee ook de goede paringen kunt maken.
0: Ja. Een oud fokker zei deze week tegen Omroep Friesland, die heel veel onderzoek hadden gedaan naar deze problemen, dat hij vreest dat we over 10 of 20 jaar eigenlijk helemaal niet meer kunnen genieten van dit ras. Is dat een reële zorg?
1: Ik denk niet dat dat een. Ik denk wel dat wij heel goed moeten opletten met elkaar. En ook omdat wij als KFPS hebben we gezegd, en als Friese fokkerij, we zijn een gesloten stamboek. Dus dan moet je inderdaad heel goed opletten. Wij hebben ook in ons fokdoel hebben wij gezondheid ook helemaal bovenaan gezet. Dus ik denk dat ik eerlijk moet zijn, de zorg die geuit wordt, die is denk ik heel terecht. De andere kant is er ook. Wij hebben op dit moment te maken dat de inteeltpercentage per generatie, de inteelttoename per generatie, stabiliseert op dit moment op 0,7. is iets lager geweest, maar het is een x aantal jaren terug ook veel en veel hoger geweest. Nou, er wordt eigenlijk vanuit overheid gezegd dat inteelttoename mag nooit meer zijn dan 1%. En men zegt eigenlijk van het streven moet zijn 0,5%. Nou, wij zitten op 0,7, daar ben je tussenin. En dat geeft dan eigenlijk ook vanuit wetenschappelijk oogpunt aan dat wij absoluut wel toekomst hebben, maar dat we heel goed moeten opletten. Dus we moeten continu maatregelen gaan nemen om die gezondheid ook in de populatie te houden.
0: Ja, maar dit grote probleem is geen verrassing. Waarom is dat niet eerder gereguleerd?
1: Nou, dat is wel degelijk eerder gereguleerd. En het is ook zeker geen verrassing, want hier zijn wij dagelijks iedere dag mee bezig. Met wetenschap, met dataverzameling. Het zijn heel veel dingen die we dan bijhouden. En dat we ook steeds meer en meer vanuit data ook die fokkerij vooruit kunnen helpen. En ook dit issue, zeg maar, dit gezondheidsvraagstuk ook te lijf kunnen gaan. Dat doen wij. Dat doen we ontzettend veel in. Daar investeren we veel in. We hebben eigen wetenschappers in dienst. We doen heel veel aan dataverzameling. We hebben ook bijvoorbeeld een middel die we inzetten. Dat is de zogenaamde dekbeperking. Dat als je een hele populaire hengst hebt, dan is eigenlijk in het verleden gezegd van je zou eigenlijk niet mogen zijn dat een populaire hengst, dat die meer dan 3% van de populatie bevrucht.
0: Ja.
1: En daarin is destijds gezegd van nou, dan mag een hengst die goedgekeurd wordt, en door een heel streng selectiesysteem komt, die mag dan niet meer dan 180 merries dekken. En die 180 merries, dat was destijds 3% van ongeveer 7.000, 8.000. Maar op dit moment worden er ongeveer 4.000 veulens geboren. Nou, dus we hebben nu in de vereniging van fokkers, zijn we met elkaar bezig van hey, hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we weer naar die 3% toe komen.
0: Ja, maar nog even over die data. U zegt we doen een dataverzameling. Ik las bij Omroep Friesland dat de kritiek juist is dat heel veel van die data over geboorteafwijkingen of naar de hand grote ernstige problemen zoals zo'n aorta-scheuring, dat die juist niet worden gemeld. Dus dat de doodsoorzaken van Friese paarden vaak niet worden gemeld. Dus dat die data juist achterblijven.
1: Ja, daar zit een uitdaging. En daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Kijk, wat wij het liefst willen als vereniging van fokkers en ook als stamboekorganisatie die dat allemaal begeleidt en ook voorlicht, willen wij het liefst dat iedere fokker maximaal data aanlevert aan ons. En dat stoppen wij in ons systeem en daarmee kunnen wij heel veel bereiken. En ook dat gezondheidsvraagstuk heel goed te lijf gaan. Nou is het zo dat data kun je verzamelen, maar data moet betrouwbaar zijn. En data moet zorgvuldig samengesteld worden, anders kun je er geen analyses op uitvoeren. Data moet vervolgens ook door wetenschappers aangepakt worden en onderzocht worden. En daarin is een uitdaging, want er worden 4000 veulens geboren wereldwijd. Maar wij zijn niet iedere dag bij iedere paardenfokker op het erf.
0: Nee.
1: Dus ik denk wel dat we er naartoe moeten, ook om dit vraagstuk, zeg maar, dat gezondheidsvraagstuk ook te lijf te gaan, moeten we er naartoe. Dat wij als vereniging van fokkers veel meer met elkaar af moeten spreken, dat data ook verzameld wordt.
0: Ja.
1: Maar het is niet zo eenvoudig als wat er nu ook afgelopen week geroepen werd. Er zijn heel veel dingen geroepen afgelopen week, ook in de media. Alleen wat daaraan voorbij gegaan wordt, is van dat wat er geroepen wordt, Dat is maar zeer de vraag of dat betrouwbaar is. Want datgene wat dan bijvoorbeeld gemeld wordt op een meldpunt, is dat ook geobjectiveerd? Is daar ook een veterinair bij betrokken geweest?
0: Ja, is dat de reden ook dat u niet wilde reageren hierop bij Omroep Friesland?
1: Nou, kijk, bij Omroep Friesland is het geval dat wij hebben een heel goed verhaal en wij zijn professioneel en op een hele goede manier bezig met dit vraagstuk. En wij hadden al tijden, hoorden we zo wat gonzen in ons netwerk van hey, Omroep Friesland is bezig met een onderzoek. Maar Omroep Friesland had veel beter ons als deskundige professionele partij die op een zorgvuldige manier met wetenschap samenwerkt en data verzamelt, had veel beter ons in een vroegtijdig stadium kunnen informeren.
0: Ja.
1: En met ons in gesprek kunnen gaan. En dat hebben ze nagelaten. En toen kregen wij op een gegeven moment een heel aantal vragen. En we zagen dat er wat meer activistische leden vrij veel hen voeden. En dan denken wij van ja, is dit onderzoeksjournalistiek of gaan we dan even wat meer tijd nemen? Nou, wij hebben ervoor gekozen om ook echt wel met Omroep Friesland de komende tijd wat meer tijd te nemen voor elkaar en op een hele zorgvuldige, betrouwbare manier met elkaar gaan samenwerken om iedereen te informeren.
0: Ja. U zei al dat stamboek, hè? Dat stamt uit 1879. Daarin is afgesproken, er wordt niet gekruist met andere rassen. Dus het is een raszuiver paard. Enerzijds is daarmee de schoonheid van dat paard is gegarandeerd. Aan de andere kant zit daar natuurlijk dat risico van die inteelt. Wordt er nu in de vereniging ook gesproken over het mogelijk kruisen toch met andere rassen?
1: Ja, dat is zeker. Kijk, dat is natuurlijk al. Het KFPS is 150 jaar oud. En op het moment dat je heel duidelijk zegt van dat het stamboek een gesloten stamboek is, dan sluit je ook iets uit. En je sluit iets in en je sluit ook iets uit. Dus het kruisen, dat is constant een vraagstuk wat er is. Maar daarvan heeft dit stamboek gezegd, dat doen wij vooralsnog niet.
0: Maar nu is de nood hoog geworden. Is er niet een zwart paardenras dat een beetje qua kenmerken dicht bij het Friese paard ligt?
1: Dat zou kunnen, maar dit zou je kunnen zeggen. Want dit is de eenvoudige oplossing en klaar. Ja. Maar het is veel en veel complexer. Want op het moment dat je gaat kruisen, dan ga je ook een aantal kenmerken waar je nu echt met elkaar hebt afgesproken van maar die willen wij er graag inhouden. Bijvoorbeeld de diepzwarte kleur. Het behang, de manen, wat het paard zoveel uitstraling geeft, maar ook het karakter. Dat zijn dingen die je dan mogelijk kwijtraakt. En daarvan hebben we met elkaar afgesproken van dat willen we niet. En nog één heel belangrijk ander ding dat erbij hoort. Als je gaat kruisen, dan kun je wel één keer gaan kruisen. Maar als je dan vervolgens weer terugkruist met Friese, dan ga je niet aan zich dan direct het gezondheidsprobleem oplossen. Want dan ben je opnieuw weer met dezelfde bloedvoeringen bezig. Dus het is veel belangrijker om te kijken naar van wat zit nou precies in dat paard aan DNA en daar goede testen op ontwikkelen, goede analyses op uitvoeren en dat betrekken nadat je gewoon de uiterlijke kenmerken van het paard ziet, ook heel duidelijk de innerlijke kenmerken van het paard meenemen in die paringskeuzes, zodat je daarmee eigenlijk ook gaat voorkomen dat die gezondheidsproblemen manifest worden en gaan doorontwikkelen.
0: Dus als ik het goed begrijp, zegt u, we koersen niet zozeer op het vergroten van de diversiteit, maar op het eruit fokken eigenlijk met genetische instrumenten van die erfelijke ziektes.
1: Het is niet één ding, het zijn meerdere dingen. Maar als u bedoelt, zeg maar, van wij gokken. Of wij willen nu beleid hebben, zeg maar, dat we de diversiteit gaan vergroten door meer in te kruisen. Daar hebben we niet voor gekozen. We gaan wel zorgen voor dat de vaderdieren meer gespreid over de populatie hun invloed gaan krijgen. En we gaan met heel veel kennis van het DNA en alle voorlichting en informatie daarbij. En daarmee gaan wij de fokkerij dienen. En ook het gezondheidsvraagstuk oplossen.
0: We hopen dat dat lukt. Want de liefde voor het Friese paard die reikt veel verder dan Friesland.
1: Het is
0: alleen
1: een fantastisch paard. En dat heeft ontzettend veel gepassioneerde mensen om zich heen. Wereldwijd. Dus dat ik heb laatst al een keer gezegd, we zijn 150 jaar oud en niet kapot te krijgen. En ik denk dat we ook zo doorgaan.
0: Mooi. Dank u wel, Henk Lasker.

0: The Subway van Chapel Roan. Het Oog bestaat 50 jaar en deze zomer blikken wij terug op historische gebeurtenissen uit de begintijd. Zoals de eenwording van Noord- en Zuid-Vietnam in juli 1976. Hoe staat het land er nu voor en langs welke breuklijnen lopen 50 jaar later nog de verschillen? Karen Vlug is historica en al 27 jaar verbonden aan het Medisch Comité Nederland-Vietnam. Goedenavond, Karin. Hoe moeten we dat moment 50 jaar geleden eigenlijk noemen? Is het een eenwording, een vereniging of een hereniging?
1: Ja, nou, politiek gezien is het natuurlijk een hereniging. Maar dat wordt door de verschillende Vietnamezen wel als heel anders ervaren. Wat de een ziet het als een moment om te vieren en de ander ziet het echt als verlies.
0: En wie ziet het als verlies?
1: Nou, met name de Zuid-Vietnamezen, die zien het als verlies. Die hebben zich natuurlijk ingezet om, ik zeg maar even, de communisten terug te dringen, om de macht over te nemen met steun van Amerika. Ja, en dat is uiteindelijk natuurlijk op 30 april 1975 is die oorlog eigenlijk gestreden. En hebben de Amerikanen het land moeten verlaten. Iets later, op 2 juli 1976, is dat land herenigd. En is het een socialistische republiek geworden. Dus dat is wel een slag geweest voor
0: Zuid-Vietnam. Die moesten het slikken, ja.
1: Ja.
0: En toen werd Vietnam eigenlijk weer één land. Toen ging een militaire zone langs de grens ging open. Toen staken allerlei mensen meteen de grens over. Ja. Was daar lang naar uitgekeken?
1: Ik denk dat daar zeker lang naar uitgekeken is. Maar ook weer vanuit twee verschillende kanten. Dat natuurlijk, ik denk dat de politieke stabiliteit echt heel belangrijk was. Want er werd natuurlijk al, je zou kunnen zeggen, eeuwenlang geknokt voor vrijheid, voor zelfstandigheid, voor onafhankelijkheid. En wat ooit China heeft betekend daar, of de macht heeft uitgeoefend, werd uiteindelijk door de Fransen overgenomen. En daarna door de Amerikanen. Dus het moment is natuurlijk wel, ik denk ook qua één land met een cultuur, ook al zijn die verschillen groot, maar wel weer gewoon Vietnam kunnen zijn met een eigen regering zonder externe inmenging. Ja, dat daar is zeker naar verlangd.
0: Ja, waren er families die gescheiden waren en die toen zich weer konden verenigen?
1: Zeker, zeker. Ja. Dat klinkt ook als het mooiste wat je kunt meemaken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die echt vreselijk gestraft zijn omdat ze aan de verkeerde kant, toch een beetje het NSB-verhaal, aan de verkeerde kant hebben gestreden, op het verkeerde paard hebben gewed. Ja. Dus families wilden heel graag weer, de mensen uit het noorden die in het zuiden zaten, wilden weer terug. Maar dat was, en vice versa. En dat was gewoon niet altijd mogelijk.
0: Nee, dus er stonden ook allemaal rekeningen open.
1: Ja, en ook heel veel straffen. Hè. Mensen moesten naar opvoedingskampen. Mensen zijn natuurlijk de bootvluchtelingen. Mensen hebben allerlei andere landen gezocht om daar een nieuw leven te starten. Dus het was eigenlijk, je zou wel kunnen zeggen, een chaos.
0: Ja. En nu werk jij voor Medisch Comité Nederland-Vietnam. Dat is opgericht in 1968 al. Ja. Voor de Vereniging van Noord en Zuid. Met welk doel werd dat landencomité opgericht?
1: Ja, nou, dat comité is opgericht. Het is wel eigenlijk prachtig. De solidariteit vanuit Nederland door drie Nederlandse artsen. Die zoiets hadden van, wat wij nu via die televisie zien, want dat was de eerste oorlog die je via de televisie kon volgen. Dat was denk ik ook wel, je zou bijna kunnen zeggen, het succes van het Medisch Comité. Want mensen zagen dat en dachten, maar wat hier gebeurt, dit kan niet. Dit mag niet, dit is onmenselijk. Dus wij moeten gaan helpen daar waar de bommen vallen. Dat was ons motto. En eigenlijk in hele korte tijd is het comité opgericht. Heeft enorm veel donateurs gekregen. Mensen die zich inzetten.
0: Voor medische hulp.
1: Ja, voor medische hulp. Dus het was echt een solidariteitsactie die opgezet is.
0: Ja. En toen de oorlog stopte en land één werd, toen ging het werk van het comité toch door.
1: Ja.
0: Hoe dan?
1: Ja. Ja, kijk, wij hebben eigenlijk altijd gepretendeerd. Ik denk ook dat dat oprecht een eerlijke en een goede bedoeling was om die mensen te helpen die echt gewoon totaal uitgesloten waren van medische zorg. Dus er is in dat midden van het land, bij die gedemilitariseerde zone, daar hebben wij een prefab ziekenhuis hebben we daar kunnen neerzetten. Met steun van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, toen Jan Pronk.
2: Mm-hmm.
1: Het was allemaal natuurlijk wel heel erg PSP en CPN. De achterban, hè. Dus het was ook wel een beetje tegen Amerika en voor onafhankelijkheid. En toch ook wel, ja, de communisme. Nou ja, goed, daar schurkte wel tegenaan.
0: Ja, nou, van steun aan die socialistische republiek.
1: Zeker.
0: En nu zijn we 50 jaar verder.
1: Ja.
0: Het land is sterk veranderd. Je komt er nog steeds vaak. Wat is er over van die scheiding tussen Noord en Zuid?
1: Nou, als je daar als toerist komt, merk je daar echt helemaal niets van. Dan denk je, wat is dit een prachtig land met allemaal mensen die min of meer op elkaar lijken. Bijvoorbeeld, hè, ze hebben allemaal toch stijl, zwart haar. Je ziet niet heel veel culturele verschillen. Je merkt niet echt dat de taal verschillend is. Maar als je dus op plekken komt waar het Medisch Comité Nederland-Vietnam haar projecten ondersteunt, haar programma's heeft, dan zie je wel dat er het land gewoon. Het is een land van contrasten. En je ziet eigenlijk dat die eenheid is helemaal niet, nog niet zo zoals die zou moeten zijn. Omdat. Het land. Het is van Hanoi naar Ho Chi Minh Stad is 2000 kilometer. Dus het is van hier naar Rome, van Amsterdam naar Rome. Dus als je die reis aflegt, ga je ook door allemaal verschillende landen met verschillende talen, verschillende gewoonten. Het weer is anders. Dus je ziet eigenlijk dat ook het zuiden blijft toch heel erg zich ontwikkelen als het zuiden. Best heel erg op Amerika gefocust. En het noorden blijft echt het noorden. Voor je gevoel zou je kunnen zeggen, dat is iets meer op China gericht. Mensen zien er ook anders uit dan in het zuiden. Ze hebben hun eigen taal. Ze hebben hun eigen eten. Hun eigen cultuur.
0: Ja, je zegt, nog steeds zie je een beetje die scheiding tussen het zuiden en het noorden. Ook als het gaat over welk land ze op gericht zijn.
1: Ja.
0: Tijdens de Vietnamoorlog had je natuurlijk Amerika en Rusland die tegenover elkaar stonden en aan het land trokken. Je noemde net al China. Is dat de grootmacht die nu zijn ogen op Vietnam heeft laten vallen?
1: Maar kijk, China is natuurlijk altijd, heeft altijd wel een oogje op Vietnam, omdat er in die Zuid-Chinese zee liggen een paar hele interessante eilanden. En die worden eigenlijk door alle landen in de regio opgeëist. En dat is wel een strijd. Strijdje, soms heftiger, tussen Vietnam en China. Ik denk wel dat Vietnam heeft zich economisch enorm sterk ontwikkeld. Maar moet zich dus ook gedragen. En heeft ook verantwoordelijkheden. En is een toch redelijk, hoe moet ik het zeggen, stabiel, politiek stabiel. Ook al is zeker niet iedereen happy. Hè, want mensenrechten, ja, dat is echt nog wel een hele grote zorg. Het is nog steeds een eenpartijstelsel.
0: Ja. En komt er een moment waarop jullie comité kan ophouden te bestaan?
1: Ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Want we hebben door de jaren heen zoveel kunnen bereiken. In de zin van de programma's die we gestart zijn, die hebben we kunnen overdragen aan de overheid. Nou, mooier dan dat kun je het niet krijgen. Maar er is gewoon toch ook nog heel veel armoede en heel veel honger. Geen toegang tot gezondheidszorg, geen toegang tot scholen. En dat bevindt zich allemaal eigenlijk in de meer afgelegen gebieden, waar je ook niet komt als toerist. Dus dat zie je niet, maar dat is er wel.
0: Ja.
1: Dus wij willen heel graag een moment kiezen om het allemaal over te dragen. Dat zou het allermooiste zijn. En dat, ja, ik hoop wel dat gaat komen.
0: Oké, mooi. Nou, dank voor deze uitleg, Karin Vlug van het Medisch Comité Nederland-Vietnam. In een tijd waarin jeugdige schoonheid maakbaar lijkt, zoekt kunstschilder Sam Drucker de schoonheid juist in verval. In Museum Moor in Ruurlo is vanaf dit weekend een overzichtstentoonstelling te zien van zijn werk. En daarin staat de naakte waarheid van de ouder wordende mens centraal. Sam Drucker, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat maakt verval nou zo aantrekkelijk voor jou als kunstschilder?

0: Ja, dat is een interessante vraag. Die is natuurlijk waar ik veel over nagedacht heb de laatste tijd. Kijk, het idee van deze tentoonstelling komt van twee curatoren, bevriende curatoren, Peter de Kimpen en Rolf Toxopeus, waar ik al meer mee gedaan heb. En die zeiden, wat dacht je ervan? Een tentoonstelling over de ouder wordende mens. En ik dacht, ja, is dat niet veel te beperkt? Maar goed, toen zijn we werk bij elkaar gaan leggen. En het meeste werk wat er hangt, bestond al voordat het idee kwam. Dus inderdaad, het antwoord is een beetje ja. Want ik heb al heel veel schilderijen gemaakt die ontzettend mooi bij dit onderwerp passen. Sterker nog, ik zou ze niet bedacht hebben als ik iets moest bedenken over dit onderwerp. Bijvoorbeeld een voorbeeld is, ik heb ooit een... deel ik mee aan de Biennale in Oosterhout van de Heilige Driehoek. En daar zat ik in een klooster, daar ging mijn werk getoond worden. Nog een levend klooster, daar waren zusters van Sint-Catharina-dal. En dat was zo'n paradijselijke plek. Het gebouw, de moestuin, de wijngaard, het was echt zo ontzettend schitterend. Dat ik vroeg van, goh, kan ik niet jullie zelf schilderen? Nou, dat wouden ze eerst niet doen, want ze...
1: Ze wilden niet naakt, natuurlijk.
0: Nou, het hoeft helemaal niet naakt. Maar ze dienen eigenlijk niet de kunstenaar, maar ze dienen iemand anders.
1: Oh.
0: Als enige. Maar goed, na een tijdje konden ze dat toch wel... waarderen. Ook omdat ik zei, ja, het hangt hier vol met bisschoppen uit het verleden, ja. En met priesters. En jullie doen zelf zo'n mooi werk. Waarom? Nou, uiteindelijk zijn ze daar gaan zitten voor me. En ik heb daar getekend en daar heb ik schilderij gemaakt. Ja, het is zo'n ontzettend mooi beeld. Er is ook op de tentoonstelling een filmpje waarin ik bezig ben met het tekenen van die zusters. En dat is echt hallucinerend. Die stilte in dat zaaltje. Je hoort alleen de klok tikken en het kras van mijn potlood op het papier. En dat zie je dus gebeuren op dat filmpje. Ja, het is fantastisch. Nou, dat gaat zo ongelooflijk over tijd. En over de vergankelijkheid, dat zou je niet bedacht hebben.
1: Ja, en dat is een prachtig schilderij, ik zag het. En komt de schoonheid van verval dan ook het beste tot zijn recht in naaktportretten? Want inderdaad, veel van de schilderijen zijn oudere, naakte mannen en vrouwen.
0: Ja, goh, kijk, kleding is natuurlijk toch een soort decorstuk, een decorum. Je doet een kostuum aan, of een baljurk, of een colbertje, omdat het hoort bij een wereld waar je in wil begeven, of waar je iets wil voorstellen. Ja, en de naakte mens, die draagt alleen maar die huid. En die laat natuurlijk veel meer zien. Zeker van de vergankelijkheid van het lijf. En dat is wel iets wat mij interesseert. Ook al heel erg lang, eigenlijk al wel 40 jaar dat ik schilder. Vind ik dat gewoon ontzettend spannend. Hè? Het naakte lijf heeft ook absoluut wel kan ook sensueel zijn. Maar het is gewoon echt ook schitterend. Hè? Dat geldt ook voor een meisje van 10 met rode haren en een melkbleek gezicht. Die fascinatie heb ik daar ook mee. Maar zodra er rimpels zijn en een geleefde huid en warm-koud verschil in een huid en beweging en ritme en textuur. Ja, dat is gewoon zo ontzettend interessant om dat te zoeken en dat naar de werkelijkheid over te nemen, waardoor er ineens voor je neus iemand staat waarbij de jaren te zien zijn.
1: Ja. Zoals een prachtig portret van Antonia in de 80. Een hele elegante dame nog steeds. Wat ik me nog afvroeg... trouwens ook veel mannen van achteren geportretteerd. Dat vroeg ik mij nog af. Die oude mannenbeeld, zo'n plathangend ding. Is dat ook favoriet bij jou?
0: Nou, dat schilderij, dat is wel echt... dat is ook het beeld van het affiche geworden en het boek. Er is een zaal waar het schilderij van Willink hangt. En dat moest ook blijven hangen in de zaal. Waar Mathilde Willink in een jurk van Fong Leng. En die jurk van Fong Leng staat trouwens ook op zaal. En daar moest ik dus mij tegen verhouden, of in verhouden. En toen bedacht ik mij die blote man, dus niet het jonge meisje, maar een oude man. En niet zo dat marsepeinen huidje wat Willink altijd zo schildert, maar een echte huid die leeft en die ademt. En dan niet zo van voren, maar van achter. Ik wou daar gewoon eens even een enorme klap op geven.
1: Okay.
0: En dat is deze man geworden.
1: Ja.
0: De blote billenman noemen wij hem tegenwoordig.
1: Okay. Maar er hangen ook zelfportretten, waaronder een naakt met stropdas en een schedel in je hand.
0: Ja.
1: Het ultieme symbool natuurlijk voor vergankelijkheid. Hoe was het om je eigen naakte vergankelijkheid te schilderen?
0: Ja, als je schildert, dan denk je niet, ik ga het verhaal vertellen

0: van hoe oud ik ben geworden. Eigenlijk wil je dat allemaal niet weten. Want die woorden die snap ik wel en die lees ik ook wel in de spiegel af. Maar als ik schilder wil ik alleen maar kijken en de taal van dat beeld maken. Dat is wat ik net al zei, dat is vorm, dat is toon, dat is kleur. En pas als je daar heel goed geconcentreerd naar kijkt en dat in staat bent om daar in de buurt te komen, dan gaat die magie, dat verhaal gaat dan in dat beeld zitten. Maar het is dus niet zo dat ik dat beeld daarin wil leggen. Natuurlijk lees ik later dat beeld en dan denk ik van wauw, dat is best pittig of zo. Maar het is niet een vooropgezet plan.
1: Nee. En is het wel vooropgezet dat deze tentoonstelling kritiek is van jou op deze wereld, geobsedeerd door schoonheid en dat eindeloos willen conserveren?
0: Ja, ook dat is niet vooropgezet, maar het is zeker waar. Het klopt, ik heb daar helemaal niets van mee. Dus ik hou heel erg van die pure mens, ook als die zachtjes aan ten onder gaat. Ik vind daar niks mis mee. Dat vind ik

0: als die dan en in mijn gratis zie, dat toch helemaal niet. Ik denk dat dit man zijn gaat.
1: Ja, en ben je anders naar die ouderdom gaan kijken nu je zelf ouder wordt?
2: Ja, ouderdom is wel heel anders nu voor mij, omdat je zelf ook ouder wordt. Ja, dat is zeker waar.
1: Wat zie je maar anders dan?
2: Nou ja, kijk, dat zit ook wel in je. Dat is natuurlijk ook een soort innerlijke kwestie. Je weet wat het zo'n beetje is. Want je hebt een heleboel plannen opzij gezet. Het gaat het niet meer worden. En dat is ook wel heel fijn. Ook de ervaringen die je hebt in voorspoed en tegenspoed. Ervaringen die je kan delen naar jonge mensen. Dat zogenaamde wijzer worden. Ik vind dat wel heel prettig. En dat je dan fysiek misschien niet meer helemaal meetelt zoals dat vroeger ging. Ja, dat is misschien een kleine domper. Maar dat andere vind ik wel heel fijn. Ik vind het helemaal niet zo vervelend om oud te worden.
1: En is dat ook iets dat je ons als kijker misschien wilt meegeven?
2: Misschien wel.
1: Nou, dankjewel, Sam Drucker. Nou. Tentoonstelling te zien in het museum morgen Ruurlo. Dit was Het Oog. Straks op deze zender de Ongelofelijke Radio. En morgen gewoon weer Mieke van der Wij. Goeienacht.
2: Dank je wel.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers!
10: Aan tafel!
12: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: NPO Radio 1.
13: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. De wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: De eerste generatie die is er niet meer. En ik als derde generatie ben eigenlijk wel heel erg trots op onze Molukse gemeenschap.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: We zijn er voor elkaar, we zorgen voor elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste wat er is. En dat maakt het voor mij dat ik altijd weer terugkom. Ik kom thuis in de Molukse wijk.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Straks is er weer een residentieorkest koffieconcert op TV West. Op het programma staat onder andere Le Sacre du Printemps van Igor Stravinsky. Het residentieorkest koffieconcert. Straks om 10 en om 11 uur.
1: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouw hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay.